0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met een mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-lucht. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand.
0: RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker...

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker...
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen

rijke land is dit echt TV Slos.

0: TV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen.

Drie mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping.

Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: daar hebben we nota bene ineens bare een servet. Wat kom jij hier doen?
1: Flashback 1973.

0: de bandleider Ton Scherpenzeel. En dan hebben we het over Kajak. Het ging niet alleen om de piano, want het ging ook om de tekst. Vandaar de titel dus ook van deze. Het was lyrics.
1: It's party time.
0: Maar natuurlijk. Het jaar 1973. En dan zijn we meteen ook bij het motto van dit programma. We gaan schaamteloos terug in de tijd. We doen dat naar diverse decennia en je ziet vanzelf wel waar we terechtkomen. Het is voor mij ook vaak één grote verrassing. Zelfs als ik zo in mijn eigen platen zit te rommelen. Want het programma is niet alleen gevuld met gouden ouwe, maar toch ook wel met ouwe waarvan je denkt van, huh? Is dat ook ooit gemaakt? Nou, de volgende is er ook zo eentje. De Wooden Nickels. Ik kwam hem zo ineens tegen op een origineel singeltje. Het kraakte als de pieten, maar het kon nog net gedraaid worden. 1966, Nobody But You.

Ja, het hele clubje heet Blue. En dat stond in 1977 in de Engelse hitparade. Fraaie opname trouwens. Je hoort hem nergens, maar hier wel. Gonna capture your heart. En daarvoor natuurlijk the one and only Queen of Soul. Tegenwoordig de double Queen of Soul, want ze is wat aangekomen, zeg maar. Als je tegenwoordig een videootje op YouTube van Aretha Franklin zoekt, want daar gaat het over. Nou, dan is de video goed vol, kan ik je vertellen, hoor. Man, wat een soul, mama. Since You've Been Gone, 1968. En we hadden daarvoor nog weer een obscuur singeltje uit 1966 van The Wooden Nickels. Nobody but you. Zometeen natuurlijk veel meer muziek. Een oudje van de Cats. We blijven in de jaren 60 hangen. Bevalt ons wel. Vive l'amour.

0: Tijd voor onbenulligheid. Alhoewel, de meneer die op een potje yoghurt staat, die denkt er even wat anders over natuurlijk. Dat is een Griekse meneer namelijk, die spant een proces aan tegen een Zweeds melkbedrijf. En waarom? Omdat dat bedrijf namelijk zonder toestemming van hem een foto zou hebben gebruikt op potjes yoghurt. Hij eist een niet kinderachtige som van 5 miljoen euro. Let op. De foto op de yoghurt namelijk, die als een Turks merk wordt voorgesteld, werd ontdekt door een in Stockholm wonende vriend van de beste man. Het slachtoffer in kwestie is vooral woedend omdat hij geportretteerd wordt als Turk. Dat is ongeveer zeg maar, de nationale vijand nummer 1 in Griekenland. Want Grieken en Turken, oh oh oh, is water en vuur. Dat is nog erger dan Nederlanders en Belgen en Nooren en Zweden. Of zeg ik nu iets heel doms, nee toch? De meneer uit Griekenland in kwestie stelt dat het gebruik van de afbeelding misleidend is voor zowel mensen die hem kennen als kopers van het product. En het Zweedse bedrijf in kwestie, Lindahls Diary, zou zijn... Diary, moet ik dan zeggen. Diary is een dagboek. Diary zou zijn portret ook zonder toestemming gebruikt hebben. Nooit gevraagd van, wil jij wel op een potje yoghurt? Nee. Het Zweedse bedrijf reageert verrast op de rechtszaak. En het zegt de foto op een rechtmatige manier te hebben gekocht bij een agentschap wat handelt in stokfotografie. Dus foto's op de plank. Dat is lachen. Moet je straks opletten, dan blijkt het een heel andere manier te zijn. Een soort dubbelganger of zo zou ook nog kunnen. Goed, de uitkomst, je hoort het misschien binnenkort wel in dit programma. Maar voorlopig is het tijd voor muziek. We gaan twee keer naar 1980 met als eerste Styx en The Boat on a River.
1: Flashback Party. 1980.

Wie goed oplet, ziet overal een liedje in. Of hoort overal een liedje in, dat ken natuurlijk ook. Soussaat lette goed op in 1980 en die hoorde en zag een liedje in The Young Girl. Het was meteen ook de enige hit voor deze club uit Amerika. Soussaat and the Next. Een tipperade singeltje daarna, geloof ik, en nog wat floppertjes. En toen viel het doek volledig voor Soussaat and the Next. One Hit Wonder, eendagsvlieg. Daarvoor trouwens uit de een en dezelfde hitparade, om je herinnering aan 1980 nog even wat te versterken. Styx aan het fraaie Boats on a River. Nou, verdere info geven wij niet, want die pretentie hebben wij niet in deze show. Het enige wat wij willen is zoveel mogelijk muziek draaien van toen. Gaat best lukken. Zometeen 1978, Peter Brown. En we gaan dansen in Do You Wanna Get Funky? With me.

0: Ik wou even wat zeggen.
1: Vreemde verhalen over vreemde mensen.
2: Oh jee, is het alweer zover? Man, de tijd gaat snel als je platen draait. De Red, 1966. De wie, de hoe, wie, wat? Ja, die dus. Substitute. En daarvoor hadden we Peter Brown. En dat vraag je, do you wanna get funky with me? Nooit in de hitparade trouwens in Nederland. Wel in Engeland in 1978. Zo, ben je ook weer helemaal bij wat dat betreft. Wij nu, het malle verhaal. Alhoewel, het knulleke in kwestie zal dat niet helemaal onderschrijven. Want een jongetje van Russische afkomst namelijk, dat overigens nooit in Rusland was geweest, was geadopteerd ooit door Amerikaanse pleegouders. En die is zo ineens onverwacht aangekomen op het vliegveld van Moskou met een briefje in de hand. Niet met een leuke boodschap erop, nee. Er stond op namelijk, zijn adoptieouders willen hem niet meer. Alsjeblieft. En dit hele nieuws is de wereld ingekomen door een Pavel Ashtakov, die is commissaris van de rechten van het kind in Rusland. Die onthulde dat verbijsterende verhaal in de krant The Daily Mail. Hij zegt, ik kreeg een boodschap dat een Artem Savoljev uit Amerika was aangekomen op het vliegveld. Het jongetje van 7 spreekt zelf geen Russisch, maar begrijpt het nog wel ongeveer. Hij had een briefje bij zich van zijn adoptieouders uit Amerika dat ze hem niet meer wilden. En of de adoptie maar even ongedaan gemaakt kon worden. Dus je bindt geen hond aan de boom, maar je stuurt gewoon een jochie weg. Ook leuk, hè? Hoe het jongetje erin is geslaagd om zonder begeleiding van Washington naar Moskou te vliegen is totaal onduidelijk. En in de brief die geadresseerd is aan wie het maar aangaat, zo, dat is ook wat, zegt de Amerikaanse adoptiemoeder, ene Tori Hansen, dat ze de jongen had geadopteerd in 2009. En ze zegt dat het knulletje labiel is en dat haar voor de adoptie is verzwegen. Dus dat wisten ze niet. Hij is agressief, vertoont psychopathische neigingen, we werden belogen en misleid en daarom krijgt u hem terug. We willen gewoon van hem af. Nou ja, ik bedoel, het manneke is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek en je hoort binnenkort...

En tot zover dit bedenksel van Hans van Hemert. Dat zou ineens een goed idee in 1981. Die dacht, weet je wat, we pakken drie mooie jongens. Die zetten wij een cowboyhoedje op. We laten ze een leuk liedje zingen. Wat ik zelf nog wel ergens heb liggen of ter plekke componeren of zoiets. En dan maken wij een hit. Nou, dan werd het niet. Maar goed, Come and Get It. Dallas was het. En daarvoor hadden we Queen trouwens uit 1975 met Now I'm Here. Now I'm there. Now I'm everywhere. Dat weet ik wel. Ga overal naartoe waar jij hem hebben wil. Nou ook niet helemaal. Wel met geld toe, maar dat is een ander verhaal. Zometeen 1976. Stop Me, I've Heard It All Before. Van de meneer die bekend staat bij de burgerlijke stand als Lester Charles. Over wie hebben wij het? Gewoon blijven luisteren naar deze show. Dan weet je het binnen luttele seconden.

toch ook wat als je de oplossing van een raadsel bent in deze show. Nou, dit was hem, de oplossing van het raadsel. Lester Charles, beter bekend als Billy Ocean en Stop Me. I've heard it all before, 1976. Oh, wie kan klok kijken, weet hoe laat het is. En dit was natuurlijk in het kader van de domme opmerkingen de absolute nummer 1 dit uurtje. Maar er zit toch een of andere kern van waarheid in. Want we lopen al aardig tegen het hele uur aan. Met andere woorden, tijd om op te krassen. Al dan niet tijdelijk. Zometeen nog Wayne Fontana en de Mindbenders. Een leuke uit de jaren 60. Midden jaren 60 echt van die Britse popmuziek. She Needs Love. We hebben er nog een van Rob Hoeken. Zijn hele piano en zijn hele Boogie Woogie Quartet. Getting Higher 1973. Maar eerst naar de jaren 60. Het begin daarvan met Oscar Black.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek het was onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.

0: 1. Goedemorgen, bijna 10:05. Van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 7 juli van het jaar 2026. Dan bij u tot 12 uur. Maar ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan praten over de kunstproeverij die er binnenkort aan zit te komen. Die wordt georganiseerd in Vledder. Annette Kiewiet komt daarover langs. Kopje Cultuur die organiseert wat in de muziekkoepel. En dat is meteen de start van de jubileumviering. Roel van der Zweerde komt daarvoor langs. Tussendoor het lokale nieuws. Maar wij beginnen kopwijzer met een gesprek met wethouder Tilko Gernaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lies.
0: Nou, hebben wij elkaar regelmatig gesproken, maar nog nooit heb ik jou in de functie als wethouder tegenover
1: me
0: gehad.
1: Nee, maar dat zou ook nog maar 3 weken zijn natuurlijk, hè? Dus dat kan ook bijna niet.
0: Nee, nee. Nou, is het allemaal, dat mag duidelijk zijn, als best een verrassing gekomen voor jou, voor je werkgever.
1: Ook voor mij, ja.
0: Ja, ook voor jou, ja. Maar ooit wel eens aan gedacht, los van hoe het nu helemaal gelopen is, hè?
1: Ja, ooit wel eens aan gedacht. 12 jaar geleden voor gevraagd. Toen heel duidelijk gezegd, nee, ik heb geen politieke ervaring niet. Toen is Jacques Wachterveld dat gaan doen.
0: Oh ja, serieus? Toen is het al eens een keertje langsgekomen.
1: Ja, nee, toen ben ik echt gevraagd om kandidaat wethouder te zijn. Heb ik gezegd, nee. Had bovendien mijn functie die ik nu beëindigd heb, had ik 2 jaar en die mensen beloofd. Echt te werken aan opbouw van een bedrijf in Nederland. Dat is een Belgisch bedrijf die een nieuwe vestiging geopend hadden in Nederland. Dus dat paste niet. Toen Jacques gezondheidsproblemen kreeg, na 3 jaar ook weer opnieuw natuurlijk ter discussie geweest.
0: Toen maar, is het iemand van buiten de gemeente geworden.
1: Toen was dat voor 1 jaar. Nou, dat was voor mij absoluut geen basis. Dus ik heb gezegd, nee, niet. Toen heeft Douwe Oosterveen dat 1 jaar gedaan. Toen hebben we natuurlijk 8 jaar niet in de coalitie gezeten. En ja, de verkiezingsuitslag, zeg maar, gaf ons goede hoop. En wij hadden 4 kandidaten. En ik had gezegd, ik wil beslist niet een van de eerste kandidaten zijn. En dan word je toch. En ik krijg er iedere dag meer plezier in.
0: Oh, echt?
1: Echt waar. Ik krijg er iedere dag meer plezier
0: in. Dat is goed om te horen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Maar toch, in die periode, er waren verschillende kandidaten. Die vielen uiteindelijk af. En toen was het aan jou de vraag van, weet toch niet gaan doen. Toch nog wat slapeloze nachten van gehad?
1: Geen moment.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, maar ik dacht misschien ook ten opzichte van, nou, die werkgever was nog steeds dezelfde werkgever als die.
1: Nee. Natuurlijk nog steeds dezelfde werkgever. Daar heb ik bijna 15 jaar voor gewerkt. En dat was wel een lastige keuze. Maar uiteindelijk heb ik, we hebben 30 maart hebben dus de verkiezingsuitslag geëvalueerd. Dat doen we als fractie en als bestuur. En iedereen die op de lijst gestaan heeft. He, dan komen we bij elkaar en dan evalueren we dat. En toen heb ik zelf aangegeven van, wij hebben een goede kans om in de coalitie te komen. De huidige coalitie was voor mij de meest kansvolle coalitie.
0: En dus eigenlijk had die formateur wel thuis kunnen blijven negelen.
1: Nee. Maar, Lucy, daar kom je pas achter, zeg maar, dat die informateur, die moet gewoon zorgen, zeg maar, dat er mensen zijn die met elkaar kunnen werken. Die partijprogramma's liggen heel dicht bij elkaar. Zeker op lokaal gebied. Daar zitten nog niet van die extreme uitschieters zitten daarin. Dus dat krijgen we. Maar die mensen moeten met elkaar. En ja, als je dan een ervaren informateur hebt als Kees Bijl, dan gaat dat. Maar het was echt dat ik zei van, we moeten alles op alles doen om nu in de coalitie te komen. We hebben er 8 jaar niet in gezeten. En ik ben iemand, als ik A zeg, zeg ik B. Dus als je zegt, je moet alles op alles zetten om in de coalitie te komen. Maar je wordt dan zelf gezegd van, nou, dan ben jij de kandidaat. Dan moet je het ook doen. Ja. Dus dat is dan voor mij klaar.
0: Nou ja, en per dag wordt het leuker. Dus
1: en het
0: dat
1: wordt voor mij echt, ik vind het elke dag leuker. Ja.
0: En als je even bedenkt van, we gaan er even vanuit dat jullie gewoon de complete periode uitzitten. Tegen die tijd is het voor jou ook het pensioen in zicht, zeg maar, hè?
1: Nou, mijn pensioengerechtigde leeftijd komt al eerder in zicht. Maar ik heb in het leven geleerd om nooit te zeggen. Dus als ik dan gevraagd word, beslissen we dan. Hè? Ja. Ik zeg altijd, de vraag als dan, beslissen we dan over.
0: Nee, maar normaal gezien, naar het bedrijfsleven ga je dan niet meer terug.
1: Ik heb 40 jaar bedrijfsleven en daar heb ik afgesloten. En ik ga niet weer terug naar het bedrijfsleven. Nee. Dat is een ding dat zeker is. Ja. Maar en of ik ooit nog weer, mocht ik gevraagd worden wat dan de beslissing is, kan ik op dit moment niet overzien.
2: Nee,
1: Eén ding is wel zo, mijn vrouw zegt, het valt me tot nog toe niet tegen.
2: Nou, dat klinkt heel positief.
1: Ja, maar die was natuurlijk ook iemand gewend die vanaf dat hij opstond de laptop opendeed en dat hij naar bed ging de laptop weer dicht deed. En dus altijd bezig was, of het was politiek, of het was voor het werk, maar er was altijd wat.
2: Ja.
1: En die zegt nu gewoon, het valt mij tot nog toe niet tegen.
2: En aan de andere kant, natuurlijk ben je niet helemaal baas over je complete agenda. Maar voor een deel wel, je kan toch ook wel blokken van, nou, dan wil ik echt gewoon helemaal niks, want...
1: Lucie, ik ben gewend in het leven alles zelf te doen. En ik heb nu een secretaresse die beheert mijn agenda.
2: Ja.
1: Dat is een uitkomst, is dat. Dat moet je gewoon hebben.
2: Hmm.
1: Dus inderdaad, wat jij zegt, heb je een blok dat je zegt van, joh, dan niet. Dan blokken zij dat in de agenda. En is er iets wat tussendoor komt, dan passen zij de agenda aan. Ben je zelf helemaal niet druk mee. Dat is gewoon fantastisch.
2: Nou, het klinkt allemaal hartstikke goed. Toch nog, ik bedacht van de partijen die er zaten. Die zaten er al. Natuurlijk is er voor Pro een andere wethouder gekomen. Maar toch beland je een klein beetje in een lopend trein.
1: Ja.
2: Is dat positief of kan dat ook negatief voelen?
1: Nou, het geluk wat we hebben is dat Melvin heeft dat 4 jaar geleden gehad. Melvin die stapte op een rijdende trein. En Melvin zegt, ik vond het heel prettig om ook de ruimte te krijgen om mijn eigen inbreng te hebben. En dat was het uitgangspunt in de coalitieonderhandelingen toen we begonnen. Dus daarin had iedereen gewoon de ruimte om zijn eigen inbreng te geven. En is het niet een rijdende trein. Kijk, dit jaar, dat zag je aan de beleidsarme perspectiefnota. Dat is elke 4 jaar in het verkiezingsjaar is de PPN... is beleidsarm en dan met de verkiezingen of met de begrotingsverhandeling maak je de keuze. Dat doen we dit jaar ook. Maar het is niet zo, zeg maar, dat je het gevoel hebt van ja, ik stap nou op een rijdende trein. Ik heb natuurlijk de eerste dagen wel de trein als metafoor gebruikt. Hè? Want de trein rijdt, dat gemeentelijk apparaat is een trein en die trein die is in beweging. Maar je hebt daarin wel je eigen invloed. Dus ik heb na 1 dag zei ik van, dus dat was die eerste de maandag, want de donderdag kom je dan op het gemeentehuis. Woensdagavond was de installatie, donderdag kom je op het gemeentehuis. Nou, dan heb je natuurlijk, je krijgt je telefoon, je krijgt een laptop. Nou, dat functioneert natuurlijk niet zoals dat is. Dus je gaat, ze laten je het hele gemeentehuis zien. En dan moet je 1 ding onthouden, als je bij ICT bent, dan moet je kamer 116 hebben. En verder hoef je niet te weten, want het maakt niet uit waar je staat in dat gemeentehuis. Je hebt toch geen idee waar je staat. Of je nou aan de noord, de oost of de zuidvleugel staat, het maakt niks uit, want het is een driehoek en dat lijkt op elkaar. En je hebt geen idee waar je staat, dus je moet naar die nummertjes kijken. Dus heb ik iets met de telefoon, moet ik naar 116.
2: Ja.
1: En dat gaat wel veranderen natuurlijk. Ik liep met iemand de eerste maandag de trap op. Die ging linksaf, ik ging er maar achteraan. Maar die zei, ja, u kunt nou beter rechtsaf gaan. Nou, dat heb ik maar gedaan.
2: Ja,
1: en toen kwam ik ook op de plek waar ik zijn moest. Maar dan heb je gewoon... De bovenste vleugel, die kende ik natuurlijk helemaal. De benedenvleugel kende
2: ik. Als raadslid al.
1: Als raadslid, want daar vergaderen natuurlijk de fracties. Ja. En beneden de raadzaal en het atrium en alles, dat ken je ook. Maar verder van dat hele gemeentehuis ken je niks. En als je dan zo'n driehoek hebt, zeg maar... Ja, je hebt geen idee aan welke kant dat je zit.
2: En toch, die weg die gaan jullie als wethouders heel snel vinden.
1: Ja.
2: Want die ambtenaren, daar heb je nu wel veel meer contact mee, neem ik aan.
1: Tuurlijk. Kijk, ik heb voordat ik... maar ik heb nog 12 jaar, heb ik eerst als burgerraadslid, later als raadslid deel uitgemaakt van de raad. Daarvoor had ik 15 jaar ervaring in het plaatselijk belang van de wijkvereniging De Middenweg. En dan heb je ook best wel veel met ambtenaren te maken. Maar dan heb je meer met uitvoerende ambtenaren te maken. En nu krijg je ook met allerlei beleidsambtenaren krijg je te maken. En het prachtige is, ze komen allemaal bij je langs. Dus je hoeft ze niet op te zoeken. Je hebt maandags heb je portefeuille overlegd. Dat is tik, tik, tik. Dat is achter elkaar doorgaat dat. En dat kan 2, 2,5 uur kan dat duren. Dat wordt er ingeroosterd. En alle mutaties en alles wat ze met jou bespreken. En ze komen bij jou langs. En er zit een notuliste erbij, die maakt een verslag. Dus dat, perfect geregeld.
2: Nou, het klinkt dat we zelf niks meer hoeven te doen, maar zo is het niet.
1: zo is het niet. Hè? Maar één ding is zeker. Ik was natuurlijk gewend om overal zelf verslagen naar rapporten van te maken. En dat hoef ik niet meer te doen.
2: Nee.
1: Ik hoef mijn eigen agenda niet te beheren. Dus je kunt je ook richten op de inhoud. En daar ben je uiteindelijk wethouder voor. Hè? Je moet je richten op de inhoud. Je moet met ambtenaren moet je beleidskeuzes overwegen. Wat is het gevolg als we linksaf gaan? Wat is het gevolg als we rechtsaf gaan? Of gaan we gewoon voor de veilige weg kiezen midden tussendoor? Of is dat misschien wel de beste keuze? Daar heb je de tijd voor. Daar kun je op richten. En je moet natuurlijk ontzettend veel stukken moet je lezen. En zeker in een beginperiode. Dus ik heb al een tas vol mee voor de vakantie, zeg maar, waar ik mee in wil lezen.
2: Inhoud gaan we zo even verder over praten. We gaan even onderbreken met een stukje muziek.

0: praten met wethouder Tilco Gernaert. We hebben het al even over gehad van hoe het allemaal zo gekomen is en hoe het bevalt. Nou, het bevalt goed, hoorden we, dus dat is heel goed om te horen. Thuisfront bevalt het ook goed, of laten we zo zeggen, het valt me niet tegen. Dat is een beetje, nou, eigenlijk wel goed.
1: Positief nieuws.
0: Ja, absoluut. Positief nieuws, ja. De portefeuille van de wethouder. Zelf nog enig inbreng in gehad? Of lag er iets klaar waarvan je zei van, nou, dat is eigenlijk wel prima?
1: Nee, wij hebben heel open gesproken over de portefeuilles. Waarbij ik natuurlijk ook wel wist van eigenlijk van de andere wethouders wat hun voorkeuren waren. Ja. Nou ja, als je de krant gelezen had, dan voordat ik gevraagd ben welke portefeuille, dan stond er natuurlijk al duidelijk dat ik beoogd was voor financiën.
0: Financiën, ja.
1: Financiën. Hè? En uiteindelijk heb... ik was als eerste dat ze tegen mij zeiden, hoe kijk jij tegen de portefeuilles aan? En ik heb gezegd, nou, we hebben woningbouw, economie, sociaal domein en financiën. Dat zijn de vier grote portefeuilles. Dus daar moeten we er allemaal één van hebben. Nou, ik heb ook tegen Melvin gezegd, Melvin, een andere kapitein op een schip zetten gaat het schip niet sneller van varen. Dus woningbouw is bij alle partijen prioriteit nummer 1. Jij hebt daar 4 jaar in opgebouwd en je contacten in. Ik vind het een hele mooie portefeuille, maar ik vind, jij moet dat gaan doen, want jij hebt daarin je contacten. En als we daarin iets willen versnellen, zeg maar, dan wordt het niet sneller dan andere kapitein.
0: Anders gooi je een aantal jaren eigenlijk weer weg.
1: Ik weet niet of je daarin een aantal jaren weggooit, want je hebt natuurlijk je ambtelijk apparaat daar wel achter, die dus al die onderhandelingen en ondersteuning doen. Maar het gaat er niet sneller van, dus dat moet je blijven. Nou, Steven was natuurlijk echt gericht op het sociaal domein. Mirjam op economie en uiteindelijk financiën. Hoewel bedrijfsfinanciën totaal anders is dan gemeentefinanciën, heb ik best wel iets met financiën. Heb ik gewoon gezegd, ik ga die portefeuille financiën doen. Toen waren de 4 grootste portefeuilles verdeeld. Nou, dan komen alle andere portefeuilles voorbij. En ik denk dat we kunnen zeggen dat dat heel soepel gegaan is en ook heel snel gegaan is. En dat iedereen zich daarin vinden kan in de portefeuilles.
0: En wat zit er verder nog in jouw portefeuille?
1: Nou, ik heb vitaal platteland. Dus dat is het hele buitengebied. Ik heb openbare ruimte. Nou, dat is natuurlijk iets waar ik jaar in jaar uit gewerkt heb op de mechanisatiekant. Dus de tractoren, de maaimachines. Alle apparatuur wat ingezet wordt in de openbare ruimte, daar mm-hmm. heb ik kennis van. Dus mm-hmm. dat was natuurlijk echt mijn ding. En dan heb ik mobiliteit. Ook wel een mooie portefeuille. Water. Nou, ik heb 4 jaar in het algemeen bestuur van het waterschap gezeten. Dus ja. Ook best wel.
0: Alles dit zo opnoemt, denk ik, heb jou in al die functies ook langs zien komen hier bij lokale omroep.
1: Eigenlijk wel, Lucie. Ja. Dus ja, ik vind het een heerlijke portefeuille. Ja, ja, ik, ja. Ik ben daar enthousiast over. Ja.
0: Voor het allemaal van start ging, want een deel is hetzelfde als de portefeuille van Marcel Scheringa, hem nog eens opgebeld van hoe is het bevallen de afgelopen jaren met de portefeuille financiën. Want Marcel, het was ook niet zijn core business voor de tijd, zeg maar.
1: Nee, dat was Marcel zijn core business niet. En ik denk dat het na een raadsvergadering was dat ik tegen Marcel zei van, Marcel, ik wil wel eens even een uurtje sparren met jou. Ja. Nou, Marcel die keek aan de agenda en hij had daar de dag erop had hij daar ruimte voor. Dus ik ben bij Marcel geweest en nou ja, Marcel die heeft gewoon ook een aantal tips gegeven. Ook zorg dat je ook je rustmomenten krijgt. Boek momenten in je agenda in. Dat je dus tijd hebt om je stukken te lezen. Dat niet alles op het laatste moment moet. Dat je er nog een vraag over kunt stellen. Dus, en ook ten aanzien van financiën hebben we erover gesproken. Nou ja, we hebben natuurlijk een hele mooie reservepositie, heeft het vorige college achtergelaten. Dat heb ik afgelopen dinsdag ook
0: gezegd. Het begin is niet verkeerd op financieel gebied.
1: Nee, nee. Het is niet.

0: Maar Westerveld staat er anders voor. Ja. Die hebben dat direct gezegd. Ja, maar die hebben wel 1,5 miljoen voor nieuw beleid hebben ze dan ingeboekt. Nou, dat is ook belangrijk. Ja, en dat, die financiën. Ik heb net afgelopen week zeg maar een college financiën gehad. En daarin hebben we gekeken van, nou, wat komt er dan binnen en wat gaat eruit en waar bestaat dat dan uit? Want uiteindelijk inkomsten en uitgaven, ja, dat is net hetzelfde als bedrijfsleven.
1: Ik wou dan zeggen, waar zitten die grote verschillen? We zijn net enorme verschillen.
0: Nou, een van de verschillen is zeg maar, dat het Rijk, dat kijkt dan eigenlijk naar op basis van heel veel indicatoren, hè, bevolkingsdichtheid, oppervlakte. En dan komt het Rijk tot de conclusie van, nou, jullie zijn, om dat allemaal goed te doen, ben je 120 miljoen nodig. Nou, en dan zegt het Rijk van, nou, en dat haal je dus, dat deel wat je aan OZB bij de bedrijven en bij de inwoners weghaalt, dat is 9 miljoen. Dus dat trekken we er dan vanaf. Nou, en dan krijg je nog een paar posten komen erbij. En dan zeg je, nou, dat is de algemene uitkering, is dat. Maar dan heb je natuurlijk nog allerlei posten meer, hè, want onze begroting is groter. Dus, maar zo kijkt het Rijk ernaar. Nou, en dat was voor mij natuurlijk, ja, daar moet je toch wel een inzicht hebben. Want er is bij geen enkel bedrijf dat het Rijk zegt van, ah ja, jullie hebben 20 mensen en jullie hebben zoveel auto's, jullie hebben zoveel bedrijfsplannen, dus jullie zijn ongeveer die zaak geld nodig.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, die moet je dus echt zelf ophalen bij je klanten. Dat is natuurlijk het verschil met het bedrijf.
1: Ja, dat is zeker verschil. Ja. Nou goed, wat wordt de grootste uitdaging de komende 4 jaar?
0: Wat wordt de grootste uitdaging? Nou, ik denk een van de grote uitdagingen, en elke wethouder zal een uitdaging hebben, maar ik denk wel, dat is de portefeuille Vitaal Platteland. Hè. We hebben natuurlijk vorige week vrijdag de stikstofbrief van de minister gehad. En om ons platteland leefbaar en vitaal te houden, dat is best wel een uitdaging. Daarnaast denk ik ook dat de openbare ruimte, hè, de raad heeft dat natuurlijk al langer aangegeven, hè, we willen een verbetering van die openbare ruimte zien. Daar is ook in de tijd al eens een keer een calculatie opgemaakt. Hè. Dat zou dan, als je van een 6 naar een 6 plus gaat, zou dat ongeveer 1 miljoen kosten.
1: Alleen voor dat plusje?
0: Ja, maar onze openbare ruimte is groot. Hè. En in alle eerlijkheid heb ik van de week ook gezegd, Jantine Drijfhout zegt, ja, maar onze gemeente is toch niet groter geworden. Hè? We hebben niet een stukje van Friesland, een stukje van Noord-Oostpolder afgepikt, een stukje van Meppel afgepikt. Maar door het aanleggen van nieuwe wijken wordt het gebied wat je intensief moet onderhouden wel groter. Dus ja, daar moet je natuurlijk wel op anticiperen. En dat betekent dus toch gewoon dat je of in je werkwijze moet gaan kijken, hoe kunnen we met dezelfde mensen hetzelfde, een grotere oppervlakte doen. Of dat er een uitbreiding moet komen, of dat je naar inhuur gaat. Nou, we hebben de Noordwestgroep natuurlijk. Hè, dat zijn onze inwoners, daar hebben we een verantwoording voor. Ja. Dus daar is een contract mee voor de openbare ruimte. Op dit moment is de openbare ruimte natuurlijk niet wat je qua beeldkwaliteit wat we afgesproken hebben. Maar daar moeten we ook eerlijk in zijn. Het is natuurlijk vochtig en het is ontzettend warm. En bij mij in de tuin vliegt het onkruid ook omhoog. Dus ja, je zult elk jaar wel eens een moment hebben. Daarbij hebben we natuurlijk ook afgesproken dat we geen chemische middelen meer gebruiken in de openbare ruimte. Dus de tolerantie van de inwoner moet ook anders worden. Hè? Dat er hier ergens een keer een bloemetje staat. Ja, de een noemt het onkruid, maar ik zeg altijd, onkruid is geen plantje. Er is geen enkel plantje wat we onkruid noemen. Hè? Een aardappel in een bietenperceel wordt daar verwijderd, omdat het gezien wordt als je staat op de verkeerde plaats. Hè? Ja. Ik zeg ook altijd, onkruid is een plantje dat staat op de verkeerde plaats. Dat groeit tussen twee stenen. Maar het plantje onkruid bestaat niet.
1: Nou, die zaken dus druk mee aan de gang. Inderdaad, grootste uitdagingen, stikstofplannen. Nou ja, als laatste wordt zeker nog niet over gezegd.
0: De grens van 500 meter, zeg maar, dat is echt een hele uitdaging. En wat gaat dat betekenen voor Steenwijker Land? Ja. Hè? Met een natuurgebied, stikstofgevoelige natuur. Waar afgelopen zaterdag natuurlijk de minister voor geweest is, die een versnelling natuuraanpak wil en daar ook 6 miljoen voor gegeven heeft voor het gebied de Weerhebben. Dus voor de graven van Petgaard, de graven van Sloten. Nou, een van de, dat is echt belangrijk, want daarmee kunnen we natuurlijk ook de zomermaai, het maaisel uit het gebied halen. En dan kunnen we die rietbranden ook heel sterk verminderen natuurlijk.
1: Inderdaad, dat wordt een grote uitdaging. Tuurlijk ga je als gemeente daarmee bezig en bemoei je ermee. Alleen uiteindelijk heb je daar niet het laatste woord over. En moet je uitvoeren wat eruit komt. Maar goed, wat eruit komt, dat weten we nog steeds niet natuurlijk. Hè? Want het moet nog wel.
0: Het is rijksbeleid wat de provincie uiteindelijk weer uit moet voeren. Ja.
1: We blijven het op de voet volgen. Bedankt voor de komst. Succes. Maar in de tussentijd spreken we elkaar ongetwijfeld weer. Nu nog, is het nu al vakantie?
0: Nee, we hebben aanstaande dinsdag nog een college.
1: Ja, en daarna?
0: En daarna, dat was de laatste week van het college. Ja, ja.
1: Geniet ervan dan.
0: Dankjewel.

0: Radio.
1: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Er wordt druk aan de A32 gewerkt. De snelweg heeft al beperkingen tussen Steenwijk en Wolfga, maar de snelweg gaat gaat enkele nachten ook volledig dicht. Zo is de A32 in de nacht van 6 op 7 juli dicht tussen Steenwijk Noord en Steenwijk. En in de dag daarna het traject tussen Steenwijk en Haalften. Een week later gaat het traject richting vanuit Meppel richting Steenwijk 's nachts dicht. De Groene Wensboot uit Ossezeel heeft een cheque van 1500 euro gekregen van de Univee Stichting Voor Elkaar. Zij hebben deze cheque gekregen na een bezoek aan het Fondsenfestival Overijssel. Van dit bedrag hebben ze inmiddels nieuwe stoffering laten plaatsen voor de zeethoek in de boot. In het Stadsmuseum Vollenhoven is er van de zomer een bijzondere expositie met de titel Corso en de VVVV, vroeger en nu. De tentoonstelling laat zien hoe het Corso zich heeft ontwikkeld. De tentoonstelling is niet alleen interessant voor Corso-liefhebbers, maar ook voor de inwoners en bezoekers die meer over de traditie in Vollenhoven willen weten. De expositie is te zien tot eind augustus in het Stadsmuseum. Gemeente West-Tellingwerf heeft nieuwe wethouders. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni zijn zij geïnstalleerd. Wethouders Tom Hartog van West-Tellingwerfs Belang, Roelof Teun Hoen van de VVD, Marcel Bos van het CDA en Heidi den Hertig van de SDW PvdA vormen samen met waarnemend burgemeester Stineke de Graaf het college van burgemeester en wethouders. En dit was het lokale nieuws.
0: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: zitten.
1: Ja, sorry Herman, ik was nog even aan het kletsen. Maar goedemorgen. En Kimberly, heb het overgenomen van Lucy vanochtend. En ik zit tegenover Roel van der Zweerde. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: En we zijn in principe nog een beetje vroeg voor kopjecultuur.
0: Ja. Maar aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Vandaag starten we eigenlijk kopjecultuur al af. Wij hebben vanmiddag in Park Ramsoerten het eerste optreden namens kopjecultuur. Want ja, we bestaan 25 jaar en we zeggen dan wie jarig is, die trakteert. En we trakteren dus vanmiddag Steenwijk op een gratis concert van een Amerikaanse band die hun Europese tour vandaag begint in Steenwijk.
1: Dus zij starten Europese tour in de muziekkoepel in het park.
0: Ja. Zo. Het is de band Electrical Youth. Het is een band die allemaal bestaat uit jonge artiesten die zeg maar ervaring op moeten gaan doen. Zodat ze later in grote Broadway musicals en dergelijke hun weg kunnen vinden. En om dat te doen is er een uitwisseling met de Meander Big Band. Die al een paar keer in Amerika is geweest. En nou vroegen zij van, goh, kunnen we ook niet eens een keer naar Nederland komen? Want we komen altijd wel in Duitsland en België en Engeland. Maar we willen eigenlijk wel een keer in Nederland. Dus we hebben vanmiddag een primeur.
1: Heel bijzonder.
0: Ja.
1: En dat dus in juli.
0: Ja. Ja, het is wat anders, hè? Dan kopje cultuur in de eerste weekend van september. Maar ja, goed, net wat ik zei, we bestaan 25 jaar. En we hebben sowieso ook in september echt een heel bijzonder programma. Waarbij we echt laten zien dat we 25 jaar nog steeds live en kicking zijn.
1: Ik hoop nog 25 jaar, of misschien wel 125 jaar.
0: Maar... als het aan mij ligt wel.
1: Ja, zeker. Want 25 jaar kopjecultuur. En eigenlijk trappen jullie dus nu, vandaag, voor het publiek af.
0: Ja.
1: Nou, maar jullie zijn natuurlijk al vorig jaar weer begonnen met de opzet van nu.
0: Ja. Ik ben natuurlijk programmeur van het festival. En als ik kijk, bij mij is het zeg maar meestal de maand oktober. Doe ik eventjes niks. Want dan hebben we alle nasleep nog een beetje gehad van de vorige editie. Maar vanaf oktober ben ik alweer wekelijks druk bezig om te kijken van welke artiesten gaan we dit jaar weer naar Steenwijk halen. En ik denk dat dit jaar ook weer echt wel weer gelukt is.
1: En was dan ook het idee om Electric Youth in september te programmeren? Nee. En zeiden ze, we kunnen alleen in juli?
0: Nee. Dit is echt op ons pad gekomen. En ze gaven wel aan van, jongens, we zijn in juli zijn we in Nederland. Ik zei, nou, toen heb ik het bij ons voorgelegd van, jongens, maar het is natuurlijk hartstikke leuk om nu alvast even een keer iets van kopjecultuur te doen. En op die manier gaan we dat dus nu neerzetten.
1: En hoe laat begint het vandaag?
0: Vanmiddag om 3:00.
1: En iedereen is welkom?
0: Iedereen is welkom, net als anders. De traditie van kopjecultuur blijft ook hier gewoon gratis toegankelijk. Vrijheid, blijheid. En we hopen echt dat er heel veel mensen gaan komen.
1: En dan hebben we het over youth, dus jongeren.
0: Ja.
1: In welke leeftijdscategorie ongeveer?
0: Ze zitten in de leeftijdscategorie 18 tot 24. En ze hebben er een professionele band bij. Dus dat zijn echt... Want ze komen uit Boston... Amerika. En er zitten aan zij doen zeg maar de dans en de vocals. Maar de band die erachter staat, dat zijn allemaal routiniers die echt hun spoor al verdiend hebben. Er zit zelfs een pianist bij die in het verleden nog met B.B. King gespeeld heeft. Dus er komt echt een stuk kwaliteit naar Nederland.
1: En dat is natuurlijk een supermooie aftrap. En komt er nog meer aan tot september?
0: Maar daar ga ik nou nog even niks van vertellen. Nee, dat is onzin.
1: Ik wil de primeur, hè? Ja.
0: Nou, die heb je al. Maar deze heb je de primeur al gekregen. Maar daarnaast, we gaan ook, omdat we dit jaar 25 jaar bestaan... een festivalkrant uitbrengen. Waarbij we gewoon terugblikken naar 25 jaar kopje cultuur. Dat wordt een speciale oplage die eigenlijk door heel Steenwijk land heen gaat. Dus ja, daar zijn we echt al heel druk mee geweest. En dat wordt ook echt heel leuk. En daarnaast hebben we gewoon in september echt een paar hele mooie optredens. We krijgen, dat kan ik je dan al wel vast verklappen, want dat is vorige week pas eigenlijk rondgekomen. We gaan de Steenwijker Toren op een andere manier in de aandacht zetten. Oftewel, we gaan dansers op de zijkant van de Steenwijker Toren krijgen.
1: Dat is echt heel tof.
0: Dat is heel gaaf. En dat is, daar hebben we echt te danken aan Cornelis Kaps. Die van ons, dat is echt onze hoofdsponsor. Maar die heeft dit jaar gezegd van wij bestaan 90, jullie 25 jaar. Dus we verdubbelen voor één keer onze bijdrage. En zeg maar, dan wil ik ook iets bijzonders hebben. Nou, dit gaat echt bijzonders worden. Het wordt op de vrijdagavond, de zaterdagmiddag en de zaterdagavond. En dan hangen dus mensen aan de touwen.
1: Ik wil net zeggen, hangend aan touwen, ja, dansend dan, aan de toren. Zo.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, nog nooit eerder gedaan.
0: Nee, dat gaat voorlopig ook niet weer gebeuren. Want het is echt wel een hele bijzondere act. Ze doen dat ook niet overal. Maar met de gesprekken met de gemeente... Hebben we eigenlijk toch voor elkaar gekregen dat we dat kunnen gaan doen.
1: Wat super tof.
0: Ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. Want het was best wel lastig om die mensen hier naartoe te krijgen. Het is een club mensen die eigenlijk over de hele wereld reist.
1: Dan is Steenwijk eigenlijk ook maar een heel klein plekje op een wereldkaart, hè?
0: Dan wel, ja. Maar goed, ik hoop dat we het om kunnen draaien. Dat we Steenwijk op de wereldkaart kunnen zetten op deze manier.
1: Ja, heel tof. En ook de avond van de filmmuziek.
0: Ja, avond van de filmmuziek. Wat ook spectaculairder dan anders.
1: Daarop elk jaar komt er wel weer een beetje bij, hè?
0: Ja, maar dit jaar gaan we echt uitpakken. Dit is nogmaals... We hebben natuurlijk 25-jarig jubileum. En dat heeft er geresulteerd in dat we ook heel veel extra sponsors hebben gekregen. Al de sponsors die we hebben, wat extra's hebben gedaan. Dus we gaan mede dankzij Albert-Jan Vos van Luxor. Naast dat wij muziek hebben, beelden hebben, gaan we dit jaar ook een stuntteam krijgen. Dus het wordt echt groots.
1: Wat tof.
0: En dan zijn we natuurlijk nog bezig met onze eigen productie Paradijsvogels van West. Nou, daar is de kaartverkoop van begonnen. Dat loopt eigenlijk echt heel goed. En ook dat wordt echt een heel mooi stuk.
1: Ja.
0: En niet alleen van de mensen uit Steenwijk, maar ook zeker van buiten Steenwijk.
1: Jullie zijn mooi bezig.
0: Ja.
1: En waar kunnen we alle informatie vinden?
0: Bij ons op de website staat het hele programma. Dat is nog, zoals dat dan netjes Nederlands zeggen, under construction. Dus elke dag komt er nog wel weer wat nieuws bij. We hebben ook een eigen festival-app. En dat raad ik de mensen aan om die wel te downloaden. Dat kan ook gewoon op de website, word je daar helemaal naartoe geleid. Want je zit, het is altijd in de loop tot de uitvoering. Veranderen nog wat dingen. En daar is gewoon de actuele stand van zaken.
1: Top. En voor nog een keer vanmiddag?
0: Om 3 uur in het park en de muziekkoepel. Electric Youth. En het is echt de moeite waard.
1: Dankjewel. En een hele fijne dag.
0: Dankjewel.

0: lekker man.
1: Nee? Van mij hoeven jullie zeker de koptelefoon niet op.
2: Oh, oké. Okay.
1: Kijk, ik doe het omdat mensen, heel veel mensen weten het niet, maar achter het glas hier zit een technicus. En af en toe, als hij het ergens niet mee eens is, begint hij heel hard te schreeuwen. Dat is handig. Ja. Oh. En daarom heb ik een koptelefoon op. Maar okay, niet, het, voor jullie hoeft het zeker niet. Want ik zit tegenover Annette en Rolien. Kiewiet. Dit is makkelijk. Over de kunstproeverij in Vledder. En goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En al een stukje gereden dus vanochtend om hier te komen.
2: Klein eindje.
1: Klein eindje. Klein eindje. Zo, ik vind het wel een mooi stukje.
2: Zeker weten.
1: Want we gaan het hebben over de kunstproeverij in Vledder. En wat is de kunstproeverij?
2: De kunstproeverij is een kunstmarkt. En die bestaat nu sinds 2009. Dus we zijn al heel lang bezig. En er staan allemaal kunstenaars met allemaal eigenlijk eigen gemaakte kunst. Dat is wel een. Dat moet gewoon. Ze moeten het allemaal zelf maken, dus niet inkoop. En die komen allemaal samen op het Lestationplein in Vledder.
1: Dus al sinds 2009?
2: 2009, ja.
1: Wauw.
2: Ja, al heel lang.
1: En ook allemaal lokale kunst?
2: Nee, het komt overal vandaan. Dat is ontzettend leuk. Je krijgt steeds meer bekendheid, hè? En er komen steeds meer mensen bij. En dat gaat dan via. Zo van, god, ik heb dat gehoord en ik heb dit gehoord. Mogen wij ook? Ja hoor, kom erbij. Gezellig.
1: En wat is voor jullie als jullie daarheen gaan, de kunst waar jullie naar gaan kijken? Aan wat voor kunst kan ik denken? Kunst is natuurlijk heel breed.
2: Keramiek, glas, schilderijen.
3: Portret tekenen.
2: Ja, en we hebben in het midden van die kunstmarkt, daar staan kunstenaars die zijn aan het werk. Dat doen we nou voor het derde jaar, hè?
3: Derde jaar.
2: Ja, 3 jaar zijn we daarmee bezig. En dat heeft iemand anders, neemt dat op zich, die regelt dat allemaal. En er staat dus een smid bij. En er staat iemand een hoofd na te boetseren en tekenen. Van alles gebeurt daar ook.
1: Dus los van eigenlijk het eindproduct zien en dat kunnen kopen of gewoon kunnen aanschouwen, kun je ook gewoon het proces gaan bekijken.
2: Ja.
1: Want kunst maken is nogal wat. En we hadden het net in een voorbespreking kort over, want jij maakt zelf ook kunst.
2: Ik ben glaskunstenaar.
1: Glaskunstenaar.
2: Ja, ik ben met glasfusen ben ik bezig. Na jarenlang te hebben gebeeldhouwd ben ik dan met het fusen. En dat is ook ontzettend leuk werk.
1: En wat moet ik daarbij bedenken?
2: En je hebt allemaal stukjes gekleurd glas. En je bedenkt een patroon. Ja, je kunt niet zien natuurlijk. Hè? Dat is wel een beetje jammer.
1: Volgende keer even meenemen.
2: Ja. En dan kun je, dat ga je een ontwerp maken. Of van bloemen. Of nou ja, noem maar wat. Wat je wilt maken. En dat gaat de oven in bij 800 graden. Wordt het verwarmd. En dan gaat het in elkaar smelten. Dus het is wel altijd een plat iets. Maar het is wel...
1: Het is een soort van, als ik er dan het eindige staat, een soort van glas in lood zonder het lood. Omdat het dus wat meer aan elkaar gesmolten
2: nee,
1: is.
2: Nee, want glas en lood, dat gaat niet in de oven.
1: Nee, maar qua idee met allemaal kleurtjes zo naast elkaar... waar het licht dan doorheen valt met veel kleur.
2: Ja.
1: Denk ik, zoiets.
2: Met heel veel kleurtjes er allemaal in. Ja, dat is ontzettend leuk. Ik heb wel een fotootje natuurlijk.
1: Ja, nu ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig.
2: Ja. Nou, praat alleen verder met Rolien.
1: Want
2: ga ik
1: Rolien, maak jij ook kunst?
3: Nee, ik maak geen kunst. Ik ben er nu dit jaar voor het eerst bij de groep. Mijn schoonzus was al heel fanatiek daarmee. Die vroeg of ik mee wou. Nou, oké, stap ik erin. Dus we zijn nu met z'n tweeën een beetje bezig om te kijken van... wat kan ik doen en wat ga ik doen?
1: Het is echt prachtig.
2: Ja, dat is dus een foto. Hier is hij nog niet in de oven geweest. Dat is het glas. Dat snijd je dus allemaal.
1: Ja, dus ik zie hier dus nu beeld... in, maar allemaal stukken glas die heel mooi in een soort van... Ja, het is een bloem, maar het lijkt ook op vuur.
2: Het lijkt op van alles.
1: En het... Die. Als we iets naar deze camera doen... Maar ik heb de camera niet aanstaan, Herman. Dus ik heb geen tv-beeld. Dan staat hij goed. Dus dit. Jij zorgt dat al die stukjes zo groot zijn in deze maat. En die leg je dan op elkaar, naast elkaar.
2: Ja, je maakt naar een ontwerp. Dit. En dan gaat hij de oven in. Dat is ontzettend leuk werk. Het is altijd heel spannend wat er vooruit komt, hè. Dat is het leuke.
4: Graag gedaan,
2: Herman.
3: Oh ja, dat is wel een mooi stuk.
2: Ja, dat is heel leuk. En dat geef ik ook allemaal workshops en zo in. Dus dat is ontzettend leuk om te doen.
1: Ja. En voor Rolien, wat voor kunst spreekt jou nou aan? Als je nou
3: ik vind dit heel mooi. Dit kunstwerk vind ik mooi. En het portret tekenen.
1: Ja, snap ik.
3: Ja.
1: Het is wel knap dat mensen dat kunnen.
3: Ja.
2: Daar hebben we Ankie weer voor staan. Ankie Koopmans. Die uit de Blessen. Die zit ook overal natuurlijk. En die komt ook weer bij ons staan. Van het begin af aan.
1: Ja.
2: Leuk hoor.
1: Het is zo knap als mensen van hun passie echt dit kunnen fabriceren. Kijk, ik kom niet verder dan een soort van halve kindertekening. Maar ik doe mijn best.
2: Komt nog wel. Ja,
1: want het is op zondag 26 juli.
2: Ja.
1: Hoe laat begint het?
2: 11 uur. En het is tot 5 uur. Dan is het weer afgelopen. Dat wordt gewoon een dag met heel veel mensen, denk ik. Ontzettend veel bezoekers. En we hebben een heel gezellig stukje muziek erbij. We hebben pas gevonden, het was een zoektocht dit jaar. Maar we hebben een heel gezellig stukje country muziek erbij gevonden. Ja, en verder, het is gewoon komen kijken en beleven. Want er is zoveel te zien.
1: Is het ook voor jeugd leuk?
2: Dan moeten ze wel iets met kunst hebben.
1: Ja.
2: Ja, we hebben vorig jaar hebben we workshopjes gehad voor de jeugd. Maar dat hebben we er dit jaar niet bij, want zij kon niet dit jaar. Dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, nee, maar je moet wel ergens van kunst houden om te komen.
2: Ja. Dat trekt toch weer, dat merk je met elke markt. Elke markt trekt zijn eigen publiek. En dat heb je met de kunstmarkt ook. Want dat zeggen ze ook altijd in de tippen. We zitten dan altijd voor de tippen. En dat zijn de eigenaren ook, Jeroen en Helene. Zo van, je merkt altijd dat er een ander publiek is op een kunstmarkt. Dat is heel grappig.
3: Ja. Ja, maar als het mooi weer is, heb je natuurlijk veel fietsers die door het dorp gaan. Dus het is inderdaad van dat een mooie plek, hè, dat je even opsteekt.
1: Ja, en een prachtige omgeving ook.
3: Ja, precies.
1: Dat helpt ook al mee. Ja,
2: maar dat is ook zo. En het plekje is dan heel leuk, wat staat bij die kerk natuurlijk. Ja. En met de tippen en het uitzicht. Weet, en, dat is gewoon hartstikke fijn.
1: Ja, en elk jaar dus een beetje groter?
2: Nou, we hebben inderdaad, dit jaar tik ik dus 40 mensen aan. Alleen met de kramen. En ik heb er 2 foodtruckjes bij nou. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ik wilde eigenlijk nog wel meer. Dus mocht iemand nog willen, dan kunnen ze zich nog geven. Dat zou ik wel leuk vinden. En dat is er nou voor het eerst ook bij. Dat is ook wel leuk.
1: Maakt het ook alweer wat gezelliger?
2: Ja, in mijn terrasje erbij zetten. Dat ze lekker in kunnen zitten. En kunnen kijken naar die makers allemaal. Dat richten we dus allemaal zo in dat het gewoon een heel gezellig dag wordt.
1: Heb je nog ruimte voor meer kunstenaars? Best wel vol.
2: Ik zeg altijd van, ik bouw er zo'n stukje bij aan.
3: Ja, moeten we weer uitbreiden.
2: Ja, we hebben eigenlijk het hele plein ingericht. Zo met onze kunstenmakers in het midden. En dan hebben we achter de tippen zit een stukje parkeerplaats. En daar maken we nou ook al een stukje gebruik van. Dus wij bouwen zo weer een stukje naar achter.
1: Dus als mensen zich nog aan zouden willen melden, dan kan dat. En waar kunnen mensen informatie vinden?
2: Op de website www.kunstproeverijfledder.nl.
1: En anders gewoon even googlen. Dan, en dan kunnen ze contact opnemen met jullie.
3: Nummer staat erop.
2: Ja. Ik ga over de markt verder allemaal. Ze mogen mij ook bellen. Dat is ook prima.
1: Top. En ook met als je dus een voetdruk hebt, laat het even weten.
2: Ja.
1: Dan wens ik jullie heel veel succes. En ik hoop voor jullie op heel erg mooi weer.
2: Dankjewel.
1: En geen 35 graden bedoel ik daar ook mee. Ga ik afkondigen. En dan was dit alweer het eerste uur van Kopwijzer. Er staat hier zaterdag 7 juli, maar dat gaan we niet doen. Het is zaterdag 4 juli. En ik eindigde met Annette Kiewiet en Rolien Kiewiet over de kunstproeverij in Vledder op 26 juli. Ik sprak Roel van der Sweerde over Kopje Cultuur. En Lucie heeft Tilco Gernaat, onze wethouder, geïnterviewd. Tot straks voor u 2.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: En wij gaan weer verder met uur 2 van Kopwijzer. Deze zaterdag in juli. En ik spreek aan het eind van het programma Remco van Lent over Summer Meet, Theehuis het Hunebed. Gerben van der Zwaard over de ondernemerscursus Weerribbewieden is een opname van Dirk. Ik spreek het Leger des Heils over de activiteiten. En als het goed is, heb ik Joop Prins aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Joop Prins.
1: Uit het prachtige Blokzijl.
2: Ja, klopt.
1: Ja, toch even zeggen, hè?
2: Ja. Ja, altijd goed.
1: Is het al druk qua toerisme en alles?
2: Ja, dat begint een beetje te komen. Ja, in juli, de scholen zijn nu met vakantie. Bij ons, onze regio, ons deel van de
1: ja, Noord heeft
2: midden.
1: Nu,
2: ja, Noorden is het eigenlijk, ja. En dan begint het te komen. Nog niet topdrukte, maar ja, de kolk ligt s'avonds wel behoorlijk vol.
1: Ja.
2: En de camping. Ja.
1: Veel fietsers?
2: Heel veel fietsers. Ja, als het mooi weer is, dan is het gewoon druk. Ja.
1: Zeker. En jullie zitten in Blokzijl ook zeker niet stil. En dan, letterlijk zitten jullie niet stil. Want de kolkloop komt er weer aan.
2: Ja, volgende week zaterdag, 11 juli. Altijd de tweede zaterdag van juli. Dan gaat hij weer plaatsvinden, ja. Dat
1: ja,
2: klopt.
1: Want ik lees nu tweede zaterdag van juli. En hij was altijd op een andere dag.
2: Ja, dat was altijd de eerste zaterdag van augustus. Maar dat was in verband met vakanties. En dat er dan ook in onze eigen omgeving heel weinig jeugd deelnam. Hebben we gekozen voor een eerdere datum. En dat pakt ook veel beter uit. Dat doen we nou, ik denk, voor de derde keer. En dat is de reden geweest dat we het verplaatst hebben.
1: Ja, en volgende week zaterdag is het dus weer zover. En welke afstand wordt er gelopen?
2: Eerst voor de kinderen. Dat begint met de 500 meter om 6 uur. En dan daarna de 1000 meter voor jongens en meisjes. En daarna de 1500 meter. Dat is van 6 tot 15 jaar. Of 14 jaar. En dat is... Bent u er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
2: Ja, oké. Okay. Ja, dat is het jeugdprogramma.
1: Ja, mooi. En daarna komt natuurlijk ook het volwassenprogramma.
2: Ja, dat is de 5500 meter voor dames en heren. En die begint kwart voor 7. En dan om kwart voor 8 de 8 kilometer voor dames en heren.
1: Ja, en waar gaat de route langs? Nou, kan de 500 meter denk ik wel bedenken.
2: Ja, de 500 meter gaat over de Noorderkade en de Groene Straat. Dat is een rondje van 500 meter. Dus voor de jongste jeugd 1 rondje en dan 2 en 3.
1: Ja.
2: Dus dat is voor de jeugd. En dan de 5500 meter, dat gaat ook 1 klein rondje. En dan buitenom over de Knaalweg. Dat is een ronde van 1265 meter. En die wordt er 4 keer gelopen. En een klein rondje, dat is de 5500. En de 8 kilometer, dat is 1 klein rondje en 6 grote ronden.
1: Ja, dus het is echt een ronde, ja, dan zeg je langs de kolk, maar ja, wel langs de kolk.
2: Ja, langs de kolk en buitenom, over de Knaalweg, dat is de grote ronde dan.
1: Ja, en is jullie route elk jaar hetzelfde?
2: Ja, die is al 44 keer hetzelfde, ja.
1: Nou ja, wat goed dus, werkt, hoef je natuurlijk niet aan te passen.
2: Ja. Nee, dat werkt heel goed.
1: En kunnen mensen zich nog inschrijven?
2: Jazeker, dat kan nog tot 7 juli kun je naar voren inschrijven. En daarna is het ook mogelijk om in het verenigingsgebouw de plaats nog een na-inschrijving te doen. Maar het liefste hebben we voorinschrijvingen.
1: Ja, dan weet je ook waar je aan toe bent.
2: Voor het, ja, want sinds voor het derde jaar werken we nu met elektronische tijdwaarneming. En dan is het heel handig dat je van tevoren dat allemaal al in de computer hebt.
1: En wat voor kosten zitten eraan verbonden?
2: De hoofdlopen zijn 9 euro en de kinderlopen zijn gratis. Dat kost, die kunnen voor niks meedoen.
1: En is het dan nog een andere prijs als je voor inschrijft?
2: Ja, voorinschrijving 9 euro, na-inschrijving 10 euro.
1: Ja. Ja. En we zitten natuurlijk op dit moment, ja, ik ga het toch maar even zeggen, in temperaturen af en toe dat je denkt, laat maar. Ik vind gewoon lopen al te warm. Wat gaat er gebeuren als we de temperaturen weer aantikken zoals afgelopen week? Niet afgelopen week, maar die
2: je bedoelt dan met die 38 graden?
1: Ja, nou, 30 plus vind ik al heftig, hoor.
2: Ja, nou, dan gaat het niet door. We hebben een hitteprotocol, dat is verplicht. Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente en dan die eisen dat protocol. En dat hebben we al jaren trouwens, maar de laatste jaren is dat wel veranderd en aangescherpt.
1: Ja, nee, maar dan is het gewoon jullie website even in de gaten houden. En,
2: ja, absoluut.
1: Ja. Ja, want wat is jullie website?
2: Dat is van FC Blokzijl. FC van de voetbalclub Blokzijl.
1: Ja, en daar kun je ook digitaal inschrijven?
2: Nou, je moet, wat je het beste kan doen is aantikken van inschrijven.nl. Dat is een landelijke organisatie. En als je daarop aanklikt, dan kom je vanzelf terecht op de site van de voetbalvereniging, FC Blokzijl.
1: Ja.
2: Dus dat werkt perfect. Dat is heel eenvoudig en duidelijk.
1: Ja, ik zie.
2: En na afloop, dan staat uitslagen.nl. Daar kun je dan gelijk, als een wedstrijd afgelopen is, 2 minuten later staat het erop.
1: Dus hoe hard je hebt gelopen?
2: Ja, alles staat er dan op.
1: Dat
2: is een heel systeem waar wij mee werken met die digitale tijdwaarneming.
1: Dat is in ieder geval een mooi...
2: Ja, dat is een mooi systeem. Ja, mooi systeem. Geweldig.
1: Ja. En ik zat stiekem al op jullie website te kijken. Maar jullie website neemt mensen heel erg mooi mee in hoe je het kan doen.
2: Ja, dat klopt. Nou, we hebben Egbert Vink weer als speaker. Zoals de laatste jaren. Die gaat verslag geven van onze loop.
1: En hoeveel mensen verwachten jullie?
2: Nou, het is meestal rond de 200 de laatste jaren. Dus
1: Ja, mooi voor de
2: inschrijving. Ja, de inschrijvers zijn nu nog wat minder, maar dat heeft ook met die hitte te maken. Mensen die willen eerst, hoe dichter je bij de wedstrijd komt, hoe beter je kan bekijken wat de temperatuur is. Dus,
1: Maar gewoon opgeven. En dan wens ik jullie heel veel succes en ik hoop voor jullie op mooi en passend weer.
2: Ja, dat hopen wij ook. We gaan het zien.
1: Veel succes volgende week zaterdag.
2: Ja, dank u wel.

0: En wij gaan verder en ik zit tegenover Willy Rauw en Johan Veldhuis van het Leger des Heils. En Willy Rauw heeft natuurlijk vaker gesproken over heel veel wat er allemaal gebeurt binnen het Leger des Heils. En ook een soort van beloofd dat als er leuke dingen of minder leuke dingen zijn bij het Leger des Heils, dat jullie even contact opnemen. En vandaar dat jullie hier zitten. En we gaan het hebben over de activiteiten die jullie hebben gedaan, die jullie doen en waarom jullie die doen.
1: Klopt.
0: Want jullie zitten niet stil.
1: Nee, zeker niet.
2: Nee, niet echt.
1: Nee. We hebben een heleboel activiteiten wat we wel doen. Nou ja, we hebben al een aantal dingen net al voordat de uitzending begon, hebben we al even gepraat. Dat we sowieso de culturele proeverij hebben. We hebben samen eten, we hebben samen lunchen, we hebben handwerken in de winkel. Nou, vergeet ik wat?
2: Nou, we hebben verschillende projecten. Zes stuk zeker.
1: Ja, en we zijn. Klopt.
2: Het eten in de Meentalhof.
1: Ja, de samen 40.
2: Eten. Ja. Ja, dus gisteren ook die lunch gezellig.
1: Ja, gisteren lunch in de winkel. 15 mensen gegeten bij ons in de winkel.
0: Ja, want ik denk dat heel veel mensen die in Steenwerkerland wonen, het Leger des Heils, kennen van de winkel op het hoekje.
1: Klopt.
0: Ja. En net niet aan de markt, maar wel een soort van aan de markt.
1: Ja. Maar goed, ja, maar daarnaast, we hebben natuurlijk niet alleen het winkeltje, maar daarnaast doen we ook extern in Steenwijk zelf op verschillende plekken. We hebben natuurlijk de inloop op de dinsdagmorgen in gebouw naast. Wat we met meerdere kerken ook wel doen. En wat hebben we nog meer? Schuldhulppreventie zijn we aan het opzetten. Dat mensen heel laagdrempelig bij ons binnen kunnen komen om hulp en advies. Dus dat
0: mooi.
1: Is ook een mooie interval. En wat we ook hebben is, even nadenken of ik dat mooi kan benoemen, zinloop. Spreekuur. En dat klinkt een beetje raar, maar dat is een soort inloop dat mensen, als ze vragen hebben over zichzelf, over levensproblemen, over geloofsdingen, kunnen mensen binnenvallen.
2: Over de zin des levens, hè?
1: Sorry?
2: De zin des levens.
1: Ja, de zin van het leven.
0: Het gaat over zingeving.
1: Ja. Geen inloop, maar zinloop. En dan de zet tussen haakjes, zodat mensen laagdrempelig in gesprek kunnen. En daar wordt best gebruik van gemaakt. Ja.
0: Ik ga even een kritische vraag stellen, want als mensen denken, maar het gaat vanuit het geloof. En ik heb daar helemaal niks mee. Nee. Zijn ze dan nog steeds welkom?
1: Altijd.
2: Natuurlijk. Altijd.
1: Kans op kans, altijd. Ja. Ja, joh, nee.
0: Ik had gewoon even. Nee. Ik gooi hem even op tafel.
1: Nee, absoluut niet.
2: Er wordt niks opgedrongen.
1: Nee.
2: Maar als er een vraag naar is, wordt die wel beantwoord.
0: Ja, want zingeving gaat natuurlijk gewoon over.
1: Gaat verder over de levensvragen die we hebben.
2: Alles en iedereen is welkom.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik dacht, ik ga hem toch even. Ja.
1: Nee, het is niet alleen dat. Nee, juist niet. Ik denk dat het vanuit de relatie gaat. En dat je gaat kijken van, waar zit mijn probleem? En het kan zijn tot een keer een post die misschien een keer opengemaakt moet worden. Of een rouw of verwerking van bepaalde gevallen die je hebt meegemaakt. Of ontmoetingen die

0: En dan wordt het ook gelijk wat rustiger. Dan haal je de druk eraf. Oh, kijk. En er wordt wel naar me omgezien. Precies. Want dat is het belangrijkste. Omzien naar elkaar. Nou, die uitspraak hoor ik heel vaak. Maar dat is ook een moeilijk ding, hè? Maar kijk, als je voor je beeldvorming, als je tussen de 30 en de 90 mensen op de woensdag binnenkrijgt in de winkel, de helft ervan is koffie drinken. Dus dat houdt in een praatje. Nou, dat doe je niet zomaar in de winkel.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus we hebben ook echt een paar dingetjes gescheiden. Dat is de kledingwinkel. Ik zeg altijd, ik ben majoor, kletsmajoor. Verder kom ik ook niet. Maar dat is het. Altijd open voor gesprekken.
1: Ja.
0: Het is soms ook wel vermoeiend, maar ik vind het dankbaar werk.
2: Je bent het niet voor niks gaan doen, denk ik.
1: Nee, zeker niet, denk ik.
0: Ja, je moet er ook wel een tik voor hebben.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik denk dat wel... Ja, ik snap het wel.
1: Ik geef je ook een tik.
0: Ja, nee, maar...
2: Dat zeggen we ook altijd als je hier medewerker wil worden. Ja, dan moet je ook ergens, ergens iets zijn.
1: Precies,
2: waardoor je het leuk
1: verlangen
2: vindt.
1: Om er te zijn voor je medemens.
2: Ja. En goed, we hebben het nu natuurlijk over de winkel. Ja. En jullie zijn ook activiteiten aan het doen om eigenlijk de winkel weer wat verder te kunnen brengen.
1: Ja, precies.
2: En, als ik het zo goed zeg.
1: Ja, nou ja, te restylen. De winkel heeft echt een verfbeurt nodig.
0: Ja, een opknapbeurt nodig.
1: Tenminste aan de binnenkant. En ja, dat zou heel mooi zijn dat we daar wat geld en op een of andere manier binnen zouden kunnen brengen. En daar zijn we ook mee bezig dat we ook verschillende activiteiten daarom ook omheen bedenken. Nou, en jij had een hele mooie. Dat was vis. Verkoop, nou dan laat ik even bij jou, want daar heb je een heel goed idee bij.
0: Ja, goed om inkomsten te genereren. En dat kun je niet alleen vanwege de kleding. En als je iets wil opknappen aan de winkel, dan moet je zelf ook wel wat doen. Een beetje crowdfunding. Er zijn heel veel klanten bij waar we zeggen van, gooi ook wat in het potje. We hebben al een aardig bedrag bij elkaar. Maar nog niet voldoende om het helemaal op te knappen. En het is leuk, 15 juli gaan we gewoon op de markt staan. Bij Bakker Bart ervoor. En dan gaan we vis verkopen. Kibbeling. En alleen maar voor het goede doel. En dit goede doel is nou dit keer daar wel gewoon de winkel. Maar we proberen het zoveel mogelijk te promoten. En we proberen over... Ik zet er een grabbelton neer. Het is een ranja. Kinderen altijd welkom. En om toch zoveel mogelijk dingetjes te ondernemen.
2: Ja, dus eigenlijk gewoon een visverkoop, kibbeling.
1: Ja, onder andere.
2: Om geld op te halen. Precies. Voor de winkel.
1: Ja.
0: En met de vestingsfeesten komen we weer langs. Ja, is leuk.
2: Ja, mooi. Ja. En ook mooi om zichtbaar te worden.
1: Nou, dat
2: en te vertellen wat jullie doen en waar jullie voor staan.
1: Ja, absoluut. Nou ja, we hadden ook het idee om in de winkel zelf een soort kraam op neer te zetten.
0: Een fancy-fair dingetje.
1: In de zomerperiode, omdat mensen daar wat spulletjes kunnen brengen en kopen. Zodat we daar ook gelden mee ophalen. We hebben een sociale kapper. Dat is heel fijn. En we hebben een vrijwilliger die dat heeft aangeboden om... toch even af en toe een moment te kiezen in de winkel om te knippen voor een sociale prijs. En de inkomsten zijn ook voor ons. Nou, dat is super fijn natuurlijk.
0: Ja, de liefste opgave. Ja. En dan voor donderdagsmorgens.
1: Dus dat mensen kunnen komen.
2: En als mensen denken, joh, ik heb daar wel... Ik snap dat de kapper een luxe is. Als je op bijstandsniveau misschien functioneert. Ja, of rond dat niveau. Of op een andere manier het geld er niet voor hebt.
1: Nee.
2: Dan kun je bij de winkel tijdens openingstijden proberen een afspraak te maken. En te kijken of er ruimte is of plek
1: om
2: is.
1: Te knippen.
2: Om je voor in ieder geval een beter bedrag.
1: Een laag bedrag.
2: Laag bedrag te kunnen laten knippen.
0: Ja, net wat je zegt, het is een luxe. En als je dan voor een tientje geknipt kan worden. Maximaal 2-3 mensen op donderdagochtend. Want de dame komt uit het kappersvak. Maar door een ongeluk kan ze niet veel meer. Maar dit kan ze nog net trekken.
1: Ja,
0: en dan heeft ze zich bereidwillig gesteld voor de winkel.
2: Mooi. En wat komt er nog meer aan?
1: Nou, dat is een heleboel al, hè?
2: Ja.
1: Een visverkoop. wat ik zei, die kraam die we hebben in de winkel... waar constant wordt, waar mensen spulletjes kunnen kopen. Dat is een sociale kapper. En we zullen zeker ook langs bepaalde winkels of bedrijven langs gaan... om eventueel te vragen voor een inkomen.
2: Ja.
1: Dat ze ons willen sponsoren op een bepaalde manier.
2: Ja.
1: Dus daar dan denk ik dat we onze handen wel vol hebben in de zomerperiode. Want we wilden het liefst eigenlijk in oktober, begin oktober, dan de winkel opknappen in die zin.
2: Ja, en anders gewoon met...

0: mensen, als ze dus vragen hebben over zijn dingen.
1: Kunnen altijd bellen. Laat ze bellen dan mij. Dat is altijd goed.
2: Of even naar binnen wandelen.
1: Of even naar binnen lopen.
2: Ik zou zeggen, gewoon even naar binnen wandelen, toch?
1: Even naar binnen lopen. En er staat ook een sponsor voor. Je kan altijd wat geven. Dat is altijd goed.
3: Ja, ik hoop het zo, als de vlag buiten hangt, is de koningin thuis.
1: Ja, precies. Ja, zo is het.
0: En als mensen willen weten wat jullie nog gaan doen, wat er allemaal aan zit te komen. Jullie doen natuurlijk heel veel. Websites.
1: Kan. Ja, en Facebook is denk ik wel een belangrijke promotie voor ons. Ja, en de krant. We zetten ook regelmatig stukjes in de krant. Er komt binnenkort ook weer dit artikel wat we doen. Komt ook in de kop, denk ik, van de brug, de kop. Dus ja, dat zou mooi zijn. Dat we heel veel geld binnen kunnen halen. En juist omdat we de ontmoetingsplek zo'n belangrijke plek is. Ook hier in Steenwijk, denk ik.
0: Ja.
1: Er wordt veel gebruik van gemaakt. En mensen komen graag binnen voor een praatje. Ja.
0: Dank jullie wel. En ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier. En ook welkom voor een volgende keer. Om verder toe te lichten wat jullie doen. En wat er nog op de planning staat.
1: Mooi. Dank je wel.
3: Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De groene wensboot uit Ossenzijl heeft een cheque van €1500 gekregen van Univee Stichting voor Elkaar. Ze hebben de cheque gekregen na een bezoek aan het Vondstenfestival Overijssel. Van dit bedrag hebben ze inmiddels nieuwe stoffering laten plaatsen voor de zithoek in de boot. In het Stadsmuseum Vollenhoven is er van de zomer een bijzondere expositie met de titel Corso en de VVVV, vroeger en nu. De tentoonstelling laat zien hoe het Corso zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. De tentoonstelling is niet alleen interessant voor Corso-liefhebbers, maar ook voor de inwoners en bezoekers die meer over de traditie in Vollenhoven willen weten. De expositie is nog te zien tot en met eind augustus in het Stadsmuseum. Er wordt druk aan de A32 gewerkt. De snelweg heeft al beperkingen tussen Steenwijk en Wolvenga, maar de snelweg gaat ook enkele nachten volledig dicht. Zo is de A32 in de nacht van 6 op 7 juli dicht tussen Steenwijk Noord en Steenwijk. En de volgende nacht gaat het traject tussen Steenwijk en Haalftal dicht. Een week later gaat het traject vanuit Meppel naar Steenwijk enkele nachten dicht. Gemeente West-Hellingwerf heeft nieuwe wethouders. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni zijn zij geïnstalleerd. Wethouders Tom Hartog, Roelof Teun Hoen, Marcel Bos en Heidi Hartig vormen samen met waarnemend burgemeester Stineke de Graaf het college van burgemeester en wethouders. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: vandaag.
1: Goedemorgen, luisteraars. Ik heb aan de andere kant van de telefoon heb ik Gerben van der Zwaard. En dat is de coördinator educatie en communicatie van Nationaal Park De Weerhebben en Widden. En we gaan het hebben over de ondernemerscursus. Gerben, goeiedag.
2: Ja, goeiedag.
1: Zeg, hebben de ondernemers nog een cursus nodig bij ons?
2: Ja, dat is een goede vraag. Als het om ondernemen gaat, hebben ze denk ik geen cursus nodig. Maar wat je wel ziet is dat het kennis over het gebied waarin ze ondernemen is altijd van waarde op allerlei manieren. Dus daar helpen we graag een handje bij.
1: En op wat voor manier gaan jullie daar bij helpen aan de ondernemers hier in de Weerhebben en Widden?
2: Nou, de cursus Gastvrij in het Landschap, eigenlijk moet ik zeggen het ondernemersprogramma Gastvrij in het Landschap, neemt eigenlijk recreatieondernemers specifiek mee in het gebied waarin ze ondernemen. Dus er komen allerlei dingen aan bod. De ontstaansgeschiedenis, de landschapskenmerken, de mooie plekjes, de recreatieve mogelijkheden. En op die manier helpen de ondernemers eigenlijk met wat ze aan hun gasten of aan hun bezoekers kunnen overbrengen. En zijn ze een soort ambassadeurs voor het gebied, het mooie gebied bij ons in de buurt.
1: En hebben jullie al ondernemers die zo'n leuk schildje hebben op de muur?
2: Jazeker, het programma bestaat al bijna 20 jaar. Dus we zijn volgens mij in 2008 voor het eerst begonnen met het ondernemersprogramma. En door de jaren heen hebben er zo'n 200 ondernemers van ruim 80 bedrijven bij ons meegedraaid. En al die ondernemers die dus al eerder betrokken zijn, zitten ook nog in het ondernemersnetwerk wat erbij hoort. Dus dan doen we één keer per jaar, of even twee keer per jaar, organiseren we iets van een terugkombijeenkomst waar we elkaar kunnen ontmoeten. Gaan we vaak nog of het gebied in, of we hebben een interessante spreker. Dus de cursus bestaat al heel lang.
1: Ja, want ik zie dat er 3500 duurzame ondernemers in Nederland zijn. Dat is niet alleen voor dit gebied natuurlijk.
2: Nee, klopt. Het is een landelijk programma. Het wordt vanuit IVN en de Nationale Parken georganiseerd. En eigenlijk per regio of per gebied wordt er dan een programma op maat gemaakt wat past bij die omgeving en bij dat natuurgebied. Zodat je als ondernemer echt een programma hebt wat bij jou past en bij jouw omgeving past. Maar landelijk wordt het op heel veel plekken gedaan en werkt het supergoed.
1: En als je nu bijvoorbeeld midden in Steenwijk zit als ondernemer, kan je dan ook meedoen met de cursus?
2: Ja, dat kan zeker. Sterker nog, ik denk dat het juist leuk is. Want stel je voor, je hebt een bed and breakfast in Steenwijk. En je hebt de gasten bij het ontbijt zitten en ze vragen aan je van, nou, waar moeten we allemaal naartoe? Dan is het natuurlijk heel leuk als je een paar mooie plekken kunt vertellen waar ze met de fiets naartoe kunnen. Of waar ze, of misschien iets waar als ze gaan varen, dat ze kunnen op een bepaalde plant of een bepaald diersoort kunnen letten. Dus het is juist leuk om dan ook vanuit die plekken die informatie ook te delen met de gasten en de bezoekers.
1: Dus wat jullie eigenlijk de ondernemers leren, is eigenlijk een stukje natuurherkenning hier in de Weerhebben en Widden.
2: Ja, klopt. Dus het gaat veel over het natuurgebied. We weten natuurlijk dat veel bezoekers komen vanwege het Nationaal Park en vanwege de bijzondere natuur bij ons in de buurt. En ook natuurlijk de mooie kernen en het erfgoed en de mooie verhalen die we hebben. En eigenlijk, we hebben een cursusprogramma van 4 avonden en een staaldag. En elke programma onderdeel gaat eigenlijk over een ander onderwerp. Dus we hebben een avond over flora en fauna inderdaad, maar ook een avond over waarom we eigenlijk een nationaal park zijn en wat dat betekent en wat je daarmee kan. En een avond over meer de ontstaansgeschiedenis van het gebied, hoe het is geworden wat het nu is. En uiteindelijk sluiten we af met een veldexcursie, waarbij we met elkaar het veld ingaan en het gebied ingaan en dan eigenlijk de dingen die in de eerste 4 cursusavonden langskomen eigenlijk allemaal in het echt ook nog eens langs gaan buiten in het gebied.
1: Dus dat ook nog een beetje pionieren bij de cursus. Dat is wel heel mooi natuurlijk en heel fraai.
2: Ja, toch? Ja. Ja, niks zo leuks als in het echt naar buiten.
1: Nee, dat is zeker zo. Hij zegt net, liet je al een beetje vallen van Nationaal Park Weerhebben en Widden. En waarom dat is. Zou je daar aan de luisteraars eens kunnen uitleggen in kort waarom het Nationaal Park Weerhebben en Widden is?
2: Dat kan ik zeker proberen. Zowel de Weerhebben als de Wieden zijn eigenlijk met elkaar een heel uniek type natuurgebied. Grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Dus eigenlijk de unieke kwaliteit van het gebied maakt dat het bijzonder is dat het ook op die manier wordt gewaardeerd. En er is vanuit het landelijke en Europese programma Nationale Parken is het dus ook aangewezen als Nationaal Park. Om eigenlijk te onderstrepen dat we zo'n uniek gebied eigenlijk bij ons in de achtertuin hebben. En binnen het Nationaal Park horen allemaal dingen. Dus we hebben natuurlijk Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten die de gebieden beheren en ook die eigenaar zijn van het gebied. Maar vanuit het Nationaal Park doen we dus ondernemerscursussen, maar ook scholenprogramma's en dingen voor. We hebben de Jeugd Natuurclub en de Junior Rangers. Allerlei dingen om de inwoners van het gebied en de bezoekers van het gebied eigenlijk te betrekken bij de plek waar we allemaal zo trots op zijn. En dat hoort eigenlijk allemaal onder die vlag van dat Nationaal Park. Omdat het zo'n unieke plek is.
1: Nou, dat is al heel mooi en kortbondig uitgelegd eigenlijk wel. Gastvrij in het landschap, hè, dat is ook zo'n kreet die ik hier zie staan. Dat vraagt mij eigenlijk een beetje, vraag ik me een beetje af, zijn we nog niet gastvrij genoeg?
2: Jawel hoor, dat is zeker niet het probleem. Het gaat meer om de combinatie van dat je dus een gastvrijheidsondernemer of een recreatieondernemer bent in een bepaald gebied. En dat je dus die koppeling maakt tussen wat je met je onderneming doet en wat je gasten en je bezoekers meegeeft en waar je dat dan doet. En op die manier eigenlijk zowel je gasten en je bezoekers meer kunt bieden, maar ook je onderneming kunt versterken.
1: Nou, dat is wel mooi natuurlijk. En zoals vorig jaar hebben jullie waarschijnlijk ook zo'n cursus gehad. En hoeveel hebben er daaraan meegedaan toen?
2: We hebben vorig jaar geen cursus gedaan, meestal is de cursus om het jaar. En de vorige keer hadden we een kleine 20 deelnemers. En dat is net een fijne groep dat je en verschillende type ondernemers hebt, maar dat je ook echt nog wel met elkaar lekker aan de slag kan en naar buiten kan. In principe hebben we plek voor 25. En de eerste aanmeldingen zijn ook al binnen. Dus schroom niet om je aan te melden, zou ik zeggen. Maar dus ja, een klein klaslokaal vol is het idee.
1: Oh, dat is ook wel mooi. Hè? Want de grote groep wordt ook wel een beetje rommelig, denk ik. Hè?
2: En ja,
1: zeker met zo'n horde de natuur ingaat.
2: Ja, precies. Je moet wel een beetje niet alles verstoren in de natuur.
1: Nee, hartstikke mooi. Heb je hier nog wat aan toe te voegen, Gerben?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het meest wel verteld heb. Ik denk dat het, wat ik altijd heel leuk vind, is, we hebben natuurlijk een groot gebied waar zeg maar, de ene onderneemt in Sint-Jansklooster, de andere in Ossenzelf, in Steenwijk. En dat het, wat ik heel leuk vind om te merken altijd, is dat uit elke hoek van het gebied komt weer een ander verhaal en een ander perspectief. En dat is ook leuk aan zo'n groep waar je met z'n allen samenkomt. Dat je al ook van je mede-ondernemers en je mede-cursisten leer je dan al. En zo pakken we eigenlijk alle aspecten van onze mooie achtertuin met elkaar mee.
1: Ja, dus als ondernemer dan is het ook nog mooi netwerken. En ook even een klein kijkje in de keuken hoe een ander het doet.
2: Ja, precies. We proberen ook een deel van de cursus bij ondernemers over het bedrijf te doen. Zodat je alvast wat ziet. En bij de terugkomst, bij de netwerkdagen, gaan we vaak ook even bij elkaar binnenkijken. Is toch altijd leuk, bij iemand naar binnen gluren.
1: Nou, dat is hartstikke mooi zeggen. Dan mogen we hem hiermee afsluiten. Nee, dankjewel voor dit fijne gesprek.
2: Ja, leuk. Dankjewel voor het bellen.

0: Ja, en dat was Douwe Bob. En wij gaan naar het laatste onderwerp van vandaag. En dat is Summer Meet Theehuis het Humanabed met American Cars and Trucks. En ik zit tegenover Remco van Lent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik las dit en ik vroeg het net al. We hebben het over American Cars and Trucks. Met wat voor auto ben je hier?
1: Ik ben hier zelf met een Chevrolet Stationwagen uit 1975. Dat is gewoon ook mijn dagelijkse auto. En het gaat eigenlijk helemaal geweldig.
0: Hoeveel kilometer staat op te tellen?
1: Of het nou 200.000 mijl of 300.000 mijl is, ik heb geen idee. Dan heb je dus richting een 500.000 kilometer of zo.
0: Is ook eigenlijk iets wat dan ook niet meer uitmaakt, denk ik.
1: Nee, de motoren zijn onverslijdbaar en de techniek moet je gewoon zelf bijhouden. En dat is prima te doen.
0: Is het een auto waarmee je ook zegt, ik rijd van hier naar Amsterdam heen en weer?
1: Oh, geen enkel probleem.
0: Vind ik knap.
1: Raampje open, armpje uit het raam.
0: En gaan.
1: Goede muziek op en rustig aan. Die kant op toeren.
0: En wat is dan de goede muziek?
1: Bijpassend bij het jaar van de auto. Een beetje 60er jaren, 70er jaren. Echte muziek zijn ze opgehouden te maken na 1980 zo ongeveer.
0: Ik denk dat er wel meer mensen hier ook bij de lokale omroep zijn met diezelfde mening. Maar daar, ik kijk Herman aan. Niet dat Herman die mening heeft. Maar er zijn hier wel mensen die daar wel in mee kunnen gaan. Maar op zondag 12 juli sta jij, denk ik, met je auto. Daar?
1: Ik sta dan bij het theehuis in Darp. En met mij 200 auto's minimaal. Het is een evenement eigenlijk voor het hele gezin. Het is van de liefhebbers en de eigenaren van Amerikaanse voertuigen, ongeacht het bouwjaar. We hebben een markt erbij met Americana, om het maar zo te noemen. Allemaal wat autogerelateerd Amerikaanse spulletjes, een liveband, een dj. Gewoon een leuke, gezellige dag voor iedereen.
0: Met muziek tot 1980?
1: Ja.
0: Of heb je dat er niet doorgekregen?
1: Nou, misschien dat de band wel wat modernere nummers zal spelen.
0: Maar het idee is gewoon
1: een leuke, gezellige dag,
0: ja,
1: voor iedereen.
0: En dit is nu de tweede editie?
1: Ja, klopt. De tweede editie. Verleden jaar natuurlijk de eerste editie, logischerwijs natuurlijk. Ach, en we denken van, nou, als we 100 auto's krijgen, dan zijn we blij. En ook alles eigenlijk geregeld voor 100 auto's. En het bleef maar komen en het bleef maar komen. Dus, nou ja, lichte paniek natuurlijk.
0: Waar gaan we dat allemaal kwijt?
1: Nou, de plek was er wel, maar en toen kwamen we toch uit op ruim 200 auto's. Iedereen heel erg enthousiast. Dus we hopen dat dit jaar toch wel te gaan verbeteren.
0: Is het hoogtepunt aan auto wat er voor jou gaat komen? Wat je nu weet?
1: De mensen hoeven zich niet aan te melden.
0: Dus jij weet
1: dus
0: nog niet
1: we weten eigenlijk niet wat er komt.
0: De enige eis is Amerikaans.
1: Amerikaans, ja. We weten wel dat de beide auto's van de Flodders komen. Dus zowel de roze Caprice als de nieuwe auto die nou in de nieuwe filmserie wordt gebruikt, die hebben er toegezegd met mooi weer. Nou, het lijkt stralend weer te worden. Ja, en dat is ook voor de mensen natuurlijk leuk om die auto's een keer in het echt te kunnen zien.
0: Dat is toch wel een auto waar ik zelf nog wel een keer in zou willen zitten voor een foto, moet ik zeggen. Dat lijkt me fantastisch.
1: Nou ja, wie weet.
0: En dus allemaal Amerikaanse auto's, maar ook motoren en trucks, gewoon alles.
1: Alles is welkom.
0: Alles is welkom.
1: Behalve die Amerikaanse auto's waar zo'n stekker aan zit, zeg maar. Die mogen wel komen kijken, maar parkeren toch niet echt op het terrein.
0: Ik denk dat we het wel weten. Waar ik aan moet denken. Dan denk ik aan laag, ik denk aan groot, ik denk aan breed.
1: Ja. Zoiets.
0: Is dat toch ongeveer?
1: Ja, wel.
0: En wat maakt voor jou nou die auto's en het Amerikaanse zo bijzonder?
1: Het is ook een beetje de club mensen waar je dan op een gegeven moment toch wel in zit. Voor sommige mensen is het ook echt een levensstijl. Nou ja, voor zover ga ik dan niet. Ik bedoel, ik kleed mij niet in de 70's en of in de 50's. Maar op een gegeven moment is het een gezellige groep. En je hebt dezelfde hobby. En dan we gaan ook heel vaak wel naar andere evenementen toe. Want ieder weekend kan je wat ergens naartoe. En het is een praatje maken, bekenden zien. Gezelligheid. En de een doet het met een autovereniging en de ander doet het misschien met een voetbalvereniging of een biljartclub. En ik heb gekozen voor de auto's.
0: Wanneer heb je je eerste Amerikaanse auto gekocht?
1: Poeh, dat zal rond 1990 zijn geweest. Toen helaas een paar jaar tussendoor geen Amerikaan gereden, maar eigenlijk normaal altijd ook voor dagelijks vervoer, altijd Amerikaans.
0: En als deze het nu zou opgeven, wat zou er dan komen?
1: Staat er in principe alweer één klaar.
0: Ja.
1: Ik heb er één op reserve, zeg maar.
0: Ja, nou, dat is dan ook wel leuk met dat soort auto's. En op zondag dus op zondag 12 juli kunnen mensen komen kijken naar, ik gok jouw auto's, of auto. En nog 200 andere.
1: Minimaal 200 andere. En het is gratis toegankelijk voor de deelnemers en voor de bezoekers.
0: Hoe laat begint het?
1: We beginnen om 11 uur en we gaan door tot 5 uur.
0: En hapje en een drankje?
1: Alles is aanwezig. Live muziek, DJ, hapje, drankje. Voor leuke prijzen. We willen het ook voor de mensen natuurlijk wel betaalbaar houden. En ja, dan hopen we wel natuurlijk dat de mensen die komen kijken, dat ze ook wat gebruiken. Want zo sponsoren ze ons ook weer, zodat we volgend jaar het weer kunnen organiseren.
0: Dat is natuurlijk jullie doel. En dan moet ik zeggen, met zo'n succes, gok ik volgend jaar 300 auto's even.
1: Nou, dan hopen we dit jaar eigenlijk al stiekem een beetje op.
0: Maar iedereen is dus gewoon welkom om te komen kijken. Mooie foto's te maken, denk ik.
1: Uiteraard.
0: En er te zijn. En waar is het precies? En kun je een beetje makkelijk parkeren? Want ik gok dat de parkeerplaats daar dus vol staat.
1: Het is bij het theehuis in Darp. Of ja, Darp, de meeste mensen noemen het Havelte. Dus tegenover de Hunnebedden aan de Van Helomaweg. Nummers moet ik je schuldig blijven.
0: Niet te missen als je die kant op rijdt, zou ik zeggen.
1: Het grote veld, de grasvelden zijn voor de Amerikaanse auto's. Verderop is er nog wel parkeermogelijkheid. Maar veel mensen zetten hem ook wel gewoon in de berm.
0: Ja, het adres is Van Helomaweg 47.
1: Oh, okay.
0: Ik heb hem hier. Helomaweg. Ik word verbeterd hier. Daarom heb ik dus de koptelefoon op. Dan kan dat gebeuren. Maar dat is echt zeker niet te missen.
1: Daarom. En we hopen dus op een mooie opkomst.
0: Ja, dat hoop ik ook. En ik hoop voor jullie op mooi weer.
1: De berichten zijn prima.
0: Ja, in ieder geval droog.
1: Bijna te prima.
0: Hopen op gewoon mooi droog weer. En ik wens jullie heel erg veel succes en heel erg veel plezier.
1: Dankjewel.

En dit was het tweede uur van Kopwijzer deze zaterdag 4 juli 2026. Ik sloot af met Remco van Lent over het Summer Meet, Theehuis het Hunibed of Amerikaanse auto's op 12 juli. Dirk sprak Gerben van der Zwaard over de ondernemerscursus weer in Bewieden. Willy Rauw en Johan Veldhuis sloten aan vanuit het Leger des Heils. En ik sprak Joop Prins over de 44ste kolkloop Blokzijl op 11 juli. Vanaf volgende week zijn we in verband met de zomerprogrammering er maar 1 uurtje, dus van 10 tot 11. Zonder camera's en zonder politiek. En ik wens iedereen een mooie zomer. In ieder geval omdat wij naar de zomerprogrammering gaan. En tot ziens. Je m'appelle France. Hey,

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag.
4: Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

En ik verdrink als een gek in mijn zee van loze woorden. Laat ze mij maar nekken, want dit is wat ik doe. Ik ben nu al lang niet meer thuis.

kwartsmaat. En die draait in bochten door een bedding tot de zee hem omarmt. Een rechte weg kent maar één bestemming. Altijd hetzelfde punt waarnaar je kijkt. Maar als je ronddraait zie je altijd weer de horizon veranderen. Waardoor je telkens anders naar de dingen kijkt.

En ik heb zo lang niet gedanst, kon mij niet overgeven. Bang als een wezel aan de zijlijn gestaan. En ik bleef maar zingen, om de dans te ontspringen. Maar nu weet ik, er is geen ontkomen aan. Het leven moet een wals zijn, zolang als wij bestaan.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Een goedemorgen, bijna 10:05. Van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 7 juli van het jaar 2026. Dan bij u tot 12 uur. Maar ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan praten over de kunstproeverij die er binnenkort aan zit te komen. Die wordt georganiseerd in Vledder. Annette Kiewiet komt daarover langs. Kopje Cultuur die organiseert wat in de muziekkoepel. En dat is meteen de start van de jubileumviering. Roel van der Zweerden komt daarvoor langs. Tussendoor het lokale nieuws. Maar wij beginnen kopwijzer met een gesprek met wethouder Tilco Gernaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lies.
0: Nou, hebben wij elkaar regelmatig gesproken. Maar nog nooit heb ik jou in de functie als wethouder tegenover
1: me
0: gehad.
1: Nee, maar dat zou ook nog maar 3 weken zijn natuurlijk. Hè? Dus dat kan ook bijna niet.
0: Nee. Nou is het allemaal, dat mag duidelijk zijn, als best een verrassing gekomen. Voor jou, voor je werkgever.
1: Ook voor mij, ja,
0: ook voor jou, ja. Maar ooit wel eens aan gedacht? Los van hoe het nu helemaal gelopen is, hè?
1: Ja, ooit wel eens aan gedacht. 12 jaar geleden voor gevraagd. Toen heel duidelijk gezegd, nee, ik heb geen politieke ervaring niet. Toen is Jacques Wachterveld dat gaan doen.
0: Oh ja, serieus? Toen is het al eens een keertje langsgekomen.
1: Nee, toen ben ik echt gevraagd om kandidaat wethouder te zijn. Heb ik gezegd, nee. Had bovendien mijn functie die ik nu beëindigd heb, had ik 2 jaar en die mensen beloofd echt te werken aan opbouw van een bedrijf in Nederland. Dat is een Belgisch bedrijf, is dat die een nieuwe vestiging geopend hadden in Nederland. Dus dat paste niet. Toen Jacques gezondheidsproblemen kreeg, na 3 jaar ook weer opnieuw natuurlijk ter discussie geweest.
0: Toen is het iemand van buiten de gemeente geworden. Ja.
1: Toen was dat voor 1 jaar. Nou, dat was voor mij absoluut geen basis. Dus ik heb gezegd nee, niet. Toen heeft Douwe Oosterveen dat 1 jaar gedaan. Toen hebben we natuurlijk 8 jaar niet in de coalitie gezeten. Nee. En ja, de verkiezingsuitslag, zeg maar, gaf ons goede hoop. En wij hadden 4 kandidaten. En ik had gezegd, ik wil beslist niet een van de eerste kandidaten zijn. En dan word je toch. En ik krijg er iedere dag meer plezier in.
0: Oh, echt?
1: Echt waar. Ik krijg er iedere dag meer plezier
0: in. Nou, dat is goed om te horen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Maar toch, in die periode, er waren verschillende kandidaten. Die vielen uiteindelijk af. En toen was het aan jou de vraag van, wil je het toch niet gaan doen? Toch nog wat slapeloze nachten van gehad?
1: Geen moment.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, maar ik dacht misschien ook ten opzichte van, nou, die werkgever was nog steeds dezelfde werkgever als die.
1: Nee. Natuurlijk nog steeds dezelfde werkgever. Daar heb ik bijna 15 jaar voor gewerkt. En dat was wel een lastige keuze. Maar uiteindelijk heb ik, we hebben 30 maart hebben dus de verkiezingsuitslag geëvalueerd. Dat doen we als fractie en als bestuur. Iedereen die op de lijst gestaan heeft. Dan komen we bij elkaar en dan evalueren we dat. En toen heb ik zelf aangegeven van, wij hebben een goede kans om in de coalitie te komen. De huidige coalitie was voor mij de meest kansvolle coalitie.
0: En dus eigenlijk had die formateur wel thuis kunnen blijven negeren.
1: Nee. Lucie, daar kom je pas achter, zeg maar, dat die informateur, die moet gewoon zorgen, zeg maar, dat er mensen zijn die met elkaar kunnen werken. Die partijprogramma's liggen heel dicht bij elkaar. Zeker op lokaal gebied. Daar zitten nog niet van die extreme uitschieters zitten daarin. Dus dat krijg je wel. Maar die mensen moeten met elkaar. En ja, als je dan een ervaren informateur hebt als Kees Bijl, dan gaat dat. Maar het was echt dat ik zei van, we moeten alles op alles doen om nu in de coalitie te komen. We hebben er 8 jaar niet in gezeten. En ik ben iemand, als ik A zeg, zeg ik B. Dus als je zegt, je moet alles op alles zetten om in de coalitie te komen. Maar je wordt dan zelf gezegd van, nou, dan ben jij de kandidaat. Dan moet je het ook doen. Ja. Dus dat is dan voor mij klaar.
0: Nou ja, en per dag wordt het leuker. Dus
1: en het
0: dat
1: wordt
0: gaat
1: voor mij echt, ik vind het elke dag leuker.
0: Ja. En als je even bedenkt van, we gaan er even vanuit dat jullie gewoon de complete periode uitzitten. Tegen die tijd is het voor jou ook het pensioen in zicht, zeg maar. Hè?
1: Nou, mijn pensioengerechtigde leeftijd komt al eerder in zicht. Maar ik heb in het leven geleerd om nooit te zeggen. Dus als ik dan gevraagd word, beslissen we dan. Hè? Ja. Ik zeg altijd, de vraag als dan, beslissen we dan over.
0: Nee, maar normaal gezien, naar het bedrijfsleven ga je dan niet meer terug.
1: Ik heb 40 jaar bedrijfsleven en daar heb ik afgesloten. En ik ga niet weer terug naar het bedrijfsleven. Nee. Dat is een ding dat zeker is. Ja, maar en of ik ooit nog weer, mocht ik gevraagd worden wat dan de beslissing is, kan ik op dit moment niet overzien.
2: Nee,
1: Eén ding is wel zo, mijn vrouw zegt, het valt me tot nog toe niet tegen.
2: Nou, dat klinkt heel positief.
1: Ja, maar die was natuurlijk ook iemand gewend die vanaf dat hij opstond de laptop opendeed en dat in de bed ging de laptop weer dicht deed. En dus altijd bezig was, of het was politiek, of het was voor het werk, maar er was altijd wat.
2: Ja.
1: En die zegt nu gewoon, het valt mij tot nog toe niet tegen.
2: En aan de andere kant, natuurlijk ben je niet helemaal baas over je complete agenda. Maar voor een deel wel, je kan toch ook wel blokken van, nou, dan wil ik echt gewoon helemaal niks, want
1: Lucie, ik ben gewend in het leven alles zelf te doen. En ik heb nu een secretaresse die beheert mijn agenda.
2: Ja.
1: Dat is een uitkomst, is dat. Dat moet je gewoon hebben.
2: Hmm.
1: Dus inderdaad, wat jij zegt, heb je een blok dat je zegt van, joh, dan niet. Dan blokken zij dat in de agenda. En is er iets wat tussendoor komt, dan passen zij de agenda aan. Ben je zelf helemaal niet druk mee. Dat is gewoon fantastisch.
2: Nou, het klinkt allemaal hartstikke goed. Toch nog, ik bedacht van de partijen die er zaten. Die zaten er al. Natuurlijk is er voor Pro een andere wethouder gekomen. Maar toch beland je een klein beetje in een lopend trein.
1: Ja.
2: Is dat positief of kan dat ook negatief voelen?
1: Nou, het geluk wat we hebben is dat Melvin heeft dat 4 jaar geleden gehad. Melvin die stapte op een rijdende trein. En Melvin zegt, ik vond het heel prettig om ook de ruimte te krijgen om mijn eigen inbreng te hebben. En dat was het uitgangspunt in de coalitieonderhandeling toen we begonnen. Dus daarin had iedereen gewoon de ruimte om zijn eigen inbreng te geven. En is het niet een rijdende trein. Kijk, dit jaar, dat zag je aan de beleidsarme perspectiefnota. Dat is elke 4 jaar in het verkiezingsjaar is de PPN is beleidsarm en dan met de verkiezingen of met de begrotingsverhandeling maak je de keuze. Dat doen we dit jaar ook. Maar het is niet zo, zeg maar, dat je het gevoel hebt van ja, ik stap nou op een rijdende trein. Ik heb natuurlijk de eerste dagen wel de trein als metafoor gebruikt. Hè? Want de trein rijdt, dat gemeentelijk apparaat is een trein en die trein die is in beweging. Maar je hebt daarin wel je eigen invloed. Dus ik heb na 1 dag zei ik van, dus dat was die eerste de maandag, want de donderdag kom je dan op het gemeentehuis. Woensdagavond was de installatie, donderdag kom je op het gemeentehuis. Nou, dan heb je natuurlijk, je krijgt je telefoon, je krijgt een laptop. Nou, dat functioneert natuurlijk niet zoals dat is. Dus je gaat, ze laten je het hele gemeentehuis zien. En dan moet je 1 ding onthouden, als je bij ICT bent, dan moet je kamer 116 hebben. En verder hoef je niet te weten, want het maakt niet uit waar je staat in dat gemeentehuis. Je hebt toch geen idee waar je staat. Of je nou aan de noord, de oost of de zuidvleugel staat, het maakt niks uit, want het is een driehoek en dat lijkt op elkaar. En je hebt geen idee waar je staat, dus je moet naar die nummertjes kijken. Dus heb ik iets met de telefoon, moet ik naar 116.
2: Ja.
1: En dat gaat wel veranderen natuurlijk. Ik liep met iemand de eerste maandag de trap op. Die ging linksaf, ik ging er maar achteraan. Maar die zei, ja, u kunt nou beter rechtsaf gaan. Nou, dat heb ik maar gedaan.
2: Ja,
1: en toen kwam ik ook op de plek waar ik zijn moest. Maar dan heb je gewoon de bovenste vleugel, die kende ik natuurlijk helemaal. De benedenvleugel kende
2: als raadslid
1: ik. Als raadslid, want daar vergaderen natuurlijk de fracties. Ja. En beneden de raadzaal en het atrium en alles, dat ken je ook. Maar verder van dat hele gemeentehuis ken je niks. En als je dan zo'n driehoek hebt, zeg maar, ja, je hebt geen idee aan welke kant dat je zit.
2: En toch, die weg die gaan jullie als wethouders heel snel vinden.
1: Ja.
2: Want die ambtenaren, daar heb je nu wel veel meer contact mee, neem ik aan.
1: Tuurlijk. Kijk, ik heb voordat ik, maar ik heb nog 12 jaar, heb ik eerst als burgerraadslid, later als raadslid deel uitgemaakt van de raad. Daarvoor had ik 15 jaar ervaring in het plaatselijk belang van de wijkvereniging De Middenweg. En dan heb je ook best wel veel met ambtenaren te maken. Maar dan heb je meer met uitvoerende ambtenaren te maken. En nu krijg je ook met allerlei beleidsambtenaren krijg je te maken. En het prachtige is, ze komen allemaal bij je langs. Dus je hoeft ze niet op te zoeken. Je hebt maandags heb je portefeuille overlegd. Dat is tik, tik, tik. Dat is achter elkaar doorgaat dat. En dat kan 2, 2,5 uur kan dat duren. Dat wordt er ingeroosterd. En alle mutaties en alles wat ze met jou bespreken. En ze komen bij jou langs. En er zit een notuliste erbij, die maakt een verslag. Dus dat, perfect geregeld.
2: Nou, het klinkt of je zelf niks meer hoeft te doen, maar zo is het niet.
1: Zo is het niet, hè? Maar één ding is zeker. Ik was natuurlijk gewend om overal zelf verslagen naar rapporten van te maken. En dat hoef ik niet meer te doen.
2: Nee.
1: Ik hoef mijn eigen agenda niet te beheren. Dus je kunt je ook richten op de inhoud. En daar ben je uiteindelijk wethouder voor. He, je moet je richten op de inhoud. Je moet met ambtenaren moet je beleidskeuzes overwegen. Wat is het gevolg als we linksaf gaan? Wat is het gevolg als we rechtsaf gaan? Of gaan we gewoon voor de veilige weg kiezen midden tussendoor? Of is dat misschien wel de beste keuze? Daar heb je de tijd voor. Daar kun je op richten. En je moet natuurlijk ontzettend veel stukken moet je lezen. En zeker in een beginperiode. Dus ik heb al een tas vol mee voor de vakantie, zeg maar, waar ik mee in wil lezen.
2: Inhoud gaan we zo even verder over praten. We gaan even onderbreken met een stukje muziek.

0: praten met wethouder Tilco Gernaert. We hebben het al even over gehad van hoe het allemaal zo gekomen is en hoe het bevalt. Nou, het bevalt goed, hoorden we, dus dat is heel goed om te horen. Thuisfront bevalt het ook goed, of laten we zo zeggen, het valt me niet tegen. Dat is een beetje, nou, eigenlijk wel goed.
1: Positief nieuws.
0: Ja, absoluut. Positief nieuws, ja. De portefeuille van de wethouder. Zelf nog enig inbreng in gehad? Of lag er iets klaar waarvan je zei van, nou, dat is eigenlijk wel prima?
1: Nee, wij hebben heel open gesproken over de portefeuilles. Waarbij ik natuurlijk ook wel wist van eigenlijk van de andere wethouders wat hun voorkeuren waren. Ja. Nou ja, als je de krant gelezen had, dan voordat ik gevraagd ben welke portefeuille, dan stond er natuurlijk al duidelijk dat ik beoogd was voor financiën.
0: Financiën, ja.
1: Financiën. Hè? En uiteindelijk heb ik was dus

0: dat moet je blijven. Nou, Steven was natuurlijk echt gericht op het sociaal domein. Mirjam op economie en uiteindelijk financiën. Hoewel bedrijfsfinanciën totaal anders is dan gemeentefinanciën. Heb ik best wel iets met financiën. Heb ik gewoon gezegd, ik ga die portefeuille financiën doen. Toen waren de 4 grootste portefeuilles verdeeld. Nou, dan komen alle andere portefeuilles voorbij. En ik denk dat we kunnen zeggen dat dat heel soepel gegaan is. En ook heel snel gegaan is. En dat iedereen zich daarin vinden kan in de portefeuilles.
1: En wat zit er verder nog in jouw portefeuille?
0: Nou, ik heb vitaal platteland. Dus dat is het hele buitengebied. Ik heb openbare ruimte. Nou, dat is natuurlijk iets waar ik jaar in jaar uit gewerkt heb op de mechanisatie. Kant, hè, dus de tractoren, de maaimachines, alle apparatuur wat ingezet wordt in de openbare ruimte, daar mm-hmm. heb ik kennis van. Dus mm-hmm. dat was natuurlijk echt mijn ding. En dan heb ik mobiliteit. Hè, dus, ook wel een mooie portefeuille. Water. Nou, ik heb 4 jaar in het algemeen bestuur van het waterschap gezeten. Dus ja. Ook best wel.
1: Als ik dit zo opnoem, denk ik, heb jou in al die functies ook langs zien komen hier bij lokale omroep.
0: Eigenlijk wel, Lucie. Ja. Dus ja, ik vind het een heerlijke portefeuille. Ja, ik ben daar enthousiast over. Ja.
1: Voor het allemaal van start ging, want een deel is hetzelfde als de portefeuille van Marcel Scheringa, hem nog eens opgebeld van hoe is het bevallen de afgelopen jaren met de portefeuille financiën. Want Marcel, het was ook niet zijn core business voor de tijd, zeg maar.
0: Nee, dat was Marcel zijn core business niet. En ik denk dat het na een raadsvergadering was dat ik tegen Marcel zei van Marcel, ik wil wel eens even een uurtje sparren met jou. Ja. Nou, Marcel die keek in de agenda en hij had daar de dag erop had hij daar ruimte voor. Dus ik ben bij Marcel geweest en nou ja, Marcel die heeft gewoon ook een aantal tips gegeven. Ook zorg dat je ook je rustmomenten krijgt. Boek momenten in je agenda in. Dat je dus tijd hebt om je stukken te lezen. Dat niet alles op het laatste moment moet. Dat je er nog een vraag over kunt stellen. Dus, en ook ten aanzien van financiën hebben we erover gesproken. Nou ja, we hebben natuurlijk een hele mooie reservepositie, heeft het vorige college achtergelaten. Dat heb ik afgelopen dinsdag ook
1: gezegd. Het begin is niet verkeerd op financieel gebied.
0: Nee, nee. Het is niet. Ik bedoel, maar Westerveld staat er anders voor. Die hebben dat direct gezegd. Ja, maar die hebben wel 1,5 miljoen voor nieuw beleid hebben ze dan ingeboekt. Nou, dat is ook belangrijk. Ja, en dat, die financiën. Ik heb net afgelopen week zeg maar een college financiën gehad. En daarin hebben we gekeken van, nou, wat komt er dan binnen en wat gaat eruit en waar bestaat dat dan uit? Waar uiteindelijk inkomsten en uitgaven. Ja, dat is net hetzelfde als bedrijfsleven.
1: Ik wou net zeggen, waar zitten die grote verschillen? Wie zijn net enorme verschillen?
0: Nou, een van de verschillen is zeg maar dat het Rijk, dat kijkt er eigenlijk naar op basis van heel veel indicatoren, hè, bevolkingsdichtheid, oppervlakte. En dan komt het Rijk tot de conclusie van, nou, jullie zijn, om dat allemaal goed te doen, ben je 120 miljoen nodig. Nou, en dan zegt het Rijk van, nou, en dat haal je dus, dat deel wat je aan OZB bij de bedrijven en bij de inwoners weghaalt, dat is 9 miljoen. Dus dat trekken we er dan vanaf. Nou, en dan krijg je nog een paar posten komen erbij. En dan zeg je, nou, dat is de algemene uitkering, is dat. Maar dan heb je natuurlijk nog allerlei posten meer, hè, want onze begroting is groter. Dus, maar zo kijkt het Rijk ernaar. Nou, en dat was voor mij natuurlijk, ja, daar moet je toch wel een inzicht hebben. Want er is bij geen enkel bedrijf dat het Rijk zegt van, ah ja, jullie hebben 20 mensen en jullie hebben zoveel auto's, jullie hebben zoveel bedrijfspanden, dus jullie zijn ongeveer die zaak geld nodig.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, die moet je dus echt zelf ophalen bij je klanten. Dat is natuurlijk het verschil met het bedrijf.
1: Ja, dat is zeker het verschil. Ja. Ja. Nou goed, wat wordt de grootste uitdaging de komende 4 jaar?
0: Wat wordt de grootste uitdaging? Nou, ik denk een van de grote uitdagingen, en elke wethouder zal een uitdaging hebben, maar ik denk wel, dat is de portefeuille Vitaal Platteland. Hè. We hebben natuurlijk vorige week vrijdag hebben we de stikstofbrief van de minister gehad. En om ons platteland leefbaar en vitaal te houden, dat is best wel een uitdaging. Daarnaast denk ik ook dat de openbare ruimte, hè, de raad heeft dat natuurlijk al langer aangegeven, hè, we willen een verbetering van die openbare ruimte.

0: ruimte zien. Daar is ook in de tijd al eens een keer een calculatie opgemaakt. Hè. Dat zou dan, als je van een 6 naar een 6 plus gaat, zou dat ongeveer 1 miljoen kosten.
1: Alleen voor dat plusje?
0: Ja, maar onze openbare ruimte is groot. Hè? En in alle eerlijkheid heb ik van de week ook gezegd... Hè, Jantine Drijfhout zegt... ja, maar onze gemeente is toch niet groter geworden? Hè? We hebben niet een stukje van Friesland... een stukje van Noord-Oostpolder afgepikt... een stukje van Meppel afgepikt. Maar door het aanleggen van nieuwe wijken... wordt het gebied wat je intensief moet onderhouden wel groter... Dus ja, daar moet je natuurlijk wel op anticiperen. En dat betekent dus toch gewoon dat je of in je werkwijze moet gaan kijken... hoe kunnen we met dezelfde mensen hetzelfde een grotere oppervlakte doen. Of dat er een uitbreiding moet komen, of dat je naar inhuur gaat. Nou, we hebben de Noordwestgroep natuurlijk. Hè, dat zijn onze inwoners, daar hebben we een verantwoording voor. Ja. Dus daar is een contract mee voor de openbare ruimte. Op dit moment is de openbare ruimte natuurlijk niet wat je, qua beeldkwaliteit wat we afgesproken hebben. Maar daar moeten we ook eerlijk in zijn. Het is natuurlijk vochtig en het is ontzettend warm. En bij mij in de tuin vliegt het onkruid ook omhoog. Dus ja, je zult elk jaar wel eens een moment hebben. Daarbij hebben we natuurlijk ook afgesproken dat we geen chemische middelen meer gebruiken in de openbare ruimte. Dus de tolerantie van de inwoner moet ook anders worden. Hè? Dat er hier ergens een keer een bloemetje staat. Ja, de een noemt het onkruid, maar ik zeg altijd, onkruid is geen plantje. Er is geen enkel plantje wat we onkruid noemen. Hè? Een aardappel in een bietenperceel wordt daar verwijderd, omdat het gezien wordt als je staat op de verkeerde plaats. Hè? Ja. Ik zeg ook altijd, onkruid is een plantje dat staat op de verkeerde plaats. Dat groeit tussen twee stenen, maar het plantje onkruid bestaat niet.
1: Nou, die zaken dus druk mee aan de gang. Inderdaad, grootste uitdagingen, stikstofplannen. Nou ja, als laatste wordt zeker nog niet over gezegd.
0: Grens van 500 meter, zeg maar, dat is echt een hele uitdaging. En wat gaat dat betekenen voor Steenweg en Land? Ja. Hè? Met een natuurgebied, stikstofgevoelige natuur... waar afgelopen zaterdag natuurlijk de minister voor geweest is... die een versnelling natuuraanpak wil... en daar ook 6 miljoen voor gegeven heeft voor het gebied de Weerhebben. Dus voor de graven van Petgaard, de graven van Sloten. Nou, een van de... He, dat is echt belangrijk, want daarmee kunnen we natuurlijk ook de zomermaai, het maaisel uit het gebied halen. En dan kunnen we die rietbranden ook heel sterk verminderen natuurlijk.
1: Inderdaad, dat wordt een grote uitdaging. Tuurlijk ga je als gemeente daarmee bezig en bemoei je ermee. Alleen uiteindelijk heb je daar niet het laatste woord over. En moet je uitvoeren wat eruit komt. Maar goed, wat eruit komt, dat weten we nog steeds niet natuurlijk. Hè? Want het moet nog wel.
0: Het is rijksbeleid wat de provincie uiteindelijk weer uit moet voeren. Ja.
1: Ja. We blijven het op de voet volgen. Bedankt voor de komst. Succes. Maar in de tussentijd spreken we elkaar ongetwijfeld weer. Nu nog, is het nu al vakantie?
0: Nee, we hebben aanstaande dinsdag nog een college.
1: Ja, en daarna.
0: En daarna, dat was de laatste week van het college. Ja, ja.
1: Okay. Nou, geniet ervan dan.
0: Dankjewel.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Er wordt druk aan de A32 gewerkt. De snelweg heeft al beperkingen tussen Steenwijk en Wolfga, maar de snelweg gaat gaat enkele nachten ook volledig dicht. Zo is de A32 in de nacht van 6 op 7 juli dicht tussen Steenwijk Noord en Steenwijk. En in de dag daarna het traject tussen Steenwijk en Havelten. Een week later gaat het traject richting vanuit Meppel richting Steenwijk 's nachts dicht. De Groene Wensboot uit Ossezel heeft een cheque van 1500 euro gekregen van de Unive Stichting voor Elkaar. Zij hebben de cheque gekregen na een bezoek aan het Fondsenfestival Overijssel. Van dit bedrag hebben ze inmiddels nieuwe stoffering laten plaatsen voor de zeethoek in de boot. In het Stadsmuseum Vollenhoven is er van de zomer een bijzondere expositie met de titel Corso en de VVVV vroeger en nu. De tentoonstelling laat zien hoe het Corso zich heeft ontwikkeld. De tentoonstelling is niet alleen interessant voor Corso-liefhebbers, maar ook voor de inwoners en bezoekers die meer over de traditie in Vollenhoven willen weten. De expositie is te zien tot eind augustus in het Stadsmuseum. Gemeente West-Tellingwerf heeft nieuwe wethouders. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni zijn zij geïnstalleerd. Wethouders Tom Hartog van West-Tellingwerfs Belang, Roelof Tuinhoen van de VVD, Marcel Bos van het CDA en Heidi den Hertig van de SDW PvdA vormen samen met waarnemend burgemeester Stineke de Graaf het college van burgemeester en wethouders. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Ja.
1: Ja, sorry Herman, ik was nog even aan het kletsen. Maar goedemorgen. En ik, Kimberly, heb het overgenomen van Lucy vanochtend. En ik zit tegenover Roel van der Zweerde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En we zijn in principe nog een beetje vroeg voor koppiecultuur.
2: Ja.
1: Maar...
2: Nou,
1: maar
2: aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Hoe heet dat? Vandaag starten we eigenlijk koppiecultuur al af. Wij hebben vanmiddag in Park Ramsoerte het eerste optreden namens koppiecultuur. Want ja, we bestaan 25 jaar en we zeggen dan wie jarig is, die trakteert. En we trakteren dus vanmiddag Steenwijk op een gratis concert van een Amerikaanse band die hun Europese tour vandaag begint in Steenwijk.
1: Dus zij starten Europese tour in de muziekkoepel
2: in het park.
1: Ja. Zo.
2: Het is de band Electrical Youth. Het is een band die allemaal bestaat uit jonge artiesten die zeg maar ervaring op moeten gaan doen. Zodat ze later in grote Broadway musicals en dergelijke hun weg kunnen vinden. En om dat te doen is er een uitwisseling met de Meander Big Band. Die al een paar keer in Amerika is geweest. En nou vroegen zij van, goh, kunnen we ook niet eens een keer naar Nederland komen? Want we komen altijd wel in Duitsland en België in Engeland, maar we willen eigenlijk wel een keer in Nederland. Dus we hebben vanmiddag een primeur.
1: Heel bijzonder.
2: Ja.
1: En dat dus in juli.
2: Ja. Ja, het is wat anders, hè? Dan koppiecultuur in de eerste weekend van september. Maar ja, goed, net wat ik zei, we bestaan 25 jaar. En we hebben sowieso ook in september echt een heel bijzonder programma. Waarbij we echt laten zien dat we 25 jaar nog steeds live en kicking zijn.
1: Ik hoop nog 25 jaar, of misschien wel 150 jaar.
2: Maar... Als het aan mij ligt wel.
1: Ja, zeker. Want 25 jaar koppiecultuur. En eigenlijk trappen jullie dus nu, vandaag, voor het publiek af.
2: Ja.
1: Nou, maar jullie zijn natuurlijk al vorig jaar weer begonnen met de opzet van nu.
2: Ja. Ik ben natuurlijk programmeur van het festival. En als ik kijk, bij mij is het zeg maar meestal de maand oktober, doe ik eventjes niks. Want dan hebben we alle nasleep nog een beetje gehad van de vorige editie. Maar vanaf oktober ben ik alweer wekelijks druk bezig om te kijken van welke artiesten gaan we dit jaar weer naar Steenwijk halen. En ik denk dat dit jaar ook weer echt wel weer gelukt is.
1: En was dan ook het idee om Electric Youth in september te programmeren? Nee. En zeiden ze, we kunnen alleen in juli?
2: Nee. Dit is echt op ons pad gekomen. En ze gaven wel aan van, jongens, we zijn in juli zijn we in Nederland. Ik zei, nou, toen heb ik het bij ons voorgelegd van, jongens, maar het is natuurlijk hartstikke leuk om nu alvast even een keer iets van koppiecultuur te doen. En op die manier gaan we dat dus nu neerzetten.
1: En hoe laat begint het vandaag?
2: Vanmiddag om 3:00.
1: En iedereen is welkom?
2: Iedereen is welkom, net als anders. De traditie van koppiecultuur blijft ook hier gewoon gratis toegankelijk. Vrijheid, blijheid. En we hopen echt dat er heel veel mensen gaan komen.
1: En dan hebben we het over youth, dus jongeren.
2: Ja.
1: In welke leeftijdscategorie ongeveer?
2: Ze zitten in de leeftijdscategorie 18 tot 24. En ze hebben er een professionele band bij. Dus dat zijn echt... Want ze komen uit Boston, Amerika. En er zitten aan zij doen zeg maar de dans en de vocals. Maar de band die erachter staat, dat zijn allemaal routiniers die echt hun sporen al verdiend hebben. Er zit zelfs een pianist bij die in het verleden nog met B.B. King gespeeld heeft. Dus er komt echt een stuk kwaliteit naar Nederland.
1: En dat is natuurlijk een supermooie aftrap. En komt er nog meer aan tot september?
2: Maar daar ga ik nou nog even niks van vertellen. Nee, dat is onzin.
1: Ik wil de primeur, hè?
2: Ja. Nou, die heb je al. Maar deze heb je de primeur al gekregen. Maar daarnaast, we gaan ook, omdat we dit jaar 25 jaar bestaan, een festivalkrant uitbrengen. Waarbij we gewoon terugblikken naar 25 jaar kopje cultuur. Dat wordt een speciale oplage die eigenlijk door heel Steenwijk land heen gaat. Dus daar zijn we echt al heel druk mee geweest. En dat wordt ook echt heel leuk. En daarnaast hebben we gewoon in september echt een paar hele mooie optredens. We krijgen, dat kan ik je dan al wel vast verklappen, want dat is vorige week pas eigenlijk rondgekomen. We gaan de Steenwijker Toren op een andere manier in de aandacht zetten. Oftewel, we gaan dansers op de zijkant van de Steenwijker Toren krijgen.
1: Dat is echt heel tof.
2: Dat is heel gaaf. En dat is, dat hebben we echt te danken aan Cornelis Kaps. Die van ons, dat is echt onze hoofdsponsor. Maar die heeft dit jaar gezegd van wij bestaan 90, jullie 25 jaar. Dus we verdubbelen voor één keer onze bijdrage. En zeg maar, dan wil ik ook iets bijzonders hebben. Nou, dit gaat echt bijzonders worden. Het wordt op de vrijdagavond, de zaterdagmiddag en de zaterdagavond. En dan hangen dus mensen aan de touwen.
1: Ik wil net zeggen, hangend aan touwen, dansend dan, aan de toren. Zo.
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, nog nooit eerder gedaan.
2: Nee, dat gaat voorlopig ook niet weer gebeuren. Want het is echt wel een hele bijzondere act. Ze doen dat ook niet overal. Maar met de gesprekken met de gemeente... Hebben we eigenlijk toch voor elkaar gekregen dat we dat kunnen gaan doen.
1: Wat super tof.
2: Ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. Want het was best wel lastig om die mensen hier naartoe te krijgen. Het is een club mensen die eigenlijk over de hele wereld reist.
1: Steenwijk eigenlijk ook maar een heel klein plekje op een wereldkaart, hè?
2: Dan wel, ja. Maar goed, ik hoop dat we het om kunnen draaien. Dat we Steenwijk op de wereldkaart kunnen zetten op deze manier.
1: Ja, heel tof. En ook de avond van de filmmuziek.
2: Ja, avond van de filmmuziek. Wat ook spectaculairder dan anders.
1: Daarop elk jaar komt er wel weer een beetje bij, hè?
2: Ja, maar dit jaar gaan we echt uitpakken. Dit is nogmaals... We hebben natuurlijk 25-jarig jubileum. En dat heeft er geresulteerd in dat we ook heel veel extra sponsors hebben gekregen. Al de sponsors die we hebben, wat extra's hebben gedaan. Dus we gaan mede dankzij Albert-Jan Vos van Luxor. Naast dat wij muziek hebben, beelden hebben, gaan we dit jaar ook een stuntteam krijgen. Dus het wordt echt groots.
1: Wat tof.
2: En dan zijn we natuurlijk nog bezig met onze eigen productie Paradijsvogels van West. Nou, daar is de kaartverkoop van begonnen. Dat loopt eigenlijk echt heel goed. En ook dat wordt echt een heel mooi stuk.
1: Ja.
2: En niet alleen van de mensen uit Steenwijk, maar ook zeker van buiten Steenwijk.
1: Jullie zijn mooi bezig.
2: Ja.
1: En waar kunnen we alle informatie vinden?
2: Bij ons op de website staat het hele programma. Dat is nog, zoals dat dan in netjes Nederlands zeggen, under construction. Dus elke dag komt er nog wel weer wat nieuws bij. We hebben ook een eigen festival-app. En dat raad ik de mensen aan om die wel te downloaden. Dat kan ook gewoon op de website, word je daar helemaal naartoe geleid. Want het is altijd in de loop tot de uitvoering. Veranderen nog wat dingen. En daar is gewoon de actuele stand van zaken.
1: Top. En voor nog een keer vanmiddag?
2: Om 3 uur in het park en de muziekkoepel. Electric Youth. En het is echt de moeite waard.
1: Dankjewel. En een hele fijne dag.
2: Dankjewel.

0: wel lekker, man.
1: Nee? Van mij hoeven jullie zeker de koptelefoon niet op.
2: Oh, okay.
1: Kijk, ik doe het omdat mensen, heel veel mensen weten het niet, maar achter het glas hier zit een technicus. En af en toe, als hij het ergens niet mee eens is, begint hij heel hard te schreeuwen. Dat is handig. Ja. Oh. En daarom heb ik een koptelefoon op. Maar okay, niet, voor jullie hoeft het zeker niet. Want ik zit tegenover Annette en Rolien. Kiewiet, dit is makkelijk. Over de kunstproeverij in Vledder. En goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En al een stukje gereden dus vanochtend om hier te komen.
2: Klein eindje.
1: Klein eindje. Klein eindje. Zo, ik vind het wel een mooi stukje.
2: Zeker weten.
1: Want we gaan het hebben over de kunstproeverij in Vledder. En wat is de kunstproeverij?
2: De kunstproeverij is een kunstmarkt. En die bestaat nu sinds 2009. Dus we zijn al heel lang bezig. En er staan allemaal kunstenaars met allemaal eigenlijk eigen gemaakte kunst. Dat is wel een. Dat moet gewoon. Ze moeten het allemaal zelf maken, dus niet inkoop. En die komen allemaal samen op het Lestationplein in Vledder.
1: Dus daar, al sinds 2009?
2: 2009, ja.
1: Wauw.
2: Ja, al heel lang.
1: En ook allemaal lokale kunst?
2: Nee, het komt overal vandaan. Dat is ontzettend leuk. Je krijgt steeds meer bekendheid, hè? En er komen steeds meer mensen bij. En dat gaat dan via. Zo van, god, ik heb dat gehoord en ik heb dit gehoord. Mogen wij ook? Ja hoor, kom erbij. Gezellig.
1: En wat is voor jullie als jullie daarheen gaan, de kunst waar jullie naar gaan kijken? Aan wat voor kunst kan ik denken? Kunst is natuurlijk heel breed.
2: Keramiek, glas, schilderijen.
3: Portret tekenen.
2: Ja, en we hebben in het midden van die kunstmarkt, daar staan kunstenaars die zijn aan het werk. Dat doen we nou voor het derde jaar, hè?
3: Derde jaar.
2: Ja, drie jaar zijn we daarmee bezig. En dat heeft iemand anders, neemt dat op zich, die regelt dat allemaal. En er staat dus een smid bij. En er staat iemand een hoofd na te boetseren en tekenen. Van alles gebeurt daar ook.
1: Dus los van eigenlijk het eindproduct zien en dat kunnen kopen of gewoon kunnen aanschouwen, kun je ook gewoon het proces gaan bekijken. Kunst maken is nogal wat. En we hadden het net in een voorbespreking kort over, want jij maakt zelf ook kunst.
2: Ik ben glaskunstenaar.
1: Glaskunstenaar.
2: Ja, ik ben met glasfusen ben ik bezig. Na jarenlang te hebben gebeeldhouwd ben ik dan met het fusen. En dat is ook ontzettend leuk werk.
1: En wat moet ik daarbij bedenken?
2: En je hebt allemaal stukjes gekleurd glas. En je bedenkt een patroon. Ja, je kunt niet zien natuurlijk. Hè? Dat is een beetje jammer.
1: Volgende keer even meenemen.
2: Ja. En dan kun je, dat ga je een ontwerp maken. Of van bloemen. Of nou ja, noem maar wat je wilt maken. En dat gaat de oven in bij 800 graden. Wordt het verwarmd. En dan gaat het in elkaar smelten. Dus het is wel altijd een plat iets, maar het is wel...
1: Het is een soort van, als ik er dan het eindige staat gloeit, een soort van glas in lood zonder het lood. Omdat het dus wat meer aan elkaar gesmolten
2: nee,
1: is.
2: Nee, want glas en lood, dat gaat niet in de oven.
1: Nee, maar qua idee met allemaal kleurtjes zo naast elkaar... waar het licht doorheen valt met veel kleur.
2: Ja.
1: Denk ik, zoiets.
2: Met heel veel kleurtjes er allemaal in. Ja, dat is ontzettend leuk. Ik heb wel een fotootje
1: nu. Ja, nu ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig.
2: Ja. Nou, praat er een verder met Rolien.
1: Want Rolien, maak jij ook kunst?
3: Nee, ik maak geen kunst. Ik ben er nu dit jaar voor het eerst bij de groep. Mijn schoonzus was al heel fanatiek daarmee. Die vroeg of ik mee wou. Nou, oké, stap ik erin. Dus we zijn nu met z'n tweeën een beetje bezig om te kijken van... wat kan ik doen en wat ga ik doen?
1: Het is echt prachtig.
2: Ja, dat is dus een foto. Hier is hij nog niet in de oven geweest. Dat is het glas. Dat snijd je dus allemaal.
1: Ja, dus ik zie hier dus nu beeld in allemaal stukken glas die heel mooi in een soort van... Ja, het is een bloem, maar het lijkt ook op vuur.
2: Het lijkt op van alles.
1: En het... Die. Als we iets naar deze camera doen... Maar ik heb de camera niet aanstaan, Herman. Dus ik heb geen tv-beeld. Dan staat hij goed. Dus dit... Jij zorgt dat al die stukjes zo groot zijn in deze maat. En die leg je dan op elkaar, naast elkaar.
2: Ja, je maakt naar een ontwerp. En dan gaat hij de oven in. Dat is ontzettend leuk werk. Het is altijd heel spannend wat er vooruit komt, hè. Dat is het leuke.
4: En Dankjewel, Annette.
2: Graag gedaan, Herman.
3: Oh ja, dat is wel een mooi stuk.
2: Ja, dat is heel leuk. En dat geef ik ook allemaal workshops en zo in. Dus dat is ontzettend leuk om te doen.
1: Ja. Ja. En voor Rolien, wat voor kunst spreek jou nou aan? Als je nou
3: ik vind dit heel mooi. Dit kunstwerk vind ik mooi. En het portret tekenen.
1: Ja, snap ik.
3: Ja.
1: Het is wel knap dat mensen dat kunnen.
3: Ja.
2: Ja, daar hebben we Ankie weer voor staan. Ankie Koopmans. Die uit de Blessen. Die zit ook overal natuurlijk. En die komt ook weer bij ons staan. Van het begin af aan.
1: Ja.
2: Leuk hoor.
1: Het is zo knap als mensen van hun passie echt dit kunnen fabriceren. Kijk, ik kom niet verder dan een soort van halve kindertekening. Maar ik doe mijn best.
2: Komt nog wel.
1: Ja, want het is op zondag 26 juli.
2: Ja.
1: Hoe laat begint het?
2: 11 uur. En het is tot 5 uur. Dan is het weer afgelopen. Dat wordt gewoon een dag met heel veel mensen, denk ik. Ontzettend veel bezoekers. En we hebben een heel gezellig stukje muziek erbij. We hebben pas gevonden, het was een zoektocht dit jaar. Maar we hebben een heel gezellig stukje country muziek erbij gevonden. Ja, en verder, het is gewoon komen kijken en beleven. Want er is zoveel te zien.
1: Is het ook voor jeugd leuk?
2: Dan moeten ze wel iets met kunst hebben.
1: Ja.
2: Ja, we hebben vorig jaar hebben we workshopjes gehad voor de jeugd. Maar dat hebben we er dit jaar niet bij, want zij kon niet dit jaar. Dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, nee, maar je moet wel ergens van kunst houden om te komen.
2: Ja. Dat trekt toch weer, dat merk je met elke markt. Elke markt trekt zijn eigen publiek. En dat heb je met de kunstmarkt ook. Want dat zeggen ze ook altijd in de tippen. We zitten dan altijd voor de tippen. En dat zijn de eigenaren ook, Jeroen en Helene. Zo van, je merkt altijd dat een ander publiek is op een kunstmarkt. Dat is heel grappig.
3: Ja. Ja, maar als het mooi weer is, heb je natuurlijk veel fietsers die door het dorp gaan. Dus het is inderdaad dat een mooie plek, hè, dat je even opsteekt.
1: Ja, en een prachtige omgeving ook.
3: Ja, precies.
1: Dat helpt ook al mee, hè? Ja.
2: Maar dat is ook zo. En het plekje is dan heel leuk, waar het staat bij die kerk natuurlijk. Ja. En met het tippen en het uitzicht. Weet, en, ja. Dat is gewoon hartstikke fijn.
1: Ja, en elk jaar dus een beetje groter.
2: Nou, we hebben inderdaad, dit jaar tik ik dus 40 mensen aan. Alleen met de kramen. En ik heb er 2 foodtruckjes bij nou. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ik wilde eigenlijk nog wel meer. Dus mocht iemand nog willen, dan kunnen ze zich nog geven. Zou ik wel leuk vinden. En dat is er nou voor het eerst ook bij. Dat is ook wel leuk.
1: Maakt het ook alweer wat gezelliger.
2: Ja, even een terrasje erbij bijzetten. Dat ze lekker in kunnen zitten. En kunnen kijken naar die makers allemaal. Dat richten we dus allemaal zo in dat het gewoon een heel gezellig dag wordt.
1: Heb je nog ruimte voor meer kunstenaars? Best wel vol.
2: Ik zeg altijd van, ik bouw er zo'n stukje bij aan.
3: Ja. Ja. Ja, moeten we weer uitbreiden.
2: Ja, we hebben eigenlijk het hele plein ingericht. Zo met onze kunstenmakers in het midden. En dan hebben we achter de tippen zit een stukje parkeerplaats. En daar maken we nou ook al een stukje gebruik van. Dus wij bouwen zo weer een stukje naar achter.
1: Dus als mensen zich nog aan zouden willen melden, dan kan dat. En waar kunnen mensen informatie vinden?
2: Op de website www.kunstproeverijfledder.nl.
1: En anders gewoon even googlen. Dan, en dan kunnen ze contact opnemen met jullie.
3: Nummers staat erop.
2: Ja. Ik ga over de markt verder allemaal. Ze mogen mij ook bellen. Dat is ook prima.
1: Top. En ook met als je dus een voetdruk hebt, laat het even weten.
2: Ja.
1: Dan wens ik jullie heel veel succes. En ik hoop voor jullie op heel erg mooi weer.
2: Dankjewel.
1: En geen 35 graden bedoel ik daar ook mee. Ga ik afkondigen. En dan was dit alweer het eerste uur van Kopwijzer. Er staat hier zaterdag 7 juli, maar dat gaan we niet doen. Het is zaterdag 4 juli. En ik eindigde met Annette Kiewiet en Rolien Kiewiet over de kunstproeverij in Vledder op 26 juli. Ik sprak Roel van der Sfeerde over kopje cultuur. En Lucie heeft Tilco Gernaat, onze wethouder, geïnterviewd. Tot straks voor u 2.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: En wij gaan weer verder met uur 2 van Kopwijzer deze zaterdag in juli. En ik spreek aan het eind van het programma Remco van Lent over Summer Meet, Theehuis het Hunebed. Gerben van der Zwaard over de ondernemerscursus weer in Bewieden is een opname van Dirk. Ik spreek het leger des Heils over de activiteiten. En als het goed is, heb ik Joop Prins aan de telefoon. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, met Joop Prins.
5: Uit het prachtige Blokzijl.
6: Ja, klopt.
5: Ja, toch even zeggen, hè?
6: Ja, ja, altijd goed.
5: Is het al druk qua toerisme en alles?
6: Ja, dat begint een beetje te komen. Ja, in juli, de scholen zijn nu met vakantie. Bij ons, onze regio, ons deel van de
5: ja, Noord heeft
6: midden.
5: Nu,
6: ja, Noorden is het eigenlijk, ja. En dan begint het te komen. Nog niet topdrukte, maar ja, de kolk ligt s'avonds wel behoorlijk vol.
5: Ja.
6: In de camping.
5: Ja. Veel fietsers?
6: Heel veel fietsers. Ja, als het mooi weer is, dan is het gewoon druk. Ja.
5: Zeker. En jullie zitten in Blokzijl ook zeker niet stil. En dan, letterlijk zitten jullie niet stil. Want de kolkloop komt er weer aan.
6: Ja, volgende week zaterdag, 11 juli. Altijd de tweede zaterdag van juli. Dan gaat hij weer plaatsvinden, ja.
5: Dat ja, klopt. Want ik lees nu tweede zaterdag van juli en hij was altijd op een andere dag.
6: Ja, dat was altijd de eerste zaterdag van augustus. Maar dat was in verband met vakanties en dat er dan ook in onze eigen omgeving heel weinig jeugd deelnam. Hebben we gekozen voor een eerdere datum. En dat pakt ook veel beter uit. Dat doen we nou, ik denk, voor de derde keer. En dat is de reden geweest dat we het verplaatst hebben.
5: Ja, en volgende week zaterdag is het dus weer zover. En welke afstand wordt er gelopen?
6: Eerst voor de kinderen van. Dat begint met de 500 meter om 6 uur. En dan daarna de 1000 meter voor jongens en meisjes. En daarna de 1500 meter. Dat is van 6 tot 15 jaar. Of 14 jaar. En dat is. Bent u er nog?
5: Ja, ik ben er nog.
6: Ja, oké. Okay. Ja, dat is het jeugdprogramma.
5: Ja, mooi. En daarna komt natuurlijk ook het volwassenprogramma.
6: Ja, dat is de 5500 meter voor dames en heren. En die begint kwart voor 7. En dan om kwart voor 8 de 8 kilometer voor dames en heren.
5: Ja, en waar gaat de route langs? Nou, kan de 500 meter denk ik wel bedenken.
6: Ja, de 500 meter gaat over de Noorderkade en de Groene Straat. Dat is een rondje van 500 meter. Dus voor de jongste jeugd één rondje en dan 2 en 3.
5: Ja.
6: Dus dan is er dat is voor de jeugd. En dan de 5500 meter, dat gaat ook één klein rondje. En dan buitenom over de Knaalweg. Dat is een ronde van 1265 meter. En die wordt er 4 keer gelopen. En een klein rondje, dat is de 5500. En de 8 kilometer, dat is 1 klein rondje en 6 grote ronden.
5: Ja, dus het is echt een ronde, ja, dan zeg je langs de kolk, maar ja, wel langs de kolk.
6: Ja, langs de kolk en buitenom over de Knaalweg, dat is de grote ronde dan.
5: Ja, en is jullie route elk jaar hetzelfde?
6: Ja, die is al 44 keer hetzelfde, ja.
5: Nou ja, wat goed dus, werkt, hoef je natuurlijk niet aan te passen.
6: Ja. Nee, dat werkt heel goed.
5: En kunnen mensen zich nog inschrijven?
6: Jazeker, dat kan nog tot 7 juli kun je naar voren inschrijven. En daarna is het ook mogelijk om in het verenigingsgebouw de plaats nog een na-inschrijving te doen. Maar het liefste hebben we voorinschrijving.
5: Ja, dan weet je ook waar je aan toe bent.
6: Voor het, ja. Want sinds voor het derde jaar werken we nu met de elektronische tijdwaarneming. En dan is het heel handig dat je van tevoren dat allemaal al in de computer hebt.
5: En wat voor kosten zitten eraan verbonden?
6: De hoofdlopen zijn €9 en de kinderlopen zijn gratis. Dat kost, die kunnen voor niks meedoen.
5: En als je, is het dan nog een andere prijs als je voorinschrijft?
6: Ja, voorinschrijving €9, nainschrijving €10.
5: Ja. Ja. En we zitten natuurlijk op dit moment, ja, ik ga het toch maar even zeggen, in temperaturen af en toe dat je denkt, laat maar. Ik vind gewoon lopen al te warm. Wat gaat er gebeuren als we de temperaturen weer aantikken zoals afgelopen week? Niet afgelopen week, maar
6: je bedoelt dan met die 38 graden?
5: Ja, nou 30 plus vind ik al heftig hoor.
6: Ja. Ja, nou dan gaat het niet door. We hebben een hitteprotocol, dat is verplicht. Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente en dan die eisen dat protocol. En dat hebben we al jaren trouwens. Maar de laatste jaren is dat wel veranderd en aangescherpt.
5: Ja, nee, maar dan is het gewoon jullie website even in de gaten houden. En,
6: ja, absoluut.
5: Ja. Ja, want wat is jullie website?
6: Dat is van FC Blokzijl. FC van de voetbalclub Blokzijl.
5: Ja, en daar kun je ook digitaal inschrijven?
6: Nou, wat je het beste kan doen is aantikken van inschrijven.nl. Dat is een landelijke organisatie. En als je daarop aanklikt, dan kom je vanzelf terecht op de site van de voetbalvereniging, FC Blokzijl.
5: Ja.
6: Dus dat werkt perfect. Dat is heel eenvoudig en duidelijk.
5: Ja, ik zie.
6: En na afloop, dan staat uitslagen.nl. Daar kun je dan gelijk, als een wedstrijd afgelopen is, 2 minuten later staat het erop.
5: Dus hoe hard je hebt gelopen?
6: Ja, alles staat er dan op.
5: Dat
6: is een heel systeem waar wij mee werken, met die digitale tijdwaarneming.
5: Dat is in ieder geval een mooi...
6: Ja, dat is een mooi systeem.
5: Ja, mooi systeem.
6: Geweldig.
5: Ja. En ik zat stiekem al op jullie website te kijken. Maar jullie website neemt mensen heel erg mooi mee in hoe je het kan doen.
6: Ja, dat klopt. Nou, we hebben Egbert Vink weer als speaker. Zoals de laatste jaren. Die gaat verslag geven van onze loop.
5: En hoeveel mensen verwachten jullie?
6: Nou, het is meestal rond de 200 de laatste jaren. Dus ja.
5: Ja, mooi voor
6: de inschrijving. Ja, de inschrijvers zijn nu nog wat minder, maar dat heeft ook met die hitte te maken. Mensen die willen eerst, hoe dichter je bij de wedstrijd komt, hoe beter je kan bekijken wat de temperatuur is. Dus, ja.
5: Maar gewoon opgeven. En dan wens ik jullie heel veel succes en ik hoop voor jullie op mooi en passend weer.
6: Ja, dat hopen wij ook. We gaan het zien.
5: Veel succes volgende week zaterdag.
6: Ja, dank u wel. Radio.

0: gelijk moeten doen. En wij gaan verder en ik zit tegenover Willy Rauw en Johan Veldhuis van het Leger des Heils. En Willy Rauw heeft natuurlijk vaker gesproken over heel veel wat er allemaal gebeurt binnen het Leger des Heils. En ook een soort van beloofd dat als er leuke dingen of minder leuke dingen zijn bij het Leger des Heils, dat jullie even contact opnemen. En vandaar dat jullie hier zitten. En we gaan het hebben over de activiteiten die jullie hebben gedaan, die jullie doen en waarom jullie die doen.
1: Klopt.
0: Want jullie zitten niet stil.
1: Nee, zeker niet.
2: Nee, niet echt.
1: Nee. We hebben een heleboel activiteiten wat we wel doen. Nou ja, we hebben al een aantal dingen net al voordat de uitzending begon, hebben we al even gepraat. Dat we sowieso de culturele proeverij hebben. We hebben samen eten, we hebben samen lunchen, we hebben handwerken in de winkel. Nou, vergeet ik wat?
2: Nou, we hebben verschillende projecten. Zes stuk zeker.
1: Ja, en we zijn. Klopt.
2: Het eten in de Meentalhof.
1: Ja, de samen 40.
2: Eten. Ja. Dus gisteren ook die lunch gezet.
1: Ja, gisteren lunch in de winkel. 15 mensen gegeten bij ons in de winkel.
0: Ja, want ik denk dat heel veel mensen die in Steenwerkerland wonen, het Leger des Heils, kennen van de winkel op het hoekje.
1: Klopt.
0: Ja. En net niet aan de markt, maar wel een soort van aan de markt.
1: Ja. Maar goed, ja, maar daarnaast, we hebben natuurlijk niet alleen het winkeltje, maar daarnaast doen we ook extern in Steenwijk zelf op verschillende plekken. We hebben natuurlijk de inloop op de dinsdagmorgen in gebouw naast. Wat we met meerdere kerken ook wel doen. En wat hebben we nog meer? Schuldhulppreventie zijn we aan het opzetten. Dat mensen heel laagdrempelig bij ons binnen kunnen komen om hulp en advies. Dus dat
0: mooi.
1: Is ook een mooie interval. En wat we ook hebben is, even nadenken of ik dat mooi kan benoemen, zinloop. Spreekuur. En dat klinkt een beetje raar, maar dat is een soort inloop dat mensen, als ze vragen hebben over zichzelf, over levensproblemen, over geloofsdingen, kunnen mensen binnenvallen.
2: Over de zin des levens, hè?
1: Sorry?
2: De zin des levens.
1: Ja, de zin van het leven.
0: Het gaat over zingeving.
1: Ja. Geen inloop, maar zinloop. En dan de zet tussen haakjes, zodat mensen laagdrempelig in gesprek kunnen. En daar wordt best gebruik van gemaakt. Ja.
0: Ik ga even een kritische vraag stellen, want als mensen denken, maar het gaat vanuit het geloof.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb daar helemaal niks mee. Zijn ze dan nog steeds welkom?
1: Altijd.
2: Natuurlijk. Altijd.
1: Kans op kans, altijd. Ja. Ja, joh, nee.
0: Ik kan gewoon even. Nee. Ik gooi hem even op tafel.
1: Nee, absoluut niet.
2: Nee, er wordt niks opgedrongen.
1: Nee.
2: Maar als er een vraag naar is, wordt die wel beantwoord.
0: Ja, want zingeving gaat natuurlijk gewoon over.
1: Gaat verder over de levensvragen die we hebben.
2: Alles en iedereen is welkom.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik dacht, ik ga toch even. Ja.
1: Nee, het is niet alleen dat. Nee, juist niet. Ik denk dat het vanuit de relatie gaat en dat je gaat kijken van waar zit mijn probleem? En het kan zijn tot een keer een post die misschien een keer opengemaakt moet worden. Of een rouw of verwerking van bepaalde gevallen die je hebt meegemaakt. Of ontmoetingen die je hebt gehad die heel moeilijk waren. Dat je daar mee in gesprek gaat. En als geloof daarbij komt, is voor ons heel mooi. Maar dat is niet meteen daar ga je niet meteen mee beginnen. Dat is niet de opzet. Nee. Het is wel onze motor, zeggen we altijd. Dat is de kracht waaruit wij werken. Maar niet, daar gaan we niet mee. Direct mee beginnen van, dan moet je dus op, dan moet je dit. Nee, zeker niet. Zeker.
2: Ik vraag wel eens aan de mensen van, mag ik met je bidden?
1: Dat kan,
2: En dan wordt het ook gelijk wat rustiger. Dan haal je de druk eraf. Oh, kijk. En er wordt wel naar me omgezien.
1: Precies.
2: Want dat is het belangrijkste. Omzien naar elkaar. Nou, die uitspraak hoor ik heel vaak. Maar dat is ook een moeilijk ding, hè? Maar kijk, als je voor je beeldvorming, als je tussen de 30 en de 90 mensen op de woensdag binnenkrijgt in de winkel, de helft ervan is koffie drinken. Dus dat houdt in een praatje. Nou, dat doe je niet zomaar in de winkel.
0: Nee, zeker niet.
2: Dus we hebben ook echt een paar dingetjes gescheiden. Dat is de kledingwinkel. Ik zeg altijd, ik ben majoor, kletsmajoor. Verder kom ik ook niet. Maar dat is het. Altijd open voor gesprekken.
1: Ja.
2: Het is soms ook wel vermoeiend, maar ik vind het dankbaar werk.
0: Je bent het niet voor niks gaan doen, denk ik.
1: Nee, zeker niet, denk ik.
2: Ja, je moet er ook wel een tik voor hebben.
0: Ja. Ik denk dat wel. Ja, ik snap het wel.
1: Ik geef je ook een tik.
2: Ja,
0: dat zeggen we ook altijd als je hier medewerker wil worden. Ja, dan moet je ook ergens iets zijn.
1: Precies,
0: waardoor je het leuk vindt.
1: Verlangen om er te zijn voor je medemens.
0: Ja. En goed, we hebben het nu natuurlijk over de winkel. En jullie zijn ook activiteiten aan het doen om eigenlijk de winkel weer wat verder te kunnen brengen.
1: Ja, precies.
0: En, als ik het zo goed zeg.
1: Ja, te restylen. De winkel heeft echt een

0: voldoende om het helemaal op te knappen. En het is leuk, 15 juli gaan wij gewoon op de markt staan. Bij Bakker Bart ervoor. En dan gaan we vis verkopen. Kibbeling. En alleen maar voor het goede doel. En dit goede doel is nou dit keer daar wel gewoon de winkel. Maar we proberen het zoveel mogelijk te promoten. En we proberen over... Ik zet er een grabbelton neer. Het is een ranja. Kinderen altijd welkom. En ja, om toch zoveel mogelijk dingetjes te ondernemen.
1: Ja, ja, dus eigenlijk proberen gewoon een visverkoop, kibbeling.
2: Ja, onder andere. Ja.
1: Om geld op te halen. Precies. Voor de winkel.
0: Ja. Ja, en met de vestingsfeesten komen we weer langs. Ja, is leuk.
1: Ja, mooi. Ja. En ook mooi om zichtbaar te worden.
2: Nou, dat,
1: en te vertellen wat jullie doen en waar jullie voor staan.
2: Ja, absoluut. Nou ja, we hadden ook het idee om in de winkel zelf een soort kraam ook neer te zetten.
0: Een fancy-fair dingetje.
2: In de zomerperiode, omdat mensen daar wat spulletjes kunnen brengen en kopen. Zodat we daar ook gelden mee ophalen. We hebben een sociale kapper. Dat is heel fijn. We hebben een vrijwilliger die dat heeft aangeboden om... toch even af en toe een moment te kiezen in de winkel om te knippen voor een sociale prijs. En de inkomsten zijn ook voor ons. Nou, dat is super fijn natuurlijk.
0: Ja, de liefste opgave. Ja, en dan voor donderdagsmorgens.
2: Dus dat mensen kunnen komen.
1: En als mensen denken, joh, ik heb daar wel... Ja, ik snap dat de kapper een luxe is. Als je op bijstandsniveau misschien functioneert. Ja, of rond dat niveau. Of op een andere manier het geld er niet voor hebt. Nee. Dan kun je bij de winkel tijdens openingstijden proberen een afspraak te maken. En te kijken of er ruimte is of plek
2: om
1: is.
2: Te knippen.
1: Om je voor een, nou ja, in ieder geval een beter bedrag.
2: Ja, precies. Een laag bedrag.
1: Laag bedrag te kunnen laten knippen.
0: Ja, net wat je zegt. Het is een luxe. En als je dan voor een tientje geknipt kan worden. Nou. Maximaal 2-3 mensen op donderdagochtend. Want de dame komt uit het kappersvak. Maar door een ongeluk kan ze niet veel meer. Maar dit kan ze nog net trekken.
2: Ja,
0: en dan heeft ze zich bereidwillig gesteld voor de winkel.
1: Mooi. En wat komt er nog meer aan?
2: Nou, dat is een heleboel al, hè?
1: Ja.
2: wat ik zei, die kraam die we hebben in de winkel waar constant wordt, waar mensen spulletjes kunnen kopen. Dat is een sociale kapper. En we zullen zeker ook langs bepaalde winkels of bedrijven langs gaan om eventueel te vragen voor een inkomen.
1: Ja.
2: Dat ze ons willen sponsoren op een bepaalde manier.
1: Ja.
2: Dus daar dan denk ik dat we onze handen wel vol hebben in de zomerperiode. Want we wilden het liefst eigenlijk in oktober, begin oktober, dan de winkel opknappen in die zin.
1: Ja, en anders gewoon mensen, als ze dus vragen hebben of er zijn dingen...
2: Kunnen altijd bellen. Laat ze bellen naar mij, dat is altijd goed.
1: Of even naar binnen wandelen.
2: Of even naar binnen
1: lopen. Ik zou zeggen, gewoon even naar binnen wandelen, toch?
2: Even naar binnen lopen. En er staat ook een sponsorbord. Je kan altijd wat geven, dat is altijd goed.
0: Ja, ik geloof het zo, als de vlag buiten hangt, is de koningin thuis.
2: Ja, precies. Ja, zo is het.
1: En als mensen willen weten wat jullie nog gaan doen, wat er allemaal aan zit te komen. Jullie doen natuurlijk heel veel. Websites?
2: Kan. En Facebook is denk ik wel een belangrijke promotie voor ons. Ja, en de krant. We zetten ook regelmatig stukjes in de krant. Er komt binnenkort ook weer dit artikel wat we doen. Komt ook in de kop, denk ik, van de Brug, de kop. Dus dat zou mooi zijn. Dat we heel veel geld er binnen kunnen halen. En juist omdat we de ontmoetingsplek zo'n belangrijke plek is. Ook hier in Steenwijk, denk ik.
1: Ja.
2: Er wordt veel gebruik van gemaakt. En mensen komen graag binnen voor een praatje. Ja.
1: Dank jullie wel. En ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier. En ook welkom voor een volgende keer. Om verder toe te lichten wat jullie doen. En wat er nog op de planning staat.
2: Mooi. Dank je wel.
0: Dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De groene wensboot uit Ossezijl heeft een cheque van 1500 euro gekregen van Univé Stichting Voor Elkaar. Ze hebben de cheque gekregen na een bezoek aan het Fondsenfestival Overijssel. Van dit bedrag hebben ze inmiddels nieuwe stoffering laten plaatsen voor de zithoek in de boot. In het Stadsmuseum Vollenhoven is er van de zomer een bijzondere expositie met de titel Corso en de VVVV, vroeger en nu. De tentoonstelling laat zien hoe het Corso zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. De tentoonstelling is niet alleen interessant voor Corso-liefhebbers, maar ook voor de inwoners en bezoekers die meer over de traditie in Vollenhoven willen weten. De expositie is nog te zien tot en met eind augustus in het Stadsmuseum. Er wordt druk aan de A32 gewerkt. De snelweg heeft al beperkingen tussen Steenwijk en Wolvega, maar de snelweg gaat ook enkele nachten volledig dicht. Zo is de A32 in de nacht van 6 op 7 juli dicht tussen Steenwijk Noord en Steenwijk. En de volgende nacht gaat het traject tussen Steenwijk en Havelten dicht. Een week later gaat het traject vanuit Meppel naar Steenwijk enkele nachten dicht. Gemeente West-Hellingwerf heeft nieuwe wethouders. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni zijn zij geïnstalleerd. Wethouders Tom Hartog, Roelof Teun Hoen, Marcel Bos en Heidi Hartig vormen samen met waarnemend burgemeester Stineke de Graaf het college van burgemeester en wethouders. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Vandaag.
1: Goedemorgen luisteraars. Ik heb aan de andere kant van de telefoon heb ik Gerben van der Zwaard. En dat is de coördinator educatie communicatie van Nationaal Park de Werribben en Widden. En we gaan het hebben over de ondernemerscursus. Gerben, goeiedag.
2: Ja, goeiedag.
1: Zeg, hebben de ondernemers nog een cursus nodig bij ons?
2: Goeie vraag. Als het om ondernemen gaat, hebben ze denk ik geen cursus nodig. Maar wat je wel ziet is dat het kennis over het gebied waarin ze ondernemen is altijd van waarde op allerlei manieren. Dus daar helpen we graag een handje bij.
1: En op wat voor manier gaan jullie daar bij helpen aan de ondernemers hier in de Werribben en Widden?
2: De cursus Gastvrij in het Landschap, of eigenlijk moet ik zeggen het ondernemersprogramma Gastvrij in het Landschap, neemt eigenlijk recreatieondernemers specifiek mee in het gebied waarin ze ondernemen. Dus er komen allerlei dingen aan bod. De ontstaansgeschiedenis, de landschapskenmerken, de mooie plekjes, de recreatieve mogelijkheden. En op die manier helpen we de ondernemers eigenlijk met wat ze aan hun gasten of aan hun bezoekers kunnen overbrengen. En zijn ze een soort ambassadeurs voor het gebied, het mooie gebied bij ons in de buurt.
1: En hebben jullie al ondernemers die zo'n leuk schildje hebben op de muur?
2: Jazeker, het programma bestaat al bijna 20 jaar. We zijn al volgens mij in 2008 voor het eerst begonnen met het ondernemersprogramma. En door de jaren heen hebben er zo'n 200 ondernemers van ruim 80 bedrijven bij ons meegedraaid. En al die ondernemers die dus al eerder betrokken zijn, zitten ook nog in het ondernemersnetwerk wat erbij hoort. Dus dan doen we één keer per jaar, of even twee keer per jaar, organiseren we iets van een terugkombijeenkomst waar we elkaar kunnen ontmoeten. Gaan we vaak nog of het gebied in, of we hebben een interessante spreker. De cursus bestaat al heel lang.
1: Ja, want ik zie dat er 3500 duurzame ondernemers in Nederland zijn. Dat is niet alleen voor dit gebied natuurlijk.
2: Nee, klopt. Het is een landelijk programma. Het wordt vanuit IVN en de Nationale Parken georganiseerd. En eigenlijk per regio of per gebied wordt er dan een programma op maat gemaakt wat past bij die omgeving en bij dat natuurgebied. Zodat je als ondernemer echt een programma hebt wat bij jou past en bij jouw omgeving past. Maar landelijk wordt het op heel veel plekken gedaan en werkt het supergoed.
1: En als je nu bijvoorbeeld midden in Steenwijk zit als ondernemer, kan je dan ook meedoen met de cursus?
2: Ja, dat kan zeker. Sterker nog, ik denk dat het juist leuk is. Want stel je voor, je hebt een bed and breakfast in Steenwijk. En je hebt de gasten bij het ontbijt zitten en ze vragen aan je van, nou, waar moeten we allemaal naartoe? Dan is het natuurlijk heel leuk als je een paar mooie plekken kunt vertellen waar ze met de fiets naartoe kunnen. Of waar ze, of misschien iets waar als ze gaan varen, dat ze kunnen op een bepaalde plant of een bepaald diersoort kunnen letten. Dus het is juist leuk om dan ook vanuit die plekken die informatie ook te delen met de gasten en de bezoekers.
1: Dus wat jullie eigenlijk de ondernemers leren, is eigenlijk een stukje natuurherkenning hier in de Werribben en Widden.
2: Ja, klopt. Dus het gaat veel over het natuurgebied. We weten natuurlijk dat veel bezoekers komen vanwege het Nationaal Park en vanwege de bijzondere natuur bij ons in de buurt. En ook natuurlijk de mooie kernen en het erfgoed en de mooie verhalen die we hebben. En eigenlijk, we hebben een cursusprogramma van 4 avonden en staatdag. En elke programma onderdeel gaat eigenlijk over een ander onderwerp. Dus we hebben een avond over flora en fauna inderdaad, maar ook een avond over waarom we eigenlijk een nationaal park zijn en wat dat betekent en wat je daarmee kan. En een avond over meer de ontstaansgeschiedenis van het gebied, hoe het is geworden wat het nu is. En uiteindelijk sluiten we af met een veldexcursie, waarbij we met elkaar het veld ingaan en het gebied ingaan en dan eigenlijk de dingen die in de eerste 4 cursusavonden langskomen eigenlijk allemaal in het echt ook nog eens langsgaan buiten in het gebied.
1: Dus dat ook nog een beetje pionieren bij de cursus. Dat is wel heel mooi natuurlijk en heel fraai.
2: Ja, toch? Ja. Ja, niks zo leuks als in het echt naar buiten.
1: Nee, dat is zeker zo. Hij zegt net, liet je al een beetje vallen van Nationaal Park Werribben en Widden. En waarom dat is. Zou je daar aan de luisteraars eens kunnen uitleggen in kort waarom het Nationaal Park Werribben en Widden is?
2: Dat kan ik zeker proberen. Zowel de Werribben als de Widden zijn eigenlijk met elkaar een heel uniek type natuurgebied. Grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Dus eigenlijk de unieke kwaliteit van het gebied maakt dat het bijzonder is dat het ook op die manier wordt gewaardeerd. En er is vanuit het landelijke en Europese programma Nationale Parken is het dus ook aangewezen als Nationaal Park. Om eigenlijk te onderstrepen dat we zo'n uniek gebied eigenlijk bij ons in de achtertuin hebben. En binnen het Nationaal Park horen allemaal dingen. Dus er We hebben natuurlijk Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten die de gebieden beheren en ook die eigenaar zijn van het gebied. Maar vanuit het Nationaal Park doen we dus ondernemerscursussen, maar ook scholenprogramma's en dingen voor. We hebben de Jeugd Natuurclub en de Junior Rangers, dus allerlei dingen om de inwoners van het gebied en de bezoekers van het gebied eigenlijk te betrekken bij de plek waar we allemaal zo trots op zijn. En dat hoort eigenlijk allemaal onder die vlag van het Nationaal Park, omdat het zo'n unieke plek is.
1: Nou, dat is al heel mooi en kortbondig uitgelegd eigenlijk wel. Gastvrij in het landschap, hè, dat is ook zo'n kreet die ik hier zie staan. Dat vraagt mij eigenlijk een beetje, vraag ik me een beetje af, zijn we nog niet gastvrij genoeg?
2: Jawel hoor, dat is zeker niet het probleem. En het gaat meer om de combinatie van dat je dus een gastvrijheidsondernemer of een recreatieondernemer bent in een bepaald gebied. En dat je dus die koppeling maakt tussen wat je met je onderneming doet en wat je je gasten en je bezoekers meegeeft en waar je dat dan doet. En op die manier eigenlijk zowel je gasten en je bezoekers meer kunt bieden, maar ook je onderneming kunt versterken.
1: Nou, dat is wel mooi natuurlijk. En zoals vorig jaar hebben jullie waarschijnlijk ook zo'n cursus gehad. En hoeveel hebben er daaraan meegedaan toen?
2: We hebben vorig jaar geen cursus gedaan, meestal is een cursus om het jaar. En de vorige keer hadden we een kleine 20 deelnemers. En dat is net een fijne groep dat je en verschillende type ondernemers hebt, maar dat je ook echt nog wel met elkaar lekker aan de slag kan en naar buiten kan. In principe hebben we plek voor 25. En de eerste aanmeldingen zijn ook al binnen. Dus schroom niet om je aan te melden, zou ik zeggen. Maar dus ja, een klein klaslokaal vol is het idee.
1: Oh, dat is ook wel mooi. Hè? Nog wel een grote groep wordt ook wel een beetje rommelig, denk ik. Hè?
2: Ja,
1: zeker met zo'n horde de natuur ingaat.
2: Ja, precies. Moet wel een beetje niet alles verstoren in de natuur.
1: Nee, hartstikke mooi. Heb je hier nog wat aan toe te voegen, Gerben?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het meeste wel verteld heb. Ik denk dat het, wat ik altijd heel leuk vind, is dat we hebben natuurlijk een groot gebied waar zeg maar, de ene onderneemt in Sint-Jansklooster, de andere in Ossenzelf, in Steenwijk. En dat het, wat ik heel leuk vind om te merken altijd, is dat uit elke hoek van het gebied komt weer een ander verhaal en een ander perspectief. En dat is ook leuk aan zo'n groep waar je met z'n allen samenkomt. Dat je ook van je mede-ondernemers en je mede-cursisten leer je dan al. En ja, zo pakken we eigenlijk alle aspecten van onze mooie achtertuin met elkaar mee.
1: Ja, dus als ondernemer dan is het ook nog mooi netwerking. En ook even een klein kijkje in de keuken hoe een ander het doet.
2: Ja, precies. We proberen ook een deel van de cursus bij ondernemers op het bedrijf te doen. Zodat je alvast wat ziet. En bij de terugkomst, bij de netwerkdagen, gaan we vaak ook even bij elkaar binnenkijken. Dat is toch altijd leuk, bij iemand naar binnen gluren.
1: Nou, dat is hartstikke mooi zeg. Dan mogen we hem hiermee afsluiten. Nee, dankjewel voor dit fijne gesprek.
2: Ja, leuk. Dankjewel voor het bellen.

0: Ja, en dat was Douwe Bob. En wij gaan naar het laatste onderwerp van vandaag. En dat is Summer Meet Theehuis, het Humanabed met American Cars and Trucks. En ik zit tegenover Remco van Lent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik las dit en ik vroeg het net al. We hebben het over American Cars and Trucks. Met wat voor auto ben je hier?
1: Ik ben hier zelf met een Chevrolet Stationwagen uit 1975. Dat is gewoon ook mijn dagelijkse auto. En het gaat eigenlijk helemaal geweldig.
0: Hoeveel kilometer staat op te tellen?
1: Of het nou 200.000 mijl of 300.000 mijl is, ik heb geen idee. Dan heb je dus richting een 500.000 kilometer of zo.
0: Dus ook eigenlijk iets wat dan ook niet meer uitmaakt, denk ik.
1: Nee, die motoren zijn onverslijdbaar. En de techniek moet je gewoon zelf bijhouden. En dat is prima te doen.
0: Is het een auto waarmee je ook zegt, ik rij van hier naar Amsterdam heen en weer?
1: Oh, geen enkel probleem.
0: Vind ik knap.
1: Raampje open, armpje uit het raam.
0: En gaan.
1: Goede muziek op. En rustig aan die kant op toeren.
0: En wat is dan de goede muziek?
1: Bijpassend bij het jaar van de auto. Een beetje 60er jaren, 70er jaren. Echte muziek zijn ze opgehouden te maken na 1980 zo ongeveer.
0: Ik denk dat er wel meer mensen hier ook bij de lokale omroep zijn met diezelfde mening. Maar daar, ik kijk Herman aan. Niet dat Herman die mening heeft. Maar er zijn hier wel mensen die daar wel in mee kunnen gaan. Maar op zondag 12 juli sta jij denk ik met je auto. Daar?
1: Ik sta dan bij het theehuis in Darp. En met mij 200 auto's minimaal. Het is een evenement eigenlijk voor het hele gezin. Het is van de liefhebbers en de eigenaren van Amerikaanse voertuigen, ongeacht het bouwjaar. We hebben een markt erbij met Americana, om het maar zo te noemen. Allemaal wat autogerelateerd Amerikaanse spulletjes. Een liveband, een DJ. Gewoon een leuke, gezellige dag voor iedereen.
0: Met muziek tot 1980.
1: Ja.
0: Of heb je dat er niet doorgekregen?
1: Nou, misschien dat de band wel wat modernere nummers zal spelen.
0: Maar het idee is gewoon
1: een leuke, gezellige dag
0: ja.
1: Voor iedereen.
0: En dit is nu de tweede editie.
1: Ja, klopt. De tweede editie. Verleden jaar natuurlijk de eerste editie, logischerwijs natuurlijk. Ach, en we denken van, nou, als we 100 auto's krijgen, dan zijn we blij. En ook alles eigenlijk geregeld voor 100 auto's. En het bleef maar komen en het bleef maar komen. Dus, nou ja, lichte paniek natuurlijk.
0: Waar gaan we dat allemaal kwijt?
1: Nou, de plek was er wel, maar en toen kwamen we toch uit op ruim 200 auto's. Iedereen heel erg enthousiast. Dus we hopen dat dit jaar toch wel te gaan verbeteren.
0: Is het hoogtepunt aan auto wat voor jou gaat komen? Wat je nu weet?
1: De mensen hoeven zich niet aan te melden.
0: Dus jij weet
1: dus
0: nog niet
1: we
0: wat
1: weten
0: er komt.
1: Eigenlijk niet wat er komt.
0: De enige eis is Amerikaans?
1: Amerikaans, ja. We weten wel dat de beide auto's van de Flodders komen. Dus zowel de roze Caprice als de nieuwe auto die nou in de nieuwe filmserie wordt gebruikt, die hebben er toegezegd met mooi weer. Nou, het lijkt stralend weer te worden. Ja, en dat is ook voor de mensen natuurlijk leuk om die auto's een keer in het echt te kunnen zien.
0: Dat is toch wel een auto waar ik zelf nog wel een keer in zou willen zitten voor een foto, moet ik zeggen. Dat lijkt me fantastisch.
1: Nou ja, wie weet.
0: En dus allemaal Amerikaanse auto's, maar ook motoren en trucks, gewoon alles.
1: Alles is welkom.
0: Alles is welkom.
1: Behalve die Amerikaanse auto's waar zo'n stekker aan zit, zeg maar. Die mogen wel komen kijken, maar parkeren toch niet echt op het terrein.
0: Ik denk dat we het wel weten. Waar ik aan moet denken. Dan denk ik aan laag, ik denk aan groot, ik denk aan breed.
1: Ja. Zoiets.
0: Is dat het ongeveer?
1: Ja, ik wel.
0: En wat maakt voor jou nou die auto's en het Amerikaanse zo bijzonder?
1: Het is ook een beetje de club mensen waar je dan op een gegeven moment toch wel in zit. Voor sommige mensen is het ook echt een levensstijl. Nou ja, voor zover ga ik dan niet. Ik bedoel, ik kleed mij niet in de 70's en of in de 50's. Maar op een gegeven moment is het een gezellige groep. En je hebt dezelfde hobby. En dan we gaan ook heel vaak wel naar andere evenementen toe. Want ieder weekend kan je wel ergens naartoe. En is een praatje maken, bekenden zien. Gezelligheid. En de een doet het met een autovereniging en de ander doet het misschien met een voetbalvereniging of een biljartclub. En ik heb gekozen voor de auto's.
0: Wanneer heb je eerst Amerikaanse auto gekocht?
1: Poeh, dat zal rond 1990 zijn geweest. Toen helaas een paar jaar tussendoor geen Amerikaan gereden, maar eigenlijk normaal altijd Ook voor dagelijks vervoer, altijd Amerikaans.
0: En als deze nu zou opgeven, zou er dan komen?
1: Staat er in principe alweer één klaar.
0: Ja.
1: Ik heb er één op reserve, zeg maar.
0: Ja, nou, dat is dan ook wel leuk met dat soort auto's. En op zondag dus op zondag 12 juli kunnen mensen komen kijken naar, ik gok jouw auto's. Of auto. En nog 200 andere.
1: Minimaal 200 andere. En het is gratis toegankelijk voor de deelnemers en voor de bezoekers.
0: Hoe laat begint het?
1: We beginnen om 11 uur en we gaan door tot 5 uur.
0: En hapje en een drankje?
1: Alles is aanwezig. Live muziek, DJ. Hapje, drankje. Voor leuke prijzen. We willen het ook voor de mensen natuurlijk wel betaalbaar houden. En ja, dan hopen we wel natuurlijk dat de mensen die komen kijken, dat ze ook wat gebruiken. Want zo sponsoren ze ons ook weer, zodat we volgend jaar het weer kunnen organiseren.
0: Dat is natuurlijk jullie doel. En nou, ik moet zeggen, met zo'n succes gok ik volgend jaar 300 auto's even.
1: Nou, dan hopen we dit jaar eigenlijk al een beetje op.
0: Maar iedereen is dus gewoon welkom om te komen kijken. Mooie foto's te maken, denk ik.
1: Uiteraard.
0: En er te zijn. En waar is het precies? En kun je een beetje makkelijk parkeren? Want ik gok dat de parkeerplaats daar dus vol staat.
1: Het is bij het theehuis in Darp. Of ja, Darp, de meeste mensen noemen het Havelte. Dus tegenover de Hunnebedden aan de Van Helomaweg. Nummer moet ik je schuldig blijven.
0: Niet te missen als je die kant op te missen.
1: Het grote veld, de grasvelden zijn voor de Amerikaanse auto's. Verderop is er nog wel parkeermogelijkheid. Maar veel mensen zetten hem ook wel gewoon in de berm.
0: Ja, het adres is Van Helomaweg 47.
1: Oh, okay.
0: Ik heb hem hier. Helomaweg. Ik word verbeterd hier. Daarom heb ik dus de koptelefoon op. Dan kan dat gebeuren. Maar dat is echt zeker niet te missen.
1: Daarom. En we hopen dus op een mooie opkomst.
0: Ja, dat hoop ik ook. En ik hoop voor jullie op mooi weer.
1: De berichten zijn prima.
0: Ja, in ieder geval droog.
1: Bijna te prima.
0: Hopen op gewoon mooi droog weer. En ik wens jullie heel erg veel succes en heel erg veel plezier.
1: Dankjewel.

En dit was het tweede uur van Kopwijzer deze zaterdag 4 juli 2026. Ik sloot af met Remco van Lent over het Summer Meet, Theehuis het Hunibed of Amerikaanse auto's op 12 juli. Dirk sprak Gerben van der Zwaard over de ondernemerscursus weer in Bewieden. Willy Rauw en Johan Veldhuis sloten aan vanuit het Leger des Heils. En ik sprak Joop Prins over de 44ste koolkloop Blokzijl op 11 juli. Vanaf volgende week zijn we in verband met de zomerprogrammering er maar 1 uurtje, dus van 10 tot 11. Zonder camera's en zonder politiek. En ik wens iedereen een mooie zomer. In ieder geval omdat wij naar de zomerprogrammering gaan. En tot ziens.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slobs met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

Heb je ook wel eens dat je plotseling de schrik om het hart krijgt? Dat je plotseling denkt van... Ah. Mijn telefoon is leeg. Dat had ik net. En die zie je uit. En dan moet je weer aan.

0: lang geleden dat we van ze hebben gehoord. De Opposites waren dat, met het feestje op me af. Hé, man. Ja, even terugkomen tot het begin van de show. Ik denk van toen ik hier naartoe reed, de telefoon is uit leeg. Maar ja, vanmorgen moesten de ramen open hier. En als je in een pand zit waarvan je denkt van, het is nog fijn dat de ramen erin zitten, dan kost dat wat tijd en zo. En toen bleef je nog vastzitten. Ach, dan moet je weer eens 40 droppen. Alles zit eronder nu. Inclusief meteen naar ons. Maar het raam gaat makkelijk open en dicht. Er zijn nog enige hoogtepunten. Nou, er is wel een hoogtepunt in de wereld. Want er is een in een Indiase tempel geen echte olifant meer. Maar een robot-olifant. Ja. En die kan wapperen. Met zijn oren. Ik ga even liggen. Ik ga het even verwerken, ogenblik. Ik lig nog even. Kom zo weer terug, ogenblik. Even van bij, kom. Dus, een olifant, maar dan in de robotuitvoering die kan wapperen mensen. Wat wil je nog meer eigenlijk? Ik heb eigenlijk een olifant die wapperen mensen oren, maar het was geen echte. En mijn telefoon is ook bij half vol. Nou, dat scheelt er weer een stuk. Deze show wordt gemaakt zonder enige voorbereiding.
1: Jouw zonnetje op de radio.
0: Nou, dat klopt niet helemaal hoor. Ik heb gisteren voorbereid. Maar toen kreeg ze mijn systeem. Dus, maar dat werkt ook weer. Al, ik weet niet hoe lang, maar het werkt. Maar dames en heren, we gaan naar Duitsland met Una Nota Speciale. Hier is Alessa, met u Alessa.

TV Slos. En binnenkort streken we de Wever. Draai terug in de tijd met de Coming Arts. Hey, ken je deze nog?

0: allemaal wel eens. Als je denkt, nou, ik weet niet zeker dat het goed gaat. Knock on wood. Ja, ik heb het ook een keer gedaan op een tafel. Niet moet doen. Zo, ik moet... ogenblik hoor. Zo lekker dit.
1: Hallo.
0: Het is 4:09 en we gaan eens kijken wat er allemaal in Steenwerkerland gebeurt. En tenminste in het open Steenwerkerdiep in Steenwerk. Want daar is een flinke metamorfose aan de gang. Na de slotwerkzaamheden kan er nu weer gebouwd worden. En gisteren is in bijzijn van wethouder Mirjam van Dekkers het startsein gegeven voor de nieuwbouw van de Jumbo. Dus, vervolgens werd ook de samenwerking geregeld en bezegeld. Die was al geregeld, maar daarna werd het nog bezegeld. Tussen de gemeente en de lokale aannemerscombinatie H2O Cero BV. Ja, het is een groot woord, maar het is ook een boel werk. En zij gaan de openbare ruimte onder handen nemen. En wat zegt wethouder Mirjam Slomp-Lekkers ervan? Zij zegt, het is een mooie opdracht voor onze lokale bedrijfsleven. Ze benadrukt ook dat de winkels op het Steenwerkerdiep op dit moment nog altijd bereikbaar zijn. Dus de winkels die niet gesloopt zijn, daar kun je gewoon in. Dat is logisch natuurlijk, maar ik denk ik zelf het even voor zeggen. Onderdeel van de herontwikkeling van de Steenwerkerdiep is onder meer de nieuwbouw van de drie nieuwe supermarkten. De Aldi, de Jumbo en de Lidl. De bouw van de 21 appartementen op de voormalige locatie van de Gouden Engel. Daar kwam ik vroeger heel vaak en moest er ook wel eens disjockey draaien. Maar dat was na twee keer ook gebeurd. Dat gebeurt allemaal in opdracht van Woonconcept. En de herrichting van het openbare ruimte met meer groen en nieuwe bestrating. Daarvoor is de gemeente...

0: je niet kwijt. Nee.
1: Maar dan maar even op drie, dus ja. De radio voor jouw regio. Hey, soms kom je ergens binnen en dan kijk je gelijk van waar is de nodig? Dat is altijd belangrijk. Weet je hoor, zing erover. Maar de dames en heren, dan aan Duits. Sorry, ik zat doorheen.
2: Niet wat het moest zijn.
1: Ben je boos? Nee, hè?
2: Het zou me niets kunnen schelen, nee.
1: Goed, echt.
2: Niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

werd even meegesleept door de plaats, hoor.

0: Dit was Mando Diao en Gloria. Informatie en muziek
1: op weerbericht.
0: Sorry, ik deed van bovenaf, maar het is van onder ook wel eens. Het is een wat hardnekkige bewolking en er kan ook een spatje regen vallen. Maar de zon komt zo nu en dan even om de hoek kijken en zegt, oeh, ik ben er ook. Het was zo'n 20 tot 22 graden. De wind zoekt het westen tot zuidwesten op. Dat is fijn voor de wind. En het wordt zo'n wordt misschien matig tot krachtig. Dan moet ik even scrollen, want mijn scherm gaat heel anders. Oh, hier. Zaterdag en zondagnacht komen er ook buien voor, maar ook opklaringen. Opklaringen met de temperatuurdaling tussen de 17 en de 18 graden. Gaat steeds verder. Zondag zijn er buien. Ach, gassie. Gaandeweg de dag wordt het weer droger met ruimte voor de zon. Maar er is ook een zwakke tot matige noordwestenwind. Het wordt zo'n 19 tot 20 graden, klein nulletje C. In de avond en de nacht een paar buien en het zakt, het kwik dan. Als je denkt wat zakt daar, dat is het kwik. Na 15, misschien 16 graden. Dan kijken we even naar de maandag. Dat was de maandag. En dan dinsdag komen de buien en is er soms ook wat zon. De wind komt uit westelijke richtingen, is matig tot vrij krachtig en is zo'n 20 tot 21 graden aan temperatuur. Nachttemperatuur 16. Woensdag en donderdag is droog. Er komt wat meer zon en de temperaturen zijn zo'n 23 graden. Dames en heren, en maandag is het gewoon 19 tot 20 graden. Dat even voor de mensen die denken van, heeft de maandag ook? Nee. Je had erbij moeten zijn, maar goed. Dat denk ik wel vaker, dan vertel ik dingen, dan lig ik zelf in de deuk. Van binnen dan lig ik in de deuk. En dan kijkt iemand mij aan zoiets van, waar gaat dit over? Is dit leuk? Terwijl ik denk van, je had erbij moeten zijn. Tijd voor een tijdmelding. Het is 4:05 en de muziek gaat door. Ogenblik. Je zijn de Doobie. Het is goed dat er geen tv bij is. Je zijn de Doobie Brothers. Wie? De Doobie Brothers. Oh ja, ja. En Long Train Running. Het wordt steeds erger, dit programma.

0: problema com isso, aqui. Damned, I think I love you too. 2.0. Het is nieuwe uitvoering van de dames en de heren van Chaotic. Dames en heren luisteraars. Je hoorde ze bij RTV's Los. En dan nu tijd voor een berichtje over drank. Echte drank. 29.000 volwassenen in Steenwijkerland drinken wel eens alcohol en voldoen daarmee niet aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Dat is uitgezocht door iemand van de Stentor. Bijna 8.000 volwassenen in Steenwijkerland drinken geen alcohol en daarmee voldoen zij wel aan de nieuwe strengere norm. Dus al die 8.000... En dat alles is gebleken uit de Gezondheidsmonitor 2024 en die wordt opgesteld door het RIVM en de GGD's. En je hebt het misschien voorbij horen komen en bezig hebben gedacht van, ik vind het goed, maar goed, het komt voorbij. Maar vorige week heeft de Gezondheidsraad het ministerie van Volksgezondheid geadviseerd, moeilijke woordjes achter elkaar, geadviseerd om het alcoholbeleid aan te scherpen voor alle Nederlanders. Want 1 glas alcohol vergroot al de kans op kanker en ongelukken in het advies. En dat is strenger dan de richtlijn tot nu toe, want toen was het geen alcohol liefst drinken, maar niet meer dan 1 glaasje per dag. En dan was je verantwoord bezig. 42% van de volwassenen voldeed daaraan in Steenwijkerland. Dat waren ruim 15.000 mensen in 2024. 7.000 mensen die zeggen dat ze van zichzelf een verantwoorde drinker zijn. Maar die voldoen nu ook niet meer aan de nieuwe norm. Ze dronken wel af en toe een glas, maar drinken dus niet nul. En dat is wat gebeuren moet. 79% van de volwassenen in Steenwijk drinken wel eens. Dat is ongeveer evenveel als het landelijk gemiddelde. Dus als je straks langs de markt rijdt in Steenwijkerland, of in stad Steenwijk, en je ziet het terras vol zitten bij de rechter en zo, dan kun je denken, oh, dat ben dus die, hè? En tot zover het berichtje. Ik hoorde gisteren een collega van me zeggen, ongeveer in een heel lange presentatie, dat 10 keer zijn village op waren. Dan denk ik bij mezelf, je kunt hem ook op replay zetten.
1: Het is zomer.
0: Het is zomer.
1: En de muziek. En de muziek klonk nog nooit zo lekker.
2: Deze muziek klinkt lekker.

volop actualiteiten en regio nieuws. Elke woensdagmiddag van 12 tot 1. Live met Ria van Hien in de 12 uur show. Natuurlijk bij RTV Sloos.

0: Ik wil eens goede muziek horen, dan moet je nu naar het park in Steenwijk. Want daar is in de muziekkoepel op dit moment een concert bezig van een hele goede band uit Amerika. Dus je denkt van, ik vind dit ook wel leuk, maar zo'n band is ook leuk, dan moet ik duiven doen. Net zoals natuurlijk veel meer gebeurt in het park, want vanaf 11 juli volgende week dan barst het los daar. Met Boogie en de Longhorns.
1: Wie?
0: Boogie en de Longhorns. En natuurlijk ook de binnenstad van Sneeuwwerk, want de vestingfeesten gaan dan een aanvang nemen, dames en heren. Ja, ik kwam erachter dat ik 1700 instrumentale nummers heb en daar staat onder andere dit soort in. Dus ik denk, toch, laat ik eens eentje pakken. Maar sommige keuzes vallen niet goed uit. We gaan er even uit voor het nieuws. En na het nieuws zijn we bij terug met nog meer gedoe. En natuurlijk even de preview van wat er verder nog gebeurt op dit station. Ik kan het nu even vertellen. Maar dan, dan licht ik een tipje van de sluier te vroeg op. En je moet een sluier nooit te vroeg oplichten. Nee. Er zijn mensen die gaan trouwen en dan doen ze te vroeg de sluier omhoog. En je is gelijk van, nou, ik moet dat anders. Tot ziens. Dus niet doen. Als je een sluier hebt, nooit te vroeg oplichten. Of je moet denken van er ligt wat onder, dan is het een andere zaak. Tot zover. Oh, ik zei tot zover, maar dan moet ik wel even dit, anders komt het niet goed.
2: Oh la la.
0: Ja, dat wil ik dan zeggen. Nu dan? Oh god. Ogenblik hoor, komt allemaal goed.

0: heb het onder controle.
1: Herman van Hien.
2: Een lullig lokaal programma.
0: Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste. De Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede. En Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: doen de ritme vast. En we denken van, wat gaat er gebeuren? Nou, gaan eerst eens even naar Oosterwolde. Want tijdens het Nederland, terwijl Nederland een spannende strafschoppenserie tegen Marokko deed, bleek de voetbalpool van sportvereniging Oosterwolde dames één juist één groot succes. Vertel meer, ga ik doen. Het damesteam organiseerde voorafgaand aan het WK-toernooi een eigen voetbalpool. Voor de inleg van 10 euro konden deelnemers voorspellen hoe het toernooi zou verlopen. De winnaar ontvangt 200 euro, de nummer 200 en de nummer 3 50 euro. De animo bleek veel groter dan verwacht. Liefst 109 deelnemers hebben meegedaan aan de pool. En er bleef 740 euro over voor het hele team nadat de prijzengeld eraf was gehaald. Dus dat betekent dat de dames SV Oosterwolde kunnen investeren in materialen en voetbalkleding. De actie in Oosterwolde is opgezet als creatieve manier om extra inkomsten te genereren. Nu het vinden van sponsoren niet altijd eenvoudig is, nee, want het kost allemaal zoveel. De opbrengst is een mooie bijdrage voor de teamkas. En nu denken ze van, gaan we nog door met sponsoren? Ja, we gaan gewoon door met zoeken naar sponsors. Hoe kijken de speelsters nu terug op de actie? Ze zeggen dat ze nooit verwachten dat er zoveel mensen mee zouden doen. Dankzij de grote deelname zeggen ze hebben een prachtig bedrag opgehaald met ons hele team. En ons hele team profiteert er ook van, natuurlijk. Dat zei Jessica van Weperen. Zij is speelster van SV Oosterwolde Dames 1. En nu denk je van, hoe weet je dat allemaal? Nou. Suzanne van Weperen is een van de dames die bij Streekomroep de Werven werkt. Streekomroep de Werven werkt. En Suzanne is denk ik familie van Jessica. Maar dan weet je toch ook dat er in Oosterwolde moel gebeurt.
1: Hè? Hier dan?
0: Dan was ik in het nieuws aan beluisterd, want dat moet je eigenlijk verplicht als je hier zit. Dan kun je naar de wc gaan, maar dan ben je te laat, dus je moet dan blijven zitten. En toen hoorde ik het gaan over de Costa Brava. En toen schoot mij zo ineens in het hoofd. Dan schiet me vaker dingen in het hoofd, maar dat komt ik even als hoofdpijn. John Lames, die zong

0: het geluid van Jon Lamers. Het was niet van vinyl, maar ik denk, ik geef even het vinylgevoel erbij met dit geweldige fragment. Dus als je denkt van, wat is dit? Dat is een fragment. Costa Brava werd gezongen door Jon Lamers. En dan nu?
1: De zaterdagmiddagshow met Herman.
2: Herman wie?
1: Herman van Hie. Oh, die.
3: Ben jij de DJ?
4: Ja.
3: Ze laat hier ook echt iedereen draaien.
4: Ja, hè?
3: Elke boerenlul gaat mijn plaatjes dan draaien.
4: Is zo.
3: Tering, wat een kutmuziek.
4: En dan nu? Yes. Yes. Die Duitse, nou nee, de Engelse uitvoering. Van links naar rechts.

0: sterren defibrillator because I am knackered.
1: Dankjewel. De snollebollekers waren dat. Ik moet ineens aan een grote supermarkt denken die op dit moment wordt gebouwd. Ergens op het ik weet niet hoe dat kan. Ik hoorde dus de snollebollekers met de Engelse uitvoering van Left to Right. Ach man, wat was toch een vuurwerk in. Vond je niet? Ja, voordat dan de penalties werden gemist, was het echt wel vuurwerk zo nu en dan. Werd het dan leuk? Het zou nou leuk zijn als er eens een keer een plaatje werd gemaakt over vuur. Is dit een plaatje over... Hoe is het mogelijk? Een plaatje over vuurwerk. Hier is Sven Versteeg.
2: Had meteen mijn aan.
1: En Senna.
2: Oh, je keek me aan. Ik was gelijk van de slag.

0: Sorry, Helene Fischer was dat. En die doet binnenkort een groot optreden ergens. In iets kleiner als een van de grote theaters in Nederland. Ze zou eerst groot, maar ze gaat nu wat kleiner. Julius Kalmbacher, wie? Julius Kalmbacher deed ook mee met Heute Nacht. Vannacht, God gebeuren. Nou. Hier in Steenwijkerland, in Steenwijkstad, wordt behoorlijk gebouwd met supermarkten. Maar in Wolvengeest ook gebeurd, want daar is de nieuwe Aldi herrezen. En die gaat 10 juli de deuren openen. De huidige winkel aan het Van der Zandenplein die sluit 7 juli. Dinsdag om 8 uur. En dan wordt er aan de spoorlijn hard gewerkt om de nieuwe Aldi op tijd klaar te krijgen. En alle producten in de juiste schappen te hebben gegooid. En een van onze medewerkers is daar op dit moment. Die heeft daar een baan. Ja, dat is wel even Dave van harte gedeliciteerd. Met je nieuwe baan. Hij wordt een soort mens van. Nou, laat ik zo zeggen, je zou hem kunnen zien op televisie als een manager. Voor de nieuwe van de Aldi is het oude Lidl-pand aan de spoorlijn ingesloten. In 1997 werd het gebouwd. En het stond al sinds 2016 leeg. En nu dus is het nieuwe Aldi-pand geworden. De komst van Aldi naar de spoorlaan was trouwens niet onomstreden. Terwijl de gemeente Westerling wel als de Lidl hebben zich verzet tegen de komst van de nieuwe Aldi. Och, een hele supermarktoorlog op de voormalige Lidl-locatie. Wethouder Roelof Teunhoen van de gemeente die vond de verhuizing toentertijd niet passen binnen de detailhandel en centrumvisie. Terwijl Lidl bezwaar maakte tegen de directe concurrent op korte afstand. De Aldi kreeg toch toestemming om zich aan de spoorlijn te vestigen. Spoorlaan te vestigen. Want juridisch was er verder eigenlijk niks tegen in te brengen. Ach goh. Er waren bovendien wel zorgen over de verkeerssituatie. De spoorlaan is nu al een drukke straat. Dat klopt, ik kom er wel eens langs, niet zo vaak, maar soms. En dan denk ik, oeh, wat een drukke straat. Mensen vrezen dat de komst van de Aldi voor extra verkeersdrukte gaat zorgen, omdat de in- en de uitrit van de nieuwe supermarkt schuin tegenover de drukke in- en uitrit van de parkeerplaats van de Lidl en de Poys komt te liggen. Hé, hey, daar werkt iemand bij Poys dan. De gemeente onderzoekt hoe de verkeersveiligheid nog kan worden verbeterd. Daarbij wordt ook gekeken naar een mini-rotonde met afslag naar de beide parkeerplaatsen of een rotonde iets verderop. En dan komt er een afslag naar de Azaliastraat. Dus, als je denkt van, oh, wat... Zo zie je maar, ook in Wolvenhagen gebeurt een boel. Almelo trouwens ook, daar hebben ze verkeerslichten. Die gaan van rood naar wit. Rood naar groen bedoel ik. Met de druk in het hoofd. Een nieuwe Aldi, hè? Met een nieuwe manager. Met een nieuwe manager, ja. En waar ligt de roomboter? Ik heb geen idee, ik werk niet hier.
1: Dus.
0: Als je denkt van, ik zou wat graag ook wat foto's zien, dan moet je even naar de website van Streekomroep De Werven, of je gaat naar de website van Radio Centraal. Daar staat er weer een link op, andersom ook. Dus je kunt alle kanten op hier. Ook al denk je van, ik wil er niet eens heen, je komt er altijd op terecht. Dus niet zo. En om 4:55 druk ik deze knop in.
2: Drive carefully, 'cause we love you.
3: Zomer hit herinneringen.

0: Mijn vrienden, mijn dames en mijn heren ook. Dat is het geluid van Jan Smit, was dat. En Jan Smit zei, leef nu het kan. Daarvoor hadden we ABBA met Summer Night City. En waar kan ik nog meer? Oh ja, Hobby Horse, leuk. Hobby Horse, met twee keer in H, Hobby Horse. Summertime, summertime, it's summertime. Ik wil dus even bellen met een van onze mensen die bij het concert in het park was. Maar dat is al afgelopen. Dus ik bel allerlei mensen op die van niks weten. Het leukste van alles. Kom je doen? Nou, ik kan me bellen. Dus ik bel even met onze razende reporter die daar de foto gemaakt heeft. Die je kunt vinden op de website van de Stekenroep en van Edwin Los. Maar die stond bij de Facebook. Dus ik... En dan een verslag over kibbeling en zo. En lekkerbekkie, dat vind ik ook wat over de... Oké, 8:08. Als je denkt van Koperdag Echt Radio, ja, vanaf een uur of 5, dus na dit programma. Als ik alles heb opgeruimd, dan is het tijd voor Bert van der Laan met een tiprate van een hele tijd geleden. En daarna André van Dekken met Backwards. Morgen hebben we ook een uur. Ik ga het even promoten. Een promotie.
1: Promotie.
0: Spotje. Tjeet en Marieke. Met het programma Tjeet en Marieke. Tussen 10 en 11 op RWLOS. En tussen 11 en 12 bij Radio Centraal. Dat is ook wel leuk. Ja. Oeh, van de mensen allemaal wakker in het bestelling. Oh. Ik lag net zo lekker, maar toen kwam Tjeet en Marieke voor. Is dat? Ja. Oh. Even kijken waar mijn verklikkerlampje brandt. Heb je het ook wel eens dat je in je auto zit en dat plotseling een lampje gaat branden... en je denkt van, waar gaat dit lampje in vrede? Ik had dat vroeger ook. Ik had een hele oude Mercedes, er brandde altijd een lampje. Ik denk, ik moet er toch een keer wat aan doen. En toen heb ik het dashboard uitgehaald, dus... Tot zover de leuke conversatie tussen de plaatjes door.

Ik zei dit, maar het was de microfoon al dicht. Dit is Madonna. Nieuwe zinger van Madonna. Dance Theria. Onderweg naar Jealous Lover van de Rolling Stones.

0: Ik ben er wel, ogenblik. Oeh.
1: Ik was even wat aan het... Ik moest even appen met de boss. Ik had graag eventjes nog een... Dat zei ik al net. Een kleine impressie willen geven van wat er in het park vanmiddag gebeurde. Maar de een die was er niet. En de ander stond bij de visboer. En om het te gaan praten over kibbeling en kabeljauw. Dat vond ik ook wel... Appelscha, daar gaan we naartoe. Hè? Appelscha.
2: Hè?
1: Ja. Appelscha heeft sinds mei een nieuwe dorpsvereniging. Het zijn 14 mensen, zag ik het. Ik was even aan het tellen. Poepoe, dat is een boel. Een groep vrijwilligers die heeft samen met Plaatselijk Belang Appelscha de vereniging opgericht om de saamhorigheid in het dorp te vergroten en meer ontmoetingen tussen de inwoners te stimuleren. Ook in Appelscha is dat een goed initiatief. Want zij zien behoefte aan een organisatie die activiteiten organiseert voor alle leeftijden. Het draait erbij niet alleen om evenementen, maar vooral ook om het versterken van de onderlinge verbondenheid. De initiatiefnemer Peter Huizinga die zegt: de vereniging moet een plekje zijn waar iedereen zich welkom voelt om mee te denken en om de handen uit de mouwen te steken wanneer nodig. De nieuwe dorpsvereniging in Appelscha presenteert zich voor het eerst uitgebreid tijdens de Bioweek. De Bioweek. En die wordt gehouden van 19 tot en met 26 september. Zaterdag 26 september staat in Appelscha een gevarieerd programma op de planning. Met onder meer een editie van Heel Appelscha Bakt. Een ouder kinderbootcamp. En een afsluitend dorpsfeest. De activiteiten wil de organisatie ervoor zorgen dat de inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen. De vereniging is daarnaast ook nog op zoek naar vrijwilligers om toekomstige activiteiten mogelijk te maken. Het bestuur zegt: we hoeven niet structureel mensen te hebben die meedoen, maar gewoon inwoners die af en toe eens willen helpen of ideeën willen aandragen of gewoon zeggen van: ik ben er als je me nodig hebt. Hè? Waarom niet? Belangstellenden kunnen voor meer informatie zich aanmelden via info@dorpsverenigingappelscha.nl. En er zijn ook aanmeldingskaarten verkrijgbaar en die kunnen worden ingeleverd in een speciale postbus. En die staat bij de Poys supermarkt in Appelscha. Want niet alleen in Wolfgang hebben ze een Poys, maar ook in Appelscha hebben ze een Poys. Dit is wat met die Poys. Niet te vergeten, oh ja, wat leuk is, volgens mij gaat Audrey, onze collega-omroep, die straks in de streekomroep met ons allerlei dingen samen gaat doen. Dus, daar een live-uitzending van doen. Ja, want we hebben vergadering gehad. Nou, we hebben veelvuldig vergaderd. Laat zo zeggen, vergaderd onder de pleuris. Maar toen kreeg ik zoiets te horen. Van, we komen bij een bakding. Ik denk, hartstikke leuk. Heel Appelscha bakt. En misschien is dat allemaal te volgen via O3. Ik zal er binnenkort eens eventjes contact mee. Niet dat ik geregeld contact mee, maar dan echt dat ik zeg van, ik kan er wat over vertellen. Nu doe ik het gewoon uit een la. Want ik heb geen product, ik moet alles zelf doen. Ach, man. Koffie halen moet ik zelf doen. Suiker vergeet ik dan, moet ik dat zelf ook weer erin doen. Dat is zoveel aan. Lepeltje opzoeken. Dat is echt van die dingen, dat kost zoveel tijd allemaal. Daar moet je een producer hebben die dat voor je doet. Kan ik wat voor je doen? Ik haal maar koffie, dat soort dingen. Mocht er nog een vrijwilliger zijn die zegt van: ik heb verder toch niks te doen. Maar...
3: de hits van toen, de hits van toen en nu.
2: Ja?
3: RTV Slos.
2: Wat leuk.
3: RTV Slos. Let it blow. Herman van Heer.
1: Daar ben ik.
3: Muziek.
1: En de muziek is van Lee Towers. En van William Jans. En je loopt nooit alleen. Als je gaat lopen, loop altijd met iemand mee. Of neem een taxi. Hier is... wat zij zingen, zingen zij dus ook niet.

0: Vincent Groot. En de Astoria Brothers. Waarom dat erop zit, weet ik niet. De Astoria Brothers. Je hoorde dus Amore Mio en zo. En daarvoor nog Lee Towers, William Jans met You Never Walk Alone. Wacht even, even de puk. Oh, hij daar al. Oh, wat leuk. Oud pick-up, is dit?
1: Herinnert u zich deze...
0: Geen idee. Nou. Nou zeg, toen ik hem gisteren uitzag... dacht ik al van, ik ken deze. Hé, hey, tot de volgende week. Donderdag, dinsdag of zaterdag. Sowieso tot zaterdag.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

Langens en Messina. De nummer 30 in een rij van inderdaad 30 platen uit de tipparade van destijds. We spreken week 27, 1972. Met heel veel platen erin die de top 40 nooit van binnen zouden zien. Het aantal is wel opvallend hoog. En ook Loggins & Messina was er eentje van op nummer 30 dus met Nobody But You. Welkom bij de show. Twee uur lang de platen van destijds. Met nu op nummer 29 alweer zo'n plaat die uiteindelijk flink zou floppen. Andromeda, hier is After the Storm.

28 in de tipparade van toen. Week 27 praten we over 1972. Peter Lelassé op zijn Frans in O Rosanna. En op nummer 27 wederom zo'n hele bijzondere plaat die alleen de tipparade heeft gehaald.

moeilijke achternaam heeft de hele familie. Ik ga toch even zeggen, Broskowski. En een plaat die uiteindelijk de tipperade nooit zou ontstijgen. Niemand is graag alleen. Om het gemakkelijker uit te spreken stond hij ook bekend als The Song of the Family. En nu door met nummer 26. Uit Amerika komt de man met de snoepjes. En zijn naam, hier is Sammy Davis.

0: wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de alarmschijver LP van de week en nu ook de Disco Top 10 en de klassieke hitparade. Halen, iedere week, dat gedrukte exemplaar van de Top 40.
1: Op nummer 25, Nederlands product, hier is Andiane en Lovers Bye Bye.
2: Dit is de tipparade.

0: voor jou ligt er een klaar. Bij jouw platenhandelaar. Zo'n gedrukt exemplaar van de Nederlandse top 40 en tipparade.
1: Alle singles uit de tipparade van 1972.

0: is van Indiaanse afkomst, deze Jim Pepper. Hij stijgt in de tipparade van 26 naar 22. 3 weken genoteerd met dit Wiki Taito. Oude Indiaanse spreuken zitten er allemaal in verwerkt. Hele fraaie plaat, bijzonder. Bijna de volle lengte ook nog gedraaid. Maar nu even heel wat anders. The Godfather.
1: Ow! Nee!

0: De muziek uit je jeugd is terug. Bij Bert van der Laan. Bert van der Laan.
1: Met zonder uitzondering alle platen uit de tipparade van toen. De volgende nieuwe dienst er alweer aan. En die vinden we op nummer 20. Manassas en Steven Stills en So Begins the Task.
2: Nieuw.

ze ontdekten wat in 1972, dat je EP's met meer nummers uit kon brengen van oude hits. En dat gebeurde ook met deze. De volgende in de tipparade is een oudje uit 69 van Spooky Tooth.

0: Franse tipparade.
1: Om meer nummers op één singeltje te zetten was natuurlijk niet helemaal nieuw, maar om ze te verkopen als zogenaamde maxi-single, die dan ook een hitparadenotering moest halen, dat was wel nieuw. En Spooky Tooth was een van de platen die destijds werd uitgebracht onder dat motto. Creedence Clearwater Revival kan me nog herinneren. Joe Cocker, Purple Harem, dat waren een paar voorbeelden. En straks in de tipparade nog eentje.

Langzaam zakt de zang weg in de begeleiding. En de begeleiding zakt ook langzaam weg. Fraai gedaan. De Hollies, nummer 17 in de tipperade van destijds. Week 27, 1972. The Man Without a Heart stond voor de tweede week en kwam van nummer 29. De laatste voor dit uurtje is een nieuwe op nummer 16. Mac en

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Listen very carefully, I shall say this only once.
4: Another hour of music, bow, bow, bow,
5: de tipparade.
6: Welkom in uurtje 2 met alle tips uit week 27, 1972, met nu nummer 15.
7: If your woman

sky. Vijf plaatsen winst in de tweede week notering. Van 20 naar 15 gingen de Buffoons uit het Twentse land met The Secrets of You and I. Fraaie afwisselende muziek in de tipperaden van toen, want luister eens naar deze. Hier is Jan Boezeroen en...

al een van die nummers die opnieuw uit was in 1972. Natuurlijk de Beatles, Hey You. Te vinden op nummer 13 destijds. Week 27, 1972. En nu een dame die zich afvraagt, waar zijn de zomers? Heb jij een idee? Heb ik een idee? Ze wisten toen ook al niet. Voor de vierde week van 23 naar 12.

0: 73.
1: De tipparade van toen. Even tijd voor een kort overzichtje vanaf nummer 20. So Begins the Task, Manessas en Steven Stills nieuw. 19, That Was Only Yesterday, Spooky Tooth. En we hadden Maritrini op 18 met Amores. The Man Without a Heart, The Hollies op 17. En Singalong van Mac en Katie Kassoon nieuw op nummer 16. 15, The Secret of You and I, The Buffoons. Oei oei van Jan Boezeroen van 19 naar 14. En The Beatles, Hey Jude, vierde week van 15 naar 13. 12, Waar zijn de zomers, Ria Valk. En dan nu op het randje van de top 10, maar net niet helemaal, The Who. Hier zijn ze met Joined Together.

van de Nederlandse top 40 verschijnt wekelijks een gedrukt exemplaar met daarin behalve de top 40 ook de tipparade, de Nederlandstalige top 10, de soul top 10, de LP top 50 en de klassieke LP top 10. Bij favoriete platenhandelaar.

0: Nederlandse top 40 en tipparade. Je hoort ze een dag eerder en ze zijn een week beter.
1: De ware klassieker, opnieuw uitgebracht in 1972, zoals zoveel platen. Child in Time van Deep Purple. Als je het singeltje trouwens omdraaide destijds, dan had je deel 2 op de B-kant staan. En wij draaiden natuurlijk de A-kant van Child in Time. Daarvoor op nummer 10 al Helga, Nederlands product met Niemand heeft je ooit gezien. En na nummer 9 dus, Deep Purple, volgt automatisch. Nummer 8, de plaat die is blijven staan. En dat deed hij in de vierde week. Hier is Peter Koelewijn samen met zijn Rockets en het verhaal over de wolf.

0: serieuze stijger op nummer 7 in de tipparade van destijds. We praten dan over week 27, 1972 met Blue Haze van 30 naar 7 met Smoke Gets in Your Eyes.
1: Dit is de tipparade.
0: En in die tipparade na 7 volgt automatisch nummer 6. Country-legende van beroep, The Man in Black. Zo stond hij ook wel bekend. Johnny Cash vinden we op nummer 6. Gekomen in de derde week van nummer 9. Het gaat over Kate.
2: Well, I saw you with another.

0: Ain't you just plain bad? You know that.
1: Alle singles uit de tipparade van 1972. Niemand anders draait ze. Bert van der Laan.
2: En zo langzamerhand tillen we steeds verder naar boven. Naderend dus de ontknoping van daarstraks, de alarmschijf. Voorlopig is het nog niet zover, want meteen aan nummer 6... Johnny Cash met het treurige verhaal over Kate. En ja, uiteindelijk belandt hij dan toch weer in de baaiers. Dan zijn we toe aan nummer 5. Ook al zo'n treurig verhaal, maar dan op zijn Nederlands. Alles wat er maar mis kan gaan, gaat er ook mis. In de platen, tenminste uit het begin van de jaren 70 van Jaak Herp. Natuurlijk is legendarisch zijn bijdrage over Manuela, maar deze mag er ook zijn. Alles gaat flink verkeerd in Werkeloos. Luister en huiver.

Het enige wat ik eigenlijk nog mis in deze tipperaar is een Duitsstalige plaat. Die stond er niet in. Frans was wel ruim vertegenwoordigd, onder andere door nummer 4 daarnet, Regine met Paris.

En inderdaad, het sluitstuk van de tipparade van vandaag. Daarnet nummer 2, America, I Need You. En op nummer 1, Franstalig door een Nederlandse zangeres. Hier is Lenny Koer en Les Enfants.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1678ste uitzending alweer van Backwards. En ja, de maand juni is voorbij en dat betekent dat we overstappen naar juli. Alleen het jaartal, dat weten we nog net niet. Maar goed, dat gaat nu veranderen inderdaad. Het is 1980. In ieder geval 4 weken lang dus muziek en gebeurtenissen uit juli 1980. Te beginnen inderdaad met deze afleveringen. Allereerst Bert van der Laan natuurlijk eventjes bedanken voor zijn tipraden. Voor zijn zwart vinyl. Eigenlijk is het zwart goud, zo kun je het wel rustig noemen. En wij gaan, zoals gezegd, door naar 1980. Laat ons onderdompelen in de gebeurtenissen in de LP-tracks. Hele mooie LP's trouwens. De live-opname hebben we, ook een hele bijzondere live-opname. En we hebben natuurlijk ook de televisie, of dit keer weer de film. En waarom de film? Nou, dat vertel ik zo rond de klok van 7:30. Maar laten we eerst maar eens een blik gaan werpen in de hitlijsten. En wat komen we daar tegen? Een plaat uit, nou wat zal het zijn, 1965 zo'n beetje. Ik heb het over Cara Mia van Jay and the Americans, want die stond inderdaad op nummer 1 en dat al in de 9e week. Sterker nog, het bleef zelfs op 1 staan, want we hebben hier de hitparade van 5 juli 1980 voor ogen. Hoe het allemaal precies zat, dat hebben we te danken aan Frits Spits. Daarover straks meer.

Ja, prachtig mooi natuurlijk. Jay and Americans en Cara Mia. Het was trouwens niet hun enigste hit. Ze hadden nog een aantal, zoals Come a Little Bit Closer, She Cried en This Magic Moment. Maar goed, dit was wel een van de grotere. En ja, hoe kwam dat nou eigenlijk? Het is, zoals gezegd, dankzij Frits Spits dat het weer een hit werd. Want hij draaide het regelmatig in zijn avondspits. En de avondspits die was zeer, zeer goed beluisterd in 1980. Volgens mij tussen 6 en 7 uur. En er gebeurde eigenlijk altijd wat. Ja, Jay and the Americans. De naam is van de vorige zanger Jay Traynor, die de groep in 1962 verliet en werd vervangen door David Blood. Het nummer komt uit 1954 en is van de Britse zanger David Whitfield. En zo zegt David Blood, die heeft gewoon de naam Jay overgenomen. Vond hij wel een leuke naam. Afijn, het kan verkeren. Zoals gezegd, we hebben de hitparade voor mij, of tenminste de top 40 voor 5 juli. En daarop staan natuurlijk nog meer hits. Sterker nog, op nummer 2, Lost in Love van Damon Roosters. Ook die plaat bleef staan. En op nummer 3, dat was Late at Night van Maywood. Die plaat die ging van 7 naar nummer 3. En ach, waarom zullen we dan gewoon niet in deze vakantietijd gewoon lekker de top 3 gaan draaien? Hier is Damon Roosters. En later krijg je natuurlijk van mij nog Maywood.

Zo, heb je de hele top 3 natuurlijk van juli 1980 gehoord. Cara Mia van Jane American stond dus op nummer 1. Last in Love van Demus Roussa stond op 2. En ja, hij heeft tot en met 2019 zijn eigen museum gehad in Nijkerk. Later ging het museum 192 Museum heten. En ja, dat was natuurlijk gewijd aan onder andere de Golden Years of Dutch Pop Music en de zeezenders, met name Radio Veronica. Op 31 augustus 2019, was het ook niet 31 augustus 1974 dat Veronica moest sluiten als zeezender? Jawel. Op 31 augustus 2019 heeft het de deuren gesloten. Het grootste gedeelte staat nu in het museum Rock Art in Hoek van Holland. Demus Roussa trouwens, en als je natuurlijk die vrouwelijke stem hoort, dat was Florence Warner. Die is in 2024 overleden. En ze was vooral bekend doordat ze een aantal tv-commercials inzong. Zoals, ja, in feite mogen we dat niet zeggen natuurlijk, maar Kodak, Pepsi, Burger King. Enfin, noem het allemaal maar op. En ze trad ook op samen met Dan Vogelberg, Kate Winslet en Donovan. Lost in Love dus, dat stond op nummer 2. En op nummer 3, jawel, Late at Night van Maywood. Aaltje en Doetie de Vries, zo heten ze officieel uit Wellingerga. En dat ligt zo'n beetje in het zuidoosten van Sneek. De productie werd gedaan door Pim Koopman, die onder andere bij Kajak had gedrumd en nu een eigen band had samen met Rob Vunderink. En in februari 1980 had hij deze hit.

Ja, herkende je hem nog? Het was niet zo'n hele grote hit in februari 1980, maar wel een hele leuke plaat. Diesel was dat een Down in the Silver Mine. Ja, je kent ze natuurlijk ongetwijfeld van Sausalito Summer Night. Die plaat die staat ook nog regelmatig in de top 2000. En terecht, want het blijven leuke platen. Goed, eventjes terug naar 1980. Laten we daar eerst maar eens eventjes mee kennis maken. Wat gebeurde er allemaal in 1980? Nou, onder andere de inhuldiging van prinses Beatrix tot koningin, wat gepaard ging met krakersrellen. U weet ongetwijfeld de slogan nog: geen woning, geen kroning. De Sovjet-Unie die valt in 1980 Afghanistan binnen en hetzelfde land organiseerde de Olympische Spelen in Moskou. Alleen, ja, die werden natuurlijk wel geboycott door Amerika en door een aantal westerse landen. En natuurlijk 1980 in december de moord op John Lennon. Maar het was ook de eindzege van Joop Zoetemelk in de Tour de France. En daar komen we natuurlijk nog mee. Want dat gebeurde in juli 1980. Teletext die zag het levenslicht. Maar niet alleen Teletext, ook het CDA. En de gele post-it-velletjes. Kent u die nog? Jazeker, die kent u ongetwijfeld nog. En het was ook het ontstaan van de zwarte markt in Beverwijk. Allemaal 1980. Dus in dat jaar zitten we. Maar nu gaan we even terug naar juli. En waar praten de Nederlanders het meeste over? Jawel, het weer. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Bagger. Eind juni, begin juli. Regen, regen, regen en nog eens regen. De kranten stonden er vol van. Zondag 6 juli is het prachtig weer, waardoor de stranden overal dan ook nog eens een keer vol liggen. En dus inderdaad een plaatje van het strand vol met mensen. De pret duurt niet lang, want ook de komende week wordt er weer regen voorspeld. De hele zomermaand zou het koel blijven. Pas eind juli wordt de 22 graden gehaald. Dat vinden we nu eigenlijk al koud natuurlijk, hè? En de Franse president Giscard d'Estaing brengt een werkbezoek aan, van 5 dagen aan de West-Duitsland. Met Karl Karstens, die was president namelijk van West-Duitsland, en bondskanselier Schmidt. Er zal gesproken worden over de rol van Europa in de wereldpolitiek en over de terugtrekking van de Russische troepen uit Afghanistan. En paus Johannes Paulus II is op reis door Latijns-Amerika en heeft een onderhoud gehad met de Madres de la Plaza de Mayo, oftewel de dwaze moeders. Een groep Argentijnse moeders van wie de kinderen verdwenen zijn om politieke redenen. Ook landen als Brazilië en El Salvador doet de paus aan. De populaire paus was de eerste niet-Italiaan sinds 1523. Hij was Pool en werd op 27 april 2014, 9 jaar na zijn overlijden, zalig verklaard. Hij was de opvolger van paus Johannes Paulus I, die maar 33 dagen paus is geweest. En tenslotte, nog steeds zitten 53 gijzelaars vast in de Amerikaanse ambassade. Een deel van hen, die nu al 8 maanden vastzitten, is overgebracht naar andere steden. De Ayatollah Khomeini heeft nu ook de kledingvoorschriften voor vrouwen bekendgemaakt. Iets waar vrouwen het niet mee eens zijn en dus ook hiertegen protesteren. Ook alcohol is taboe. Ja, ik ben bang dat het weinig heeft uitgemaakt, het protesteren. Maar toe maar. We gaan terug naar de LP's, want zoals gezegd, we hebben sowieso 2 hele mooie LP's. De 3e LP van Peter Gabriel en natuurlijk Making Movies van Dire Straits.

Ja, we schieten natuurlijk helemaal door de tijd heen. Want normaal dan gaan we om 19:30 de televisie kijken. Maar goed, het geeft niks. Het is prachtige muziek natuurlijk. Waaronder dit Tunnel of Love van Dire Straits. Afkomstig van Making Movies. En dat voorstukje wat je hoorde, dat was de carouselwals van niemand minder dan Oscar Hammerstein en Rodgers. En die beste man, Richard, die hebben dat inderdaad in 1945 gemaakt. En 1956 werd er een film van gemaakt. En daarvoor hoorde je Peter Gabriel met Family Snapshot. Het derde album van Peter Gabriel. Ja, de man die was natuurlijk eigenlijk het beeldbepalend gezicht van Genesis tot 1975. En daarna startte hij een succesvolle solo-carrière. En hij bracht er vier albums uit die allemaal onder de naam Peter Gabriel werden uitgebracht. Nou, ze hebben later wel een naam gekregen. De eerste album werd bekend onder de naam Car. De tweede, Scratch. De derde, Melt. En dat was dus deze. En de vierde, Security. Zoals gezegd, deze keer Peter Gabriel. Met onder andere ook kreeg hij toch hulp van onder andere Kate Bush en Steve Littlewhite. Die trouwens ook het album produceren. We gaan naar de televisie, want daar was toch het een en het ander wel aan de hand. Ik heb eens even gekeken naar het programma. En ik moet heel eerlijk zeggen, je hebt mensen die natuurlijk voetbal verschrikkelijk vinden. Die totaal geen voetballiefhebber zijn. Die dan gewoon of een film opzetten. Of ze kunnen nog terecht bij de detectives. Nou, dan had je het in 1980 zwaar hoor, als je geen sportliefhebber was. Want op Nederland 1 was er alleen maar sport, sport en nog eens sport. Tussendoor Worzelgummetje en Dirk van Haverskerken. Ik moet nog eens even opzoeken wat het allemaal precies is. Maar de televisie begon trouwens ook om 18:00 s'avonds. En dan begon het met nieuws voor slechthorenden. En op Nederland 2 dan denk je bij jezelf, nou, laten we dan naar Nederland 2 gaan. Helaas, helaas, helaas. Daar had je Studiosport Extra met tennis op Wimbledon. De Tour de France natuurlijk. En daarna kwam een aantal programma's van NCRV. Zo Vader, Zo Zoon en James Herriot. En als je dan actualiteiten wou zien, dan moest je naar Hier en Nu. Uiteindelijk was zo'n beetje om 22:50 was de televisie afgelopen. Het laatste programma was Kerkpad 1980. Daarom heb ik maar gekozen dit keer voor een film. En een van de films die aardig is, is het tweede deel van Superman. Het is een vervolg op het eerste deel natuurlijk. Die kwam uit 1978. En Superman 2 is natuurlijk ook weer met de schurk Gene Hackman. Hoe kan het ook anders? En Christopher Reeve die de rol van Superman speelde. De muziek is natuurlijk van John Williams samen met Ken Thorne. Die heeft trouwens ook muziek geschreven voor de Persuaders. Ken Thorne is overleden in 2014, toen was hij 90 jaar. En Gene Hackman, hij is overleden in februari 2025. Met andere woorden, aandacht nu voor Superman

Ja, een fantastische band was dat. De Meteors, die hadden eigenlijk hun, hun roots hadden ze al liggen bij Elkwin. En dat kwam door Ferdinand Bakker, die de gitaar bespeelde, en Jop Tarenskeen, die drumde. Dit was Together Too Long. Het is helaas nooit een grote hit geworden, maar ik blijf het een fantastische band vinden. In 1980 traden ze inderdaad op en dat deden ze veelvuldig samen met heel veel andere Nederlandse bands zoals Herman Brood en His Wild Romans, Phony and the Hardcore, Vitesse, White Honey, Urban Heroes, The Nits en Grupo Sportivo. En daarvoor natuurlijk Bruce Springsteen met zijn Badlands, afkomstig van het album Darkness on the Edge of Town uit 1978. En hij speelde dat tijdens de River Tour. In Nederland deed hij ook aan op 28 en 29 april 1981. Toen stond hij in Ahoy, Rotterdam. Iets anders dan in 85, 86 ergens in die buurt, toen hij in de Kuip stond. Bruce Springsteen dus. Ik kijk op mijn klokje, ja, ik schiet er helemaal doorheen. Ik probeer natuurlijk alle muziek in één uurtje te proppen, maar helaas, dat gaat niet. Dus de gebeurtenissen een heel klein beetje nog. De beeldplaat, die rukt op. Kent u hem nog? De verkoop van de kleurentelevisie stagneert, de videorecorder rukt op en nu krijgen wij dus de beeldplaat. De plaat ziet eruit als een LP, maar bevat naast geluid ook beeld en natuurlijk ook geluid. En het moet worden afgespeeld met een beeld platenspeler die met een kabeltje verbonden is met de kleurentelevisie. Net zoals bij de video is er niet één systeem, maar er zijn wel 10 verschillende. Pioneer is de eerste die zo'n apparaat op de markt brengt voor 1500 gulden. Dus laat maar zeggen een kleine 700 euro. Het is geen succes geworden. En op 5 juli komt er op Papendal een eind aan de 6e Paralympics met een staande ovatie van het publiek. Dat nam afscheid van meer dan 2000 sporters die uit 42 landen kwamen. Prinses Margriet en prins Floris die openen de Olympische Spelen voor gehandicapten, maar die naam mocht overigens niet meer worden gebruikt omdat het IOC daartegen bezwaar maakte. Vandaar dus de Paralympics. Ik ga nog één plaat voor je draaien en dat is natuurlijk, eerlijk is eerlijk, 25 jaar terug. En dan komen we bij 1955. En een van de hele grote hits was eentje van Mitch Miller. En die heette The Yellow Rose of Texas.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

is man. Dus schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de meeste onbenulligheden. Groot en groter voor de ontijd van mijn ouders, toen vanaf kansels en kazuifels men met hel en smalle poorten dreigde.

de toekomst, het verleden en voor wat die met z'n tweeën stiekem met elkaar bespreken. Voor wat hebben ze in petto, voor de poppen waar ze roekeloos en harteloos mee spelen. Voor het water dat blijft stijgen, voor de stilte, voor de vloed.

Voor de angsten van een ander, maar vooral voor waar die angsten toe gaan leiden. Durf bijna niet te kijken, durf bijna niet naar buiten. Alsof daarmee dan het lot is te vermijden. Of de toekomst af te leiden, of te doen laten vergeten wat de plannen voor je zijn. En alsof die dan verdwijnen, alsof bang zijn voor het ergste.

Voor dromen en demonen. Voor uitsluiting en vrijwel alle onbekenden. Voor de elementen. Voor volk en vaderland, voor grote dromen, voor de deurbel en voor straf. Voor gepatenteerde gekken, sommige familieleden.

voor gedachten. Andermans of eigen sporen, hoogte, tekens, diepte. Alles wat aan taal ontsnapt, vermoedens van om het even. Voor God toch nog, voor mijn hartslag, voor alles altijd bang geweest. Niet vrijblijvend, maar met recht en reden. Voor alles altijd overtuigd, hoog in de adem, zuiver in de leer, tot in het merg bang geweest. Op het stupide en futiel af, met oogkleppen en hondentrouw, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
2: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
0: Op Radio, TV

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet. Goud van oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
1: Even terug naar toen.
0: Even terug naar toen.
1: Met RTV Slos.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Weet je even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

De beste muziekmix. De beste muziekmix. En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Het jij verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.